0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij Muiden, opgepast daar bij 13,7. De A2 dan richting Utrecht bij Vianen, 75,2. De A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62,3. De A7, Den Hoever-Bolsward bij Witmarsum, 107,9. Nog een keer de A7 vanaf de Duitse grens richting Groningen bij Winschoten, 245,2. De A15, Delgorkum bij Vuren, 103,6. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf, 53,6. En tot later de A79, Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg, opgepast daarbij 8,3. Veilige reis.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Hey, en hoe je kans kan maken op die tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix hoor je zo meteen. Ook Martin Garrix komt eraan. En eerst is dit Olivia D.

Je hoorde Save Me Tonight. Ik jullie al vanuit hier van harte welkom in de 538. Hey, het zijn de meest gewonnen kaarten van Nederland op dit moment, hè? Kaarten voor de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Inmiddels helemaal uitverkocht, maar je kunt ze hier gewoon bij 538 winnen. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Eerst Keen in de 538. Everybody's changing. Yeah.

0: Harry Styles, je hoorde Adore You bij 538. Daarvoor nog Martin Garrix, die de eindshow gaat doen, hè, bij de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En over de Formule 1 gesproken, ben jij er al bij?
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, voordat ik hier bij 538 kwam werken, vond ik Formule 1 een beetje een saaie sport. Een beetje rondjes rijden in een auto. Toen dacht ik, ja, dat doe ik op de rotonde ook vaak genoeg, weet je wel. Maar ik kan je vertellen, hè? Ja, eigenlijk, toen ik een keer hier bij 538 kwam werken en een keer bij Zandvoort mocht zijn, dan pas besef je hoe ongelooflijk snel het gaat. Het is echt waanzinnig. Een milliseconde laten remmen, dat kan wel echt desastreus zijn. Dat je tegen de muur aanklapt of tegen een ander of zo. Ik kan me voorstellen dat je het zelf ook een keer wil zien. Maar slecht nieuws voor je, het is inmiddels helemaal uitverkocht. Er is geen kaart meer te vinden, behalve hier bij 538. Hoor jij zometeen in de ochtendshow de racewagen weer voorbij komen? Dan moet je echt als een malle, nog sneller dan Max Verstappen kan rijden, bellen naar de studio. 0909-3000-538. 0909-3000-538. En als je dan in de uitzending komt, dan win je complete weekendtickets. Dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij. Dus hoor je zometeen in de 538-ochtendshow de racewagen. Bel dan met de studio 0909-3000-538.

538, je hoorde California Love. Ik jullie al vanuit hier van harte welkom in de 538. Als ik iets voor je kan doen, je bent altijd welkom via de gratis app van 538. Zo zie ik hier een appje binnenkomen van Peter, dus hey Kilian. Het is misschien wel 17 graden buiten, maar ik ben de hele nacht al aan het werken in een koelcel. Ik heb het een beetje koud. Zou je misschien voor mij een zomers plaatje kunnen draaien? Kan ik een beetje opwarmen? Nou, natuurlijk jongen. Nieuwe hit van Jonas Blue en Malief hier bij 538. Dit is het zomerse Edge of Desire.

Jack van 538. Je hoorde In My World. Denk je niet al vanuit hier met zometeen muziek van Bob Marley? Ook nieuwe muziek van Sven Chilliers komt eraan. En over Bob Marley gesproken. Die deed vroeger iets wat echt niemand in gelooft. Hoe dat zit, hoor je naar de nieuwste Somber. Dit is My Body Isn't Ready, hier in de 538.

Bob Marley op 538. Je hoorde One Love. Hey, is er iets waar jij echt heilig in gelooft, maar ook een heleboel mensen niet in geloven? Ik heb dat bijvoorbeeld met spoken. Ik geloof echt niet dat het bestaat. Kijk, wel eens van die video's van Haunted Houses, weet je wel. Dat ik denk, ja, ik ben altijd wel eens benieuwd of dat echt zo zou zijn. En wat ik vond ook laatst een keer zelf, dat iemand je hand ging lezen. Dat ze dan aan de hand van je hand dan kunnen zien wanneer je komt te overlijden. Of je een groot ongeluk mee gaat maken of dat soort dingen. Nou ja, echt, ik geloof daar helemaal niks van. Jij wel? Nee, toch? Bob Marley deed dat dus, hè, als kind. Ja, als kind had hij namelijk, stond hij als klein jongetje bekend om het lezen van handpalmen van familie, vrienden en dat soort mensen. En hij beweerde later zelfs dat opvallend veel van zijn voorspellingen uitkwamen. Maar op latere leeftijd is hij er dan toch maar mee gestopt en is hij de muziek in beland. Dat stond waarschijnlijk ook op zijn handpalmen, dat hij dat maar een keer moest gaan doen. Maar goed, dat deed hij wel met succes. Je hoorde One Love hier in de 538 met onderweg voor je Offenbach. En hier is het nieuws van Sven Giliers. Dit is Somebody New.

Offenbach bij 538. Je hoorde Overdrive. En ik wil niet overdriven, maar ik vind dit een goede plaat. Goed, het niveau gaat denk ik nog beter worden, want over 8 minuten ben ik weg. Onderweg voor je Linda was in the break.

bij 538. Je hoorde Prayer in C. Ik zie al vanuit hier en zometeen na drieën non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere de nieuwste Taylor Swift, Shakira en Shepard voor je klaarstaan. Dus dat belooft een hele goede nacht te worden. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw kans op kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Voor de racewagen bel dan met de studio 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, dan win jij complete weekendtickets. Fijne nacht. Thomas.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook 2 Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. En ze werden 4 jaar gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Dan nog het weer. De temperatuur schiet vandaag hard omhoog. In bijna heel het land wordt het tropisch warm met temperaturen tot maximaal 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het net onder de 30. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A4 Rotterdam-Den Haag bij de Plaspoelpolder door een ongeval 21 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburger Tunnel, hectometerpaal 11,8. A15 Delft-Gorkum 103,6. En de A28 de laatste. Amersfoort Zwolle op de rem bij 59,8. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze donderdagochtend 13 augustus. Wil je dat worden? Pak je telefoon en bel 0909-30538. Kom je dan in de uitzending zometeen als de eerste luisteraar. Ligt de t-shirt voor je klaar en open je de ochtendshow vandaag. Hoe leuk is dat? Dus bellen maar 0909-30538.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
10: 538.
11: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
12: Zomer op je radio.
3: Ja, goedemorgen.
9: De 538-ochtendshow.
3: Hartstikke idee. Op weg naar de donderdag. Hij is begonnen.
13: Ik heb er zin aan.
3: Zo, anders ik wel. Het is 6:03. Fleetwood Mac is hier.
14: Radio 538.
15: Ik vind dat een radioprogramma moet op de muziek gaan. Dat moet geconstateerd zijn op de muziek. En bij jullie, jullie vinden jezelf belangrijker dan het plaatje. Het plaatje hangt erbij.
16: Begin de dag met een lach. De 538-ochtendshow.
17: Radio 538.

0: Altijd lekker wakker worden met Fleetwood Mac. Little Eyes bij 538. 7 minuten over 6. Goedemorgen. Een nieuwe ochtendshow is begonnen. 13 augustus is het op deze donderdagochtend. En misschien heb je er gisteren naar zitten kijken. Heb je als een soort Stevie Wonder naar de lucht zitten kijken. Zo rond de klok van 7:55. De zonsverduistering. Ja, veel Nederlanders keken rond zo rond de klok van 8:00. Nou, rond vooral naar boven richting de zon. Wat je niet zo vaak doet, maar met zo'n eclipsbrilletje op moet het op zich wel, wel kunnen. Ik zag veel mensen die het toch hebben gedaan. Die was voor ongeveer 90% verduisterd, de zon. De maan zat ertussen. Ook deze jongen die heeft even gekeken gisteren.
1: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op het schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Ja. Vond ik wel heel cool. Ja. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: Kijk, ja, toch een indruk met zijn eigen ogen. Ik hoop dus wel met een brilletje ertussen, want anders dan ziet deze beste meneer niet heel veel meer vandaag. Zo'n grote vlek in zijn gezicht. Ja, een bijzondere gewaarwording was het wel. Ik ga even naar Rien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je hem ook meegekregen, de zonsverduistering gisteren?
2: Ja, ik heb hem ook gezien.
0: Oh, maar zat je met een brilletje te kijken of heb je het gewoon een beetje zo van, oh ja, volgens mij is het nu aan de gang?
2: Nou, ik kwam terug van mijn route en er stond mijn baas met een laskap te kijken. Oh. En daar heb ik ook even doorgekeken.
0: Ja, ik zag wel creatieve ideeën om toch te kunnen kijken. Want die brilletjes die waren natuurlijk als het wc-papier tijdens corona. Die werden weggehamsterd. Daar ging helemaal nergens over. Maar mensen die door een cd'tje aan het kijken waren. Of door dat je door het gaatje van die cd. Daar kon je het volgens mij, was het dan ook redelijk afgeschermd. Maar inderdaad een lasbril, zeg je.
2: Ja.
0: Is dat zo'n masker of is het echt een brilletje?
2: Nou, dit was echt zo'n laskap.
0: Ja, precies. Ja, dat moet het ook wel meer kunnen. Maar je hebt zelf niet echt even naar de zon gekeken?
2: Ik heb er even doorgekeken. Oh. Toen stond hij er half voor.
0: Was leuk om te zien?
2: Ja, maar heel bijzonder.
0: Ja? Nou, ik was even een rondje hardlopen precies zo rond die tijd. Er waren allemaal mensen langs de weg. Ik dacht, ik had ineens publiek tijdens het hardlopen. Die zaten allemaal tegen de zon in te kijken. Maar het was een beetje een gekke lichtinval was het, hè?
2: Klopt.
0: Het leek alsof de zon onderging, maar hij hing eigenlijk nog best wel hoog aan de hemel. Maar het was toch een beetje zo half donker. Dat was een grappig gezicht.
2: Ja. Heel erg matige gewaarwording ook.
0: Ja. Nou, de volgende keer is over een jaar of 60. Dus misschien gaan we het nog meemaken, Rien.
2: Nou, ik denk niet meer.
0: Oké. Okay. Nou, zeg nooit, hè, Rien. Je weet het niet.
2: Ja, precies. Je weet het nooit.
0: Nee. Hey, vroeg uit de veren, waarom?
2: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Wat voor werk doe jij, Rien?
2: Ik ben RMO-chauffeur. Dat betekent dat ik met een rijdende melkontvangst de boer langs ga om de melk te collecteren.
0: Oh, ben je een melkboer?
2: Ja, zo worden we in de volksmond wel genoemd.
0: Ja, maar dat is niet meer met van die metalen bussen die je achterin hebt liggen, toch?
2: Dat is verleden tijd. Ik rijd met een trekker-oplegger combinatie met een pompinstallatie.
0: Oh, oké.
2: En als we bij een boer aankomen, die melk zit in de melkkoeltank en die wordt dan geleegd door ons.
0: Dus het is gewoon aansluiten en pompen maar?
2: Nou, ook niet helemaal. We moeten, zoals we dat zeggen, organoleptisch de melk keuren.
0: Ja.
2: Is de kleur goed, is de geur goed.
0: Oh ja, en voordat je het meeneemt wel. Ja.
2: Wordt er ook nog een monster genomen. En dan kunnen we beginnen met pompen.
0: Ja, oké. Dus het is voordat je überhaupt aansluit, is het wel eventjes kijken of het al van kwaliteit is. Maar daarna dan kun je wel, dan is het gewoon aansluiten en gaan. Je hoeft niet al die bussen over te laden zoals vroeger.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee, dat scheelt. Hey, en ben jij op het punt om je eerste boer te gaan verlossen, denk ik, of niet?
2: Nou, ik nog niet. Ik ben onderweg naar de standplaats waar die RMO staat. Ja. En dan is het inloggen. We hebben die auto's ook gezien van een datasysteem.
0: Ja.
2: Waar we met een tag inloggen. En dan
0: krijgen we
2: de route te zien. Daar kan ik gaan, ja.
0: Heel goed. Nou, dan wens ik jou een mooie werkdag in ieder geval. Het goede nieuws is, jij bent vandaag ook...
3: De eerste luisteraar.
2: Kijk dan.
0: Ja. De eervolle titel. Jij bent vandaag de eerste luisteraar. Het t-shirt gaan we je kant op sturen, Rien.
2: Hartstikke mooi.
0: Wens ik jou nogmaals een mooie werkdag daar. En rij voorzichtig.
2: Ja, en jullie een mooie uitzending.
0: Hoi.

0: zal.
1: Lucas Graham en 7 Years bij Radio 538. Goedemorgen, 18 minuten over 6. Dit is de ochtendshow voor donderdagochtend. En Florentine heeft een nieuwtje.
2: Veel mensen die kopen tegenwoordig hun kleren en schoenen online. Het is wel lullig als je zo'n aankoop, als het gewoon niet past, dan moet je hem weer terugsturen. Bij fashionwinkel Omoda is dat nu verleden tijd, voor wat betreft de schoenen althans. Van alle schoenen is een soort 3D-model gemaakt. En klanten kunnen dus hun voeten gewoon bij Omoda in zo'n winkel laten opmeten en gegevens uploaden voor zo'n perfecte match.
3: Wat goed.
2: Als je dan de volgende keer online schoenen gaat kopen, dan weten zij jouw match en kun je passen. Het altijd.
4: Maar toch is het gekke bijvoorbeeld. De 43 bij de Decathlon is niet de 43 bij de Intersport of zo.
3: Weet je wel? Het is met merken al. Nike, Nike maat 44 is anders dan Adidas maat.
4: Dat is toch gek.
3: Daar zit echt verschil in. Dat is, en ook qua leest, zeg maar, de ene schoen is veel breder dan de andere. Dus als je brede voeten hebt, dan is volgens mij is Nike over het algemeen vrij smal, toch? Dacht ik.
4: Hangt ook van het type af wat je hebt.
5: Welke maat hebben jullie?
3: Ik heb 44,5.
5: Zo, een flinke voet.
3: Ja, ik heb grote voeten,
2: En jij? 38,5.
5: Dat is een klein voetje. En jij, Niels?
4: 20 centimeter.
1: En dat verschilt niet.
5: Maar wel in de breedte ook.

0: Damiano David en Now Rogers, Talk to Me bij 538. Goedemorgen, 5 minuten voor 6:30. Dit is de ochtendshow met jouw kans op de groene of de paarse badjas zometeen. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker in de startblokken. En Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Xavi is blij met Xavi.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
0: Goedemorgen, het is een zonnige en warme dag vandaag. Maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 in het zuiden. Morgen is het net zo warm als vandaag. Kunnen we vast even wennen. Even kijken naar het verkeer. 58 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A4 Rotterdam in de richting Den Haag bij de Plaspoelpolder. Door een ongeval 27 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A6 Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 62,3. A15 Delgorkum 103,6. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. Laatst voor nu A30 Barneveld in de richting Ede op de rem bij 16,0. 2 minuten over 6:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Spanje is een grote drugsbende opgerold. Ook de baas is opgepakt. Ze zouden via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Het aantal doden van de zware aardbeving in Colombia begin deze week blijft maar stijgen. 265 mensen zijn om het leven gekomen en duizenden inwoners raakten gewond. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers bekend. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal en daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met jouw kans op de badjas zometeen. Nieuwe ronde, lekker naar.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten. 7:09. Dit is de ochtendshow.
1: Lekker na de wekker.
0: Van Radio 538. Lekker na de wekker. Twee muzikale opties. En aan jou de vraag. Ja, welke vind je lekkerder om mee op te starten deze donderdagochtend? Zorg alvast dat je de app van 538 op je telefoon hebt staan. Daar geef je namelijk jouw voorkeur door tussen de twee, van de twee opties van vandaag. Het is vandaag 1984 dat James Morrison geboren wordt. 42 jaar wordt hij vandaag. En James Morrison, artiest, ja, had wel een aantal grote hits. Vooral ook in de Zero's en begin Tens. Een van die grote hits is You Give Me Something. Optie 1 vandaag, lekker naar de wekker.
2: You give me something that makes me scared, alright. This could be nothing.
0: Ja, met zo'n gevalletje van, oh ja, die hebben we lang niet gehoord, zeg. Hey, optie 1 is vandaag James Morrison, You Give Me Something. En in 2014 wordt de World View 3 gelanceerd. Die zorgt ervoor dat we onze aarde nog beter kunnen waarnemen. Het is eigenlijk een soort van ruimtesatelliet. Die dus gelanceerd werd in 2014 vandaag. Daarom optie 2 in Lekker naar de Wekker vandaag. Ja, onze eigen DJ Jean en The Launch.

Dat is eigenlijk de keuze tussen rustig wakker worden met James Morrison of even direct de beuk erin knollen met DJ Shaw. Welke mag het zijn volgens jou? Pak die app van 538 erbij, rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar 1 voor James Morrison, You Give Me Something, of 2 voor DJ Shaw en The Launch.

0: het ons maar door.
1: Nicky, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat klinkt jij alweer lekker positief en vrolijk vandaag op de vroege ochtend?
2: Ja, en dat wil ik gewoon naar mijn werk moeten, hè?
1: Nou ja, tenzij je werk heel leuk is, dan is het natuurlijk geen straf.
2: Nee, op zich, het is een voorbereidingsweek, want ik ben leerkracht. Dus op zich, ik heb nu nog energie voordat de kinderen komen.
1: Oh, je hebt op de basisschool werk je?
2: Ja.
1: Oh, en welke groep geef je les?
2: Dit jaar groep 6-7.
1: Oh, dat wisselt dan per jaar?
2: Ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik altijd 8 gedraaid, of tenminste 7-8 gedraaid. En ik wilde nu gewoon even wat anders.
1: Oké, maar moet je dan heel erg omschakelen? Dat je dan neemt, want je moet een keer een andere lesstof voor kinderen van groep 6.
2: Nou ja, het is nu een andere groep voor mij. Groep 6 komt er nu bij, maar van 7 heb ik nu wel al de ervaring. Dus op zich, ja, het is een beetje schakelen, maar het valt mee.
1: Ja, en wanneer komen de kinderen weer zeg maar, de klas binnengerend?
2: Die komen volgende week maandag.
1: Oké, de komende maandag, zeg maar.
2: Ja, aankomende maandag.
1: Dus deze week ben je nog eventjes in alle rust in dat klaslokaal. Even rustig lekker je werk aan doen. En dan volgende week begint de storm weer.
2: Ja.
1: Maar heb je dan, want jij hebt dan ook heel veel vakantie. Als in, je hebt
2: ik
1: al
2: heb
1: die schoolvakantie.
2: Ik heb zeker heel
1: vrij.
2: Veel vakantie, ja. Kijk, weet je, het zijn wel de duurdere maanden telkens dat ik vakantie heb. Nou, maar ik mag zeker niet klagen.
1: Nee, qua totale vakantiedagen zit je natuurlijk hartstikke goed. Maar inderdaad, het is wel zo, als je dan naar het buitenland wil, zit je wel altijd in het hoogseizoen.
2: Ja.
1: Aan de andere kant, als je kinderen hebt, dan is dat eigenlijk ook natuurlijk het geval.
2: Ik wil net zeggen, dan ben je ook verplicht om in die weken te gaan. Maar voor nu, ik heb helemaal niks te klagen. Ik vind het echt heerlijk.
1: Maar moet je dan nu, omdat je bijvoorbeeld dat groep 6 erbij gaat doen, moet je dan deze week ook echt extra verdiepen en wat studeren nog? Of is het gewoon een beetje on the go?
2: Nee, het is ook wel een gedeeltelijke improvisatie. Er zijn leerkrachten op zich best wel goed in.
1: Improvisatie? we doen maar wat, joh.
2: Nee, niet compleet. Een beetje.
1: Een beetje bluffen.
2: Ja, een beetje bluffen.
1: Een beetje bluffen. Nou, als ze maar een leuke tijd hebben en als ze er maar wat van opsteken. Daar gaat het om.
2: Nou,
1: hè?
2: Dat zeker. Heel zeker goed, Nick. Weten.
1: Je zit in Lekker naar de Wekker. De grote ook echt extra verdiepen en wat studeren nog? Of is het gewoon een beetje on the go?
2: Nee, het is ook wel een gedeeltelijke improvisatie. Er zijn leerkrachten op zich best wel goed in.
1: Improvisatie? we doen maar wat, joh.
2: Nee, niet compleet.

0: over na te denken.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, ja, we hebben DJ Jean gevraagd om, om hem zelf even aan te kondigen.
2: Oké, komt-ie?
0: Ja. is mijn laatste vraag aan jou, Nicky. De groene of de paarse badjas?
1: Nou, ik ga voor de groene.
0: De groene. Gaan we die lekker je kant op sturen? Misschien leuk om een keer een dagje op school in die groene badjas de klas binnen te komen.
1: Nou, weet je, zullen we dat maar niet doen.
0: Oh. Nou, ik had helemaal gezien, ja, stuur even een fotootje.
1: Misschien. Ik denk
0: erover na. Oké, heel goed. Werk ze vandaag, Nicky, en een mooie dag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Hoi, DJ Jean en The Lounge. Nu bij Radio 538.

0: anderen weer kans op tickets voor de Formule 1. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Dat zou toch lekker zijn? Harry en het nieuws zo meteen. Wat zit erin?
1: Drugsbaas opgepakt.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud. Garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs op bezoek keesmit.nl.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook 2 Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn nog duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim €2 miljoen vrij voor noodhulp. En het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben veel minder regels. Dan nog het weer, veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
15: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
16: rustig.
15: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6 Lelystad-Muidenberg, hectometerpaal 62,4. A15 Del-Gorkum 103,6 en A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. A30 Barneveld-Ede 16,0 en de A58 de laatste. Breda in de richting Tilburg-Omegent gezien. Je leert bij hectometerpaal 57,8.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Werkzoeken.nl. Voor recruitment marketing die wel werkt.
20: Yes!
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En
1: om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
20: Yes!
21: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
23: Goedemorgen!
22: De 538-ochtendshow.
23: Lekker donderdagochtend, 7:02. Dit is de ochtendshow. En even lekker wat ochtendgymnastiek met Junior Jack. Make your move, Super Disco.
24: Zo mooi om deze topprestatie te kunnen hebben zien, om hierbij te kunnen zitten. Het was echt zo'n mooie ervaring.
22: De 538.

0: Junior Jack en Stupid Disco.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 6 minuten over 7. Hartelijk goedemorgen. Het begin van de donderdag 13 augustus 2026. Ja, dat is de enige die we ooit gaan meemaken. Het is altijd leuk om op die manier erbij stil te staan. We maken er het beste van vandaag, hè? Hij is in ieder geval lekker vroeg begonnen. Dankjewel dat je deze vroege ochtend begint bij 538 en de ochtendshow. Eventjes een duik in de actualiteit. Mona Keizer was te gast bij Nieuws van de Dag gisteren. En ze vindt namelijk dat er steeds meer nieuwe AZC's bijkomen. Asielzoekerscentra. En volgens haar klopt er iets niet voor de burgers vooral. Ze legt uit wat ze daarmee bedoelt.
3: Met mensen die iets willen aan aanbouwen of opbouwen of mogelijkheden voor hun eigen kinderen om dat te regelen in een omgeving, ja. Mag niet, kan niet, zal niet. Er wordt gehandhaafd als een ondernemer op zijn eigen bedrijfsterrein een ruimte vrij wil maken om iemand daarin te huisvesten. Mag allemaal niet. En dit kan elke keer gewoon wel. Ja, ja, en dat is wat mensen steekt.
0: Ja, al dus Mona Keizer. Dan was Wiert Duk gisteren te gast bij de Oranje Zomer. Daar ging het over een van de rijkste mannen ter wereld, Elon Musk. Die had hem namelijk opgemerkt.
4: Ben jij gelukkig, Wiert, toen Elon Musk jou retweette?
5: Nou, dat is wel wat. Dat heb ik zelfs opgemerkt.
6: Oh ja, dat doet iedereen heel... hoe heet dat, gewichtig over. Maar ja, hij retweette mij inderdaad.
7: Nou, je mag al eerlijk zeggen, je hebt het ingelijst.
6: Nee, nog niet.
7: Nog niet.
6: Dat moet nog komen.
7: Deed het je niks?
6: Nou, eerlijk gezegd niet, nee.
0: Ja, het is voor hem ook een beetje... Ik denk dat hij toch eervol is. Wiert Duk, dat Elon Musk hem heeft opgemerkt. Dan heel veel wat anders. De prijs van postzegels gaat steeds verder omhoog. Misschien heb je het wel meegekregen als je nog wel eens een kaartje zoekt. Maar ja, eigenlijk is de vraag, is het eigenlijk wel erg... He, dat die prijs zo omhoog gaat. Want ja, niemand verstuurt toch meer een kaart tegenwoordig?
5: Nee, 6 brieven per jaar gemiddeld. Dat is best wel weinig.
0: Ik verstuur nooit wat.
5: Nou, stuur je nooit een kaart?
0: Nooit.
4: Nee, een kaart?
5: Nou, als iemand is overleden of...
0: Nee, want heeft geen zin dan meer om een kaart te sturen.
4: Nee, dan kan je beter bij de leven wel doen, hè? Jeetje. Ja, niks aan te horen.
6: Nee. Nou, ik krijg ook niks terug, hè?
4: Nou, stuur nooit meer. Nooit meer wat.

0: Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. Ik heb het idee dat... ben je naar de kapper geweest, Flo?
1: Nou, ja, eerlijk gezegd... Emiel heeft gisteren mijn haar geknipt.
0: Emiel? Jouw man?
1: Nou, ik zag dus op...
0: Wat, serieus?
1: Ik zag op Instagram een soort filmpje hoe je, hoe je dan toch wel leuk je haar kan knippen. Met twee kammen. Dus ik ga gisteren naar de Ethos met Emiel om twee kammen te halen. Ja. Ik zeg, nou moet jij dat precies nadoen.
0: Dus maar wat is het dan? Je kampt een scheiding of zo?
1: Ja, je doet twee kammen zo en dan moet je draaien en knippen. Dus hij is aan de slag gegaan. Zit het heel raar?
0: Nee, het zit niet. Het zit aan de voorkant, is iets gebeurd.
1: Ja, ja, vooral aan de voorkant. Nou ja, hij heeft alles een beetje gek.
0: Ja, het gekke is natuurlijk, jij kan bij hem niks terug doen.
1: Nou ja, ik was laatst naar de kapper geweest, nog niet zo lang geleden. En het was zo'n flutbezoek. En ik heb daar bakken met geld uitgegeven. Nou,
0: ik wou zeggen,
1: en ik was helemaal ontevreden.
0: Als een vrouw naar de kapper gaat, kom je onder de 100 euro niet weg.
1: Nee, dat was 140 euro. Ik denk, ja, Emiel, ga jij het eens proberen. Misschien kan jij het beter dan die kapster.
0: Maar Emiel is kaal, hè?
1: Ja, nou ja, ik vond eigenlijk dat hij het best goed had gedaan. Ja. Maar jij kijkt heel zuur naar mij.
2: Dat de ratten er een beetje aan gaan. Nee, grapje, Flo.
1: Ik ga het zo wel even fatsoeneren.
2: Nee, maar het zit wel...
0: Het zit wat platter, denk ik.
2: Dat is het.
1: Er probeert er nog iets positiefs.
0: Nee, er is volume uit of zo.
1: Echt?
0: Ja. Ja,
1: nou,
0: ja,
1: maar
0: ja.
1: Het moest juist volumeus worden.
0: Oh, nog.
1: Ik ga zo wel even in de spiegel kijken.
2: Maar je hebt nog niet in de spiegel gekeken, je wel toch?
1: Jawel, vanochtend. Ja, dan is
0: maar die koptelefoons dragen
1: twee uur
0: ook
1: geleden,
0: niet bij.
1: 2,5 uur geleden.
2: Ja, dat helpt niet, nee.
0: Tim kijkt heel bedenkelijk.
2: Ja, ik ben er nog niet uit of het succes is.
1: Ik ga het zo al.
0: Maar het moment dat je toch... kan jij daar even iets voorstellen, Tim? Dat jij tegen je vrouw zegt van... joh, schat, nou, ik ga even zitten.
2: Nee, nee.
0: Maar zelf,
2: nee?
0: Ja, ik vind dat echt...
2: het is een vak, hè? Ik bedoel, kapper... Ja,
0: een kind van vier doet dat wel eens, weet je wel. We gaan kappertjes spelen en dan...
1: Ja.
0: Dat zijn al
1: mijn
0: die
1: dochter
0: happen
1: heeft zo'n half jaar met een muts opgelopen. Toen ging Daan, mijn zoon, ging kappertjes spelen.
0: Nee.
1: Had Jonne, dus mijn dochter, echt helemaal tot de kruin. Helemaal hier. Helemaal weggeknipt.
2: Oh, wat erg.
1: Ja, we waren een kappertje aan het spelen.
2: Ja,
0: ik denk
1: ze
0: dat er heel
1: gewoon
0: veel,
1: niet meer naar buiten.
0: Dat er heel veel ouders zijn die op een gegeven moment na een uurtje dat het stil is boven komen en denken, wat heeft mijn kind in godsnaam gedaan?
1: Ja.
2: Maar het moment dat je toch aan je man vraagt van, joh, wil je mijn haar knippen? Dat is ook, ik vind wel ook dapper van Emiel dat hij het aan heeft gedurfd. Ik zou onmiddellijk...
0: Maar waar heb je, want een kapperschaar...
1: Ja, wel zijn dat... gewoon met de keukenschaar. Ja.
0: Een kapperschaar is voor mij 400-500 euro of zo, toch?
1: Ja, nou, ik zag...
0: ja, een echte kapperschaar. Voor mij, nou ja, misschien luistert er een kapper, bel vooral. Maar ik dacht dat een kapperschaar gewoon 400-500-600 euro wel kan kosten.
2: Oh, ik hoor dit voor het eerst. Maar,
0: nee, ja, dat is niet waar. Je natuurlijk ook het pak Iglo diepvriesgroenten mee openknipt.
1: Nee.
2: Nee, maar 600 euro vind ik wel
1: heel veel. Maar dan kan de kapper dus nog verknallen, want dat was in mijn geval.

0: Kensington, Living For bij Radio 538. 3 minuten voor 7:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor donderdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Werkt eigenlijk heel simpel, hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538. Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn daar in Zandvoort. Dat zou toch lekker zijn, hè? Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Hitteplan weer van kracht.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ah, oh, nee hè.
15: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, proef jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Goedemorgen, veel zon vandaag. De temperatuur schiet snel omhoog. Het is maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. Dus we kunnen vast eventjes eraan wennen. Ja. Even kijken naar de weg. 58 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Het is
18: rustig.
17: Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid. Even oppassen op de A1 Deventer-Apeldoorn. Hectometerpaal 97,6. A4 Belgische grensberg op Zoom 244,6. En de A6 Lelystad-Muidenberg 62,4. A10 dat is de Ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,0. En de A15 Delgorkum 103,6. A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. En de A30 Barneveld-Ede 16,0. Laatste van nu A58 Breda in de richting Tilburg op de rem bij 57,5. 8:02. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
19: Vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de vierde keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertenties staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen.
20: 538, de 538 Ochtendshow.
17: Topic en Becky G door je radio zometeen naar Shawn Mendes en Camila Cabello.

Topic en Becky G, Sorry Papi bij Radio 538. Goedemorgen, 9 minuten over 7:30 op deze donderdagochtend. Dit is de ochtendshow waar we veel zon tegemoet gaan zien vandaag. De temperatuur schiet snel omhoog. 30 tot 36 graden wordt het vandaag. Met Teddy Swim, zometeen naar Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Teddy's Whims, Tones and I, Gone, Gone, Gone bij Radio 538. Even na kwart voor acht, goedemorgen, de ochtendshow voor donderdagochtend. Fijn dat je erbij bent en misschien heb je hier wel een ervaring mee. Dat je ergens gaat eten en dat je iets geks tegenkomt in je eten. Iets wat er niet in hoort in je eten. Even een rondje bellen, Maarten aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Wat ben jij wel eens in je eten tegengekomen?
1: Al een paar jaar terug, toen hebben wij een brood gekocht bij de supermarkt met een blauwe logo.
2: Ja.
1: Ja, dat weet je genoeg. Ja. Wij gingen dat brood uitpakken en wij denken, nou, lekker broodtrammetje smeren. En wat zat erin? En we zagen eerst wat een beetje donker. Dus wij dachten, schooit brood of zo, een beetje aangebrand. Ja. Dus dat kan geen kwaad. Dus we begonnen te smeren, toen pakten we nog een boterham. En toen zagen we steeds meer de delen van het lichaam van een muis.
2: Nee!
3: Oh! Nee.
2: Ja. Gadverdamme.
1: Ja. Ja, dat was echt heel, heel vies. Dus de honger was al snel verdwenen.
2: Ja.
1: En toen zijn we teruggegaan naar de supermarkt. En toen kregen we een bon voor, ik denk een paar maanden gratis brood.
2: Oh, dat wel. Oh, dat is netjes opgelost. Dat
3: heeft Albert Heijn goed gedaan.
2: Ja,
3: dat is netjes. Netjes.
2: Ja.
3: Voor hetzelfde hadden we een hamster ingezeten.
4: Maar het is dan een staart of zo.
2: Ja, ja. Maarten, dankjewel. We gaan even naar Joost. Goedemorgen.
5: Hoi, met Joost.
2: Hey, dag Joost. Goedemorgen. Wat heb jij wel eens in je eten aangetroffen?
5: Ik heb ooit een keer, toen ik klein was, op de achterbank zat ik bij mijn moeder in de auto. En toen zei ik van, hé, wat zit er in mijn stukje stokbrood? Ja, in ieder geval, ik had stokbrood. En dan liet ik zien aan mijn moeder. En ik zei, hé, er zit een stukje glas in.
2: Oh, oeh.
5: Toen was ik ook echt een jaar of 5, 6 of zo, denk ik. Yeah. Dus ja, dat is eigenlijk heel veel geluk mee gehad.
2: Ja. Yeah. Zo, dat kan je zeggen, ja. Zo. Maar dat is goed af. Heb je wel teruggeweefd met dat stokbrood ook nog?
5: Ja, ik was 6, dus ja, misschien dat mijn moeder ermee teruggegaan is. Maar ik heb daar nooit eigenlijk wat van gehoord.
2: Oké, okay, nou, gevaarlijk, glas in het eten. Ja. Hoor je overigens wel vaker natuurlijk. Christel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey Chris.
2: Wat heb jij wel eens in je eten aangetroffen?
6: Ik heb een broodje wesp, dat noemen we het tegenwoordig zo. Ik heb een wesp aangetroffen in een broodje kebab.
2: Oh, oké, maar was die er op het terras ingevlogen of denk je in de keuken?
6: Nee, op een katerige zondag hadden wij een broodje kebab besteld. En bij de sla zat er een wesp in verstopt.
3: Ja, het is wel echt een natuurproduct.
6: Ja, zeker. Van, zeker.
2: Had je extra vlees besteld?
6: Ja. Ja, inderdaad.
2: Christel, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat heb jij wel eens aangetroffen in je eten?
7: Nou, we hebben ooit een keer bij de lokale Thai lekkere eten besteld. En uiteindelijk was dat kwam binnen. Ik begon lekker de lumpia te eten. Ja. Ik denk, wat is dat nou? Zat er een schroef in?
2: Een schroef?
7: Een schroef?
3: Nee, joh.
7: Ja, nee, echt waar, joh. Dus ik denk, wat is dit nou, joh? Dus ja, je gelooft het eigenlijk niet. Dus het is echt gebeurd. Ik die man ook bellen van de Thai. Maar ja, die gelooft het dus ook niet.
2: Oh, een schroef?
7: Ja, een kleine schroef. Ja, echt bizar. Echt bizar. Dus dat was, was er ook gelijk klaar mee.
2: Dat snap ik. Nou, Jordi, dankjewel. Chris, goedemorgen.
8: Hallo.
2: Wat heb jij wel eens in je eten aangetroffen?
8: Het was niet eigenlijk bij mijn eten, maar mijn ouders hadden een horecazaak. En er waren twee gasten die hadden dat trapbitterballen besteld.
2: Yeah.
8: En daar begon het eigenlijk al. Toen zei onze tijdelijke medewerker van ze smaken wat bitterder. Dan zijn ze waarschijnlijk over de datum. Mm-hmm. Nou, dat was een echte opmerking, dus die zijn eigenlijk met een negatieve review naar huis gegaan.
2: Yeah.
8: Dan worden ze uitgenodigd voor een gratis diner van ter compensatie voor de review.
2: Ja.
8: En toen ze voor de tweede keer kwamen, toen zat er een schroef in de salade.
2: Ook al een schroef.
8: Dus dat ging niet helemaal goed.
2: Ach, wat dan?
3: Dit is schroef uit je telefoon komt. Misschien moet je daar even opnieuw in draaien.
2: Dat maar Chris, wel tof dat je even belde. Angelique, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Wat vond jij in je eten?
9: Ik was bij de Albert Heijn, de blauwe logo.
2: Oh, ja.
9: Had ik crackers op, die verpakte, die waren nog helemaal nieuw in een doosje.
3: Ja.
9: En ik had ze op en toen lagen nog wat stukjes, dacht ik.
3: Oh nee.
9: En toen wilde ik het pakken en toen bewoog het. En ik zei, godverdamme, het zijn maaien.
2: Oh, dat is zo vies.
9: Ik weet dus niet of ik ze op heb. Maar ik naar het toilet proberen dat eruit te kotsen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
9: En toen hoorde ik op de achtergrond... nog meer kotsgeluiden.
2: Nee!
9: En toen bleek dus dat het... Had ik crackers op, die verpakte, die waren nog helemaal nieuw in een doosje.
2: Ja.
9: En ik had ze op en toen lagen nog wat stukjes, dacht ik.
2: Oh nee.
9: En toen wilde ik het pakken en toen bewoog het. En ik zei, godverdamme, het zijn maaien.
2: Oh! Nee!

0: Ik was ooit dol op roze koeken. En ik was een tiener en ik nam een hap en ik heb hem al eerder gehoord. Toen had ik een stuk TL-buis in mijn geheel moeten
1: prikken. Zo, een stuk TL-buis?
0: Ja, en gelukkig niet doorgestikt, want ik schrok me kapot. Dat was nogal scherp.
1: En dus, hoe weet je dat het een stuk TL-buis was?
2: Dat is wel witte glas, toch?
0: Omdat ik nog niet gebeten had en eruit haalde en toen een stuk van het TL-buis zag.
3: Dus jij kon net lezen, Philips 18 watt.
2: De starter zat er nog in.
1: Ja, het zal je gebeuren.
2: Maar zo,
1: daar kan je voor.
2: Je hebt bloedend gehemeld, het hoor.
1: Zo, dat is levensgevaarlijk.
0: Ja. Ja, en als sieste van de fabrikant kregen we toen uiteindelijk een doos met allerlei soorten koekjes. Zodat we braaf onze mond zouden dichthouden.
2: Ja, zo werkt het.
1: Dat heeft niet geholpen, hoor ik al. Dankjewel. Patrick, goedemorgen. Laatst hoor.
4: Ja, goedemorgen.
1: Wat vond jij hier eten, Patrick?
4: Nou, ik was bij mijn ouders op visite en mijn moeder die maakt hele lekkere witlof. Dus ik bak dat op thuis en ik denk, wat zie ik nou op te kouwen? Toen zat ik op de grote teennagel van mijn vader te kouwen.
1: Ah nee, dat kan niet.
4: Ja, dat is echt gebeurd.
1: Hoe dan?
4: Ja,
2: wat ranzig.
4: Ja, mijn moeder die deed altijd de witlof snijden en deed in een papieren zak. En mijn vader dacht dat het afval was. Dus die had daar zijn teennagels lekker zitten knippen daarin gedaan. En toen bleek dat het een goede witlof was. Dus ik ben maar gaan flossen en daarna ben ik lekker doorgereten.
1: Oh, ik moet hier echt bijna van kokhalzen. Ja. Zo smerig.
2: Ja, zo vies.
4: Ja, die is wel vies, ja. Dat is wel vies, ja.
1: Maar dat is waarschijnlijk wel een beroemd verhaal bij jullie in de familie inmiddels.
4: Ja, het is een beroemd verhaal in de familie. Dat blijft altijd terugkomen deze jaar.
1: Hey Patrick, dankjewel. Je was de laatste. Ja, ik wens je een mooie dag. Weet dus dat je, als je vandaag iets gaat eten, dat je toch misschien nog eens een keer extra kijkt of er niet iets geks in zit.

0: En door het oog van de nacht bij 538. 5 voor 8 is het. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor donderdagochtend. Met volop kans op tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538? Dan bel je zo snel mogelijk 0909-3000-538. En ben je dan beller 538? Ben je het hele raceweekend erbij daar in Zandvoort? Dat zou toch mooi zijn. Hou hem in de gaten. Het geluid van de raceauto. Hou hem ook in de gaten, Harry van der Heijden, en het geluid van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Nog meer maatregelen.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te sproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden, omdat die anders erg snel uitdrogen. En in Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Het dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Mist. Dan nog het weer. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
18: Harry, veel dank. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Dit is redelijk rustig. 1 vertraging op de A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid... door een auto met pech. 9 minuten vertraging. Sterkte als je daarin staat. En controle op snelheid, gemeld op de A1 Apeldoorn-Barneveld, hectometerpaal 56.1. A6 Lelystad-Muiderberg 62.2 en de A15 Delgorkum 103.6. A16 Belgische grens Breda 71.0 en de A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. Verderop de A28 Meppel-Zwolle 105.6 en de A30 Barneveld-Ede 16.2. A58 Vlissingen-Goes 161.7 en verderop de A58 de laatste Breda-Tilburg op de rem bij 57.5.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
16: geeft ruimte.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan.
22: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
24: Zomer op je radio.
18: Ja, goedemorgen.
23: De 538
18: Ochtendshow. Donderdagochtend. Lekker dat je erbij bent. Dit is de 538 Ochtendshow. Het is 8:02 en Sam Veld is hier. En the summer on you.
23: Radio 538.
25: Ja, als dat het enige is wat je op de radio hoort, dan is het denk ik goed.
23: Begin de dag met een lach.

0: When I spent the summer on you.
1: Samveld, Lucas en Steve, Summer on You.
2: Dit
1: is
2: de 538 ochtendshow.
1: 8:05. Donderdagochtend, 13 augustus. En dit is de 538 ochtendshow. Wat fijn dat je erbij bent. En misschien ben je toch een beetje opgelucht dat eindelijk de kogel door de kerk is. Oh, wat is er lang gespeculeerd. Wie moest het nou gaan worden? Wie moet de nieuwe leider worden van het Nederlandse voetbal? De nieuwe bondscoach, ja, na het ontslag van Ronald Koeman, was de zoektocht gestart door de KNVB. Namen als Peter Bos, Arne Slot kwamen voorbij. Uiteindelijk ook Michael Reiziger, die als een grote kandidaat werd bestempeld. Ook Louis van Gaal gaf zelfs aan van, joh, ik ben ook nog wel beschikbaar. Maar de kogel is door de kerk. Gisteravond, zo rond de zonsverduistering, kwam dan ook het bericht van de KNVB. Er is een nieuwe bondscoach. Witte rook uit de schoorsteen van de KNVB. Voor het eerst sinds 1978 is dat er geen Nederlandse bondscoach, maar een Spanjaard. Xavi Hernandez, oudspeler van FC Barcelona en van Spanje. Ja, hij heeft ons een hoop pijn gedaan in 2010 op het WK voetbal in de finale. Waar Spanje met 1-0 won van Nederland. En misschien is het een zwarte bladzijde uit jouw voetbalgeschiedenis. Maar, in een door de NOS vertaald bericht reageerde hij gisteren op zijn aanstelling.
3: Ik was entrar al Barça en Monsanx. Yo era muy petit y muy poco fuerte.
1: Oh nee, dat is natuurlijk de Spaanse variant. Hier de vertaling.
4: Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona met sterke invloeden van onder andere Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben.
1: Ja, nou, waar in ieder geval waar veel commentaar op was op het WK voetbal. Vooral de laatste wedstrijd tegen Marokko die we verloren. Dat we met 5 achterop gingen spelen. Ja, iemand die bij Barcelona gespeeld en getraind heeft. Ik denk niet dat Xavi snel met 5 man achterin gaat spelen met Nederlands elftal. Maar we gaan het zien. En wie weet gaan we ineens tiki-taka spelen met Nederlands elftal. Dat wordt nog leuk om naar te kijken. Nou, toch alweer iets om eruit te kijken voor het Nederlands elftal. Dan wat anders. In B&B Vol Liefde draait de liefdesmolen inmiddels op volle toeren. In de B&B van Carolien beginnen de irritaties over single Kees steeds verder op te lopen.
5: Kees heeft mij echt geen enkele vraag gesteld. En ik vroeg dan wel, vind je het leuk? Ja, ja, zei hij. Maar voor de rest vraagt hij niet bijvoorbeeld van, wat doe je dan normaal gesproken hier en zo. Dat ik kon zeggen, nou joh, het is eerst de poep ruimen en uitspuiten en dan schrobben met chloor en zeep. Nee, niks. Er zijn zoveel vragen die ik kan stellen, maar helemaal niks.
1: Poep spuiten. Wat heb jij nou voor het laatst poep gespoten? Nou, Caroline, voor Caroline is het aan de orde van de dag. Altijd leuk om te kijken, hè, dat B&B voor liefde. Mocht je het nog niet volgen en je zoekt nog wat voor je vrije tijd, is zeker een aanrader om er lekker voor te gaan zitten. Lekker, een beetje ongemakkelijke situaties. Hier en daar ook wel wat irritabend. Leuk! Dan wat anders. Ja, er zijn steeds minder mensen met een vaste telefoonlijn thuis. Ik weet niet of jij er überhaupt nog een hebt thuis. Dat je gewoon met een vaste telefoon thuis belt met mensen. Ik doe eigenlijk alles mobiel, net als het grootste deel van de wereld tegenwoordig. Maar Rick heeft er nog wel een, volgens mij.
6: Dat komt. Ik heb een paar jaar geleden was er een grote storm van Vodafone bij ons thuis. Ja. In Delft. Voor mij wat in de fik gestaan. Kon niemand bellen, behalve mensen met een vaste lijn. Nou, en dat kost helemaal niet zoveel geld.
7: Heb jij als enige vaste lijn? Kun je nog steeds niemand bellen?
8: Maar bel je wel eens met een vaste lijn?
6: Ja, 100%.
7: Gaat de telefoon wel eens over bij jullie?
6: Ja, 1000%.
7: Maar je schrikt toch de kleren als je in zo'n ding hoort gaan?
6: Ja hoor, nee, prima.
7: En dan?
6: Dan neem je op.
8: Ik dacht dat de bejaarden dat nog hebben.
6: Nou, dat klopt ook.

0: 30 tot maximaal 36 graden. En we kunnen alvast een beetje opwarmen, letterlijk, voor morgen. Want morgen is het een kopie van vandaag. Ja, hartje zomer, midden augustus. Lekker de warme temperaturen, misschien wel de korte broek aan vandaag. Waarom ook niet? Ja, het ging er even over. Rick die heeft wat heftigs meegemaakt.
1: Ik denk dat ik gisteren voor het eerst met grensoverschrijdend gedrag heb te maken heb gehad. Maar dan...
2: Jij?
1: Ja, maar dan de andere kant op.
2: Oh,
1: maar,
2: ja, niet
1: dus
2: dat
1: naar
2: jij
1: mij
2: dat...
1: toe.
2: Ja, oh,
3: maar van een
4: vrouw.
1: Van een vrouw.
4: Of van een man.
1: Oh, ik denk van een vrouw.
2: Oh. Toen,
1: nou, laat ik het zo zeggen. Ik voel me af.
2: Kan
1: het? Nee, ja, het was een soort grap.
3: Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf, ja, kan je er wat achter
2: zoeken? Maar mag ik, jij zegt in de voelde je, toen je wegging, was je ongemakkelijk? Op het moment
1: dit, nou, ik dacht bij mezelf, dit had ik 3 jaar geleden had ik echt gezegd. Hahaha. En nu dacht ik bij mezelf. Nou, dit is het grensgevalletje.
4: Maar grensgevalletje, dat betekent dus eigenlijk dat je er ook graag met iemand over wil praten. Ja, en dat het je zit, en dat je er niet van kan slapen.
2: Zit je dwars?
1: Nou, nee, ik heb dat prima van.
3: Nee, ik zou zeggen, maak van je hart geen moordko.
1: Vertel. Nou, ik was gisteren bij de voetbalkantine.
3: Ja.
1: En jullie, misschien kennen jullie dat ook, ik heb trek even iets lekkers.
3: Ja, ja, ja.
1: Iets lekkers. Dus, maar
2: even zo'n ontbijtcookie.
1: Ik probeer een beetje af te vallen. Nou, dat lukt niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag... Een banaan.
2: Een banaan.
1: Bij ons hebben ze verkopen ze ook bananen, weet je wel.
3: Oh, ja.
1: Dus ik vraag aan die mevrouw achter de kantine, achter de bar, heb je nog een banaan?
3: Ja.
1: Ze zegt, ja, achter, weet je wel, in de...
2: Gewoon in de voorraadkast.
1: Ja, dus, ja. In de...
3: Magazijn, in de koeling.
1: Magazijn, ja. En loop even mee.
3: Ja,
2: loop even mee.
1: Ja, dus
2: dat
1: ik loop...
2: vind ik al opvallend, dat je mee mag achter de bar.
1: Ja. Nou ja, ik doe ook vrijwilligerswerk daar.
3: Oh, dus je weet de weg.
1: Ik weet de weg. Dus wij lopen dus zeg maar naar dat achter...
2: Samen, met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën.
2: Zonder iemand erbij.
1: Daar liggen nog 2 bananen.
3: Ja.
1: Een grote en een kleine. Dus zij pakt die banaan.
2: Ja.
1: Ze heeft een grote en een kleine in de hand. En ze zegt, welke wil je? Ik zeg, maakt mij niet uit. Ze zegt, nou, ik zou het wel weten. Ik wil de grote banaan. Ik zeg, hoezo zou jij de grote banaan willen? Toen zei ze, nou, ik stop graag een grote banaan in mijn mond.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Heeft ze op zich niks geks mee gezegd?
4: Nee,
1: maar je kan het ook natuurlijk. Hè?
3: Maar hoe keek ze erbij?
2: Hoe was de intonatie? Ja. Zo van,
1: nee.
2: Hè?
4: En deze al iets voor.
1: En toen zei ze ook nog, ik heb graag een grote banaan in mijn mond.
3: Ja.
1: Letterlijk.
2: Letterlijk.
3: Maar hoe keek ze erbij?
2: Was het deze knipoog?
3: Zijn ze het onschuldig?
4: Deze bewegingen erbij?
1: Ze deden banaan in de mond.
4: Nee.
1: Nou,
4: echt?
1: Daarom zeg
4: en dan
1: ik.
4: Ook een beetje alvast...
1: Ja.
2: Maar voor jou, kijk, en dat is denk ik ook het hele ding.
1: Dus wat,
2: kijk, Rick voelt zich daar dus blijkbaar ongemakkelijk bij.
1: Want ik kwam namelijk, ik had honger, mijn maag deed...
2: Ja, knor, knor, knor.
1: Ik ken dat wel van je. Maar, dus ik denk, ik heb gewoon een trek in de banaan.
3: Ja.
2: Geef mij die banaan.
1: Ja.
3: Maar die had zij al in de mond gehad.
2: We kunnen het even voor de luisteraars neerleggen. Of dit ongepast,
1: kan dit nog?
2: Of dit ongepast gedrag is of niet.
4: Maar ze deed hem in de mond met schil nog er even aan.
1: Jawel.
4: Of had ze hem al gepeld?
1: Net ervoor.
2: Maar volgens mij is het ding van... En bel even 0909-30538.
1: Maar kan dit nog?
2: Nou ja, hoe was jouw gevoel erbij?
1: Ja, ik ging naar buiten. Ik dacht mezelf...
2: Ja, precies.
1: Wat heb ik meegemaakt?
3: Maar dit is toch gewoon grappig? Hier moet je toch gewoon om lachen?
2: Ja,
3: ik zou hier heel hard om kunnen lachen.
2: Ik denk namelijk, als het andersom was geweest... als Rick gezegd had tegen die mevrouw... van joh, nou...
3: Ik heb al een grote banaan. Doe de kleine maar.
2: We hebben mijn banaan nog nooit gezien.
1: Ja. Nou, precies.
2: Dan was het meteen... Alle commissies gaan dan in werking. En dan kan je je melden bij de bestuursvoorzitter, et cetera, et cetera.
3: Maar misschien kun je als vrouw net iets meer tegen een man zeggen... dan als man tegen een vrouw.
1: Ja. Ja.
2: En dat is eigenlijk heel gek.
3: Dat is heel gek, maar dat is natuurlijk jarenlang... is dat andersom geweest. Dus misschien dat we nu een klein beetje de prijs daarvoor betalen. Maar we vragen dit even bij onze luisteraars. Want die hebben, als het om dit soort dingen gaat, altijd gelijk. Hoe moeten we hiermee omgaan? We gaan het even checken.
2: Bananen-incident.
1: Ja,
3: Bananengate hebben we hier gemaakt. Lars, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
3: Je hebt dit verhaal net gehoord, hè, van Rick?
5: Ja, ik heb het gehoord.
3: Ja, wat vind jij? Kan dit of niet?
5: Ja, mijn vraag is, was te lekker?
2: Dat kan toch niet? Kijk, en daardoor...
1: Kijk, hier.
3: Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Maar was ze lekker?
1: Nee, je kan ook zeggen...
2: Laten we even naar een vrouw gaan.
3: We gaan dit even bij Alexandra checken. Alexandra, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
6: Ik reageer even op het voorval wat Rick heeft meegemaakt met de banaan.
3: Wat vind je ervan?
6: Nou ja, kijk, weet je, ik ben niet zo'n, althans, om even terug te gaan, #MeToo en weet ik het allemaal, het loopt heel erg ver uit de hand, hè. bedoel, je kan tegenwoordig niks meer zeggen of er staat een of andere bombarie achter je. Ja. Ik vind wel in deze dat Rick wel gelijk heeft dat hij zich ongemakkelijk voelt. Was het omgekeerd geweest, nou dat was hek van de dam, hè.
1: Ja.
6: Ik bedoel, het is ook zo dat, het is net zoals met mishandeling, weet ik veel allemaal. Ja. Mannen maken hetzelfde mee als vrouwen, alleen er wordt nooit bij stilgestaan. En in deze kan ik me heel goed voorstellen wat Rick, wat voelt. Ja, absoluut.
3: Ja, oké, maar Alexander, zou jij zo'n grap maken naar een man?
6: Ja, eigenlijk wel.
4: Ik ben gewoon verschrikkelijk.

0: City Fireflies bij 538. 2 minuten voor 8:30. Goedemorgen, de ochtendshow voor donderdagochtend. Waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het werkt simpel, hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538. Dan bel je 0909-3000-538. En word je dan beller 538, win jij 2 weekendtickets. Dat je het hele raceweekend erbij bent daar, in Zandvoort. En ik heb me laten vertellen, binnen nu en een minuut of 20, 25 hoor je die raceauto al. Dus hou hem in de gaten. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Er is minder honing bij.
2: Nog 1 keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog 1 keer tot de definitieve finish.
2: Nog 1 keer de Formule

0: Check 538.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Aparte prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Goedemorgen, veel zon. De temperatuur schiet snel omhoog vandaag. Het is maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt exact een kopie van vandaag. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A8 Zaandam Amsterdam bij Zaanstad Zuid 12 minuten. En de A27 de laatste Utrecht Almere bij Huizen 8 minuten. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Maastricht-Echt. Hectometerpaal 250.1. A4 Belgische grensberg op Zoom 245.1. En de A6 Lelystad-Muiderberg 62.2. A6 Den Oever-Bolsward 108.3. En verderop de A7 Groningen-Duitse grens 240.7. A12 Maarn-Utrecht. 74,9 en A15 Delgorkum 103,6. A16 Belgische grens Breda 71,0 en A27 Almere Hilversum 112,0. A28 Amersfoort Zwolle 59,8. Verderop de A28 Zwolle Meppel 99,3. A30 Barneveld Ede 16,2 en A58 Vlissingen Goes 161,7. A58 Breda Tilburg 57,5 en de A67 Belgische grens Eindhoven 6,1. Laatst hebben we nu A79 Heerlen in de richting Maastricht op de rem bij 8,7. 6 minuten over 8:30. Harry van der Heijden, hoofdpunten van het nieuws.
11: In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijke impact had, zegt het OM. Tegenstanders van een AZC in de gemeente Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder, bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot.
14: 538, de 538 Ochtendshow.
19: En binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1.

0: 538 ochtendshow en somber home wrecker. Ga jij er naartoe?
1: De allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort hoor je de raceauto op 538 voorbij scheuren. Dan bel je 0909-3000-538. Tenminste, als het jou wel leuk lijkt om naar de allerlaatste Formule 1 op Zandvoort te gaan. De final lap, de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jij kunt er dus naartoe gaan. Hoor je die raceauto, dan bel je 0909-3000-538. Word dan beller 538. En ben jij dat? Ga je het hele raceweekend er naartoe? En het leuke is, deze week in de ochtendshow een extraatje bij die weekendtickets. Je krijgt namelijk ook twee plekken op de rijdende bar van Heineken 0.0. Ga je onder het genot van een gezellig borreltje, ga je een rondje rijden over het circuit. Nou, dat lijkt me toch te gek, hè? Gewoon te pakken als jij die raceauto hoort en je belt dus 0909-3000-538. En het leuke is, die raceauto hoor je binnen nu en 3,5 minuut. Dus bel hem maar zo meteen.

live bij 538 in de ochtendshow, waar net de raceauto voorbij scheurde. Op zoek dus naar beller 538 0909 3058 voor 2 weekendtickets voor de Formule 1.

0: Redken en Baggin. Het is 7:07 en ze liggen hier klaar, hoor. Tickets voor...
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort hoor je de raceauto 538. Dan bel je 0909-3000-538. Voor weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Beller 538 moet je worden. En die raceauto die klonk net. Marcel uit Lelystad aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Groot fan van de Formule 1?
2: Ja, zeker, absoluut.
0: Oh, kijk eens, alle races kijken?
2: Ja, zeker, daar blijven we voor thuis.
0: En, wel eens voor thuis, oké. Okay. En wel eens op Zandvoort geweest, ook op het circuit?
2: Nee, helaas niet, okay. Tijdens de Formule 1.
0: Oké, dus jij zou eigenlijk wel een keertje niet thuis willen blijven voor de race, maar juist er naartoe gaan?
2: Ja, zeker.
0: Oh, grote vraag.
2: Dat zou fantastisch
0: zijn. Ja. Ben jij beller 538, Marcel, dat is de grote vraag.
2: Ja, spannend.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Je bent beller 538.
2: Oh. Lekker.
0: Hopsakee. Gefeliciteerd. Je wint 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. En ook nog als extraatje in de ochtendshow deze week. 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar. Ga je rondje rijden over het circuit, jongen.
2: Wow, geweldig.
0: Ja, lekker is een keer een nieuwe ervaring. Niet thuis blijven voor de race, maar lekker vanaf het circuit bekijken.
2: Ja, geweldig.
0: Veel plezier, Marcel.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Doei.
1: 538. Jouw hits.
3: Jouw 538.

0: Chizo en Zane, eyes closed bij 538. Het is 8:58. Goedemorgen, dit is de ochtendshow waar Marcel net 2 weekendtickets won voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Kan jou ook overkomen? Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. Harry en het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Bomgooier voor de rechter.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek, anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66 jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt en daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. En spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. Bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten, zoals libellen, hebben het moeilijk door het weer. Over het weer gesproken, veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopietje van vandaag. En dat was het nieuws bij Radio 538.
4: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp door een vrachtwagen met pech 10 minuten. A8 Zaandam Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 9 minuten. En de A20 de laatste, Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht door een auto met pech 5. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1. Eemnes Amersfoort, hectometer de paal 37.4. A4, Belgische grens Bergen-op-Zoom 245.1 en de A6, Lelystad-Muidenberg 62.2. A7, Den Oever-Bolsward 108.3 en de A12, Den Haag-Zoetermeer 5.2. Verderop de A12, Maarn-Utrecht 74.9 en de A15, Delgorkum 103.6. A16, Belgische grens Breda 71.0 en de A27, Almere-Hilversum 112.0. A28, Amersfoort-Zwolle 59.8. Verderop A28, Meppel-Zwolle 105.6 en de A30, Barneveld-Ede 16.2. A58, Vlissingen-Goes 161.7. A58, verderop Breda-Tilburg 57.5. A67, Belgische grens Eindhoven 6.1. En de laatste, de A79, Heerlen in de richting Maastricht op de rem bij 8.3.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus wee-hoo! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: wel een hele goede groep. Gewoon heel eerlijk. En dat weten de jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. Ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Het is gewoon omdat ik dat echt vind.
1: De heetste ochtendshow van Nederland.
2: De 538.

0: De Bauza en Magnetic, 12 minuten over 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Number 1.
2: De 538 wereldhit.
0: Lekker, deze zomer ga je elke ochtend eventjes op vakantie. Muzikaal op vakantie om precies te zijn. De 538 wereldhit. Want ja, wat staat er hoog in de hitlijsten in de vakantielanden? We nemen vandaag samen het vliegtuig. Vliegen 1 uur en 35 minuten. Lekker broodje kaas achter de kiezen. En dan een zachte landing touchdown in Dublin, Ierland. Waar momenteel dit muzikale meesterduo bovenaan de hitlijst staat. Sam Fender, Olivia Dean. De 538 wereldhit van vandaag. Dit is...

0: ja, de zomerperiode is misschien ook wel voor jou de periode dat je zoveel hebt van die ja, huwelijken. Mensen die in het huwelijk stappen en denken, ja, dat moet dan wel bij mooi weer met mooie foto's en dat soort dingen. Maar als je dan uitgenodigd wordt voor een huwelijk, wat geef je dan eigenlijk cadeau? Even een rondje bellen. Karin hangt aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Als jij wordt uitgenodigd voor een huwelijk, wat doe jij het bruisbaar dan cadeau?
1: Dat ligt eraan.
3: Ligt eraan
1: waar ik op dat moment kan missen.
2: Ja, ja.
1: Maar ik weet wel, als er een envelopje op de kaart staat, dat ik of niet ga, of een doos met enveloppen geef.
3: Oh, oh, wat flauw.
0: Een doos envelop.
4: Het is wel grappig. Ja.
1: Want ik vind niks zo goedkoop als een envelopje op een kaart zetten, als cadeautip. Oh. Van je mag komen als je maar betaalt.
4: Ja, ja, maar je hoeft natuurlijk, je kan er ook heel weinig in stoppen. Ja. Dat zou niet.
5: Nee, maar ik snap wel wat
1: maar je zegt het net al. Je zegt het net al. Er was er ook één bij die niks gegeven heeft.
4: Nee, dat klopt, ja.
5: Ja, ja, dan ben je toch teleurgesteld.
1: Laat mensen gewoon in hun waarde en wacht af wat je krijgt. Nee. Je moet blij zijn dat je gasten komen.
4: Nou, maar dat stond bij ons ook op de kaart. Dat je komt is het grootste cadeau. En als je toch iets wil geven, dan graag een fles wijn. En eventueel een bijdrage voor de huwelijkstijd. Volgens mij hebben we het zo omschreven.
3: Ah, ja, netjes.
4: Maar dus, ja, weet je, als iemand dan niks wil geven, ook prima.
3: Prima.
4: Maar Karin, de doos enveloppen, we zetten hem op de lijst. Peter hebben we aan de telefoon. Peter, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Wat geef jij op een huwelijk?
6: Goede fles rood, een goede fles wit en €200.
4: Zo!
2: Zo.
4: Nou, hierbij Peter, ben jij uitgenodigd.
6: Nee, ik ben hier rijk.
3: Jongen.
4: Maar dat is serieus.
6: Als je het goed doet, doe je een huwelijk maar één keer, hè?
4: Ja.
3: Ja, dat is waar.
4: Maar word jij vaak uitgenodigd voor huwelijken?
3: Ja, dat denk ik wel.
6: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, Peter.
4: Die moet je erbij hebben, Peter. Maar altijd €200, ongeacht of het nou dichtbij of ver weg is.
6: Het maakt niet uit waar het is. Het gaat om de mensen, niet om de afstand.
3: Vind ik mooi.
4: Nee, maar ik bedoel meer van of het dichtbij is dan, want je kan ook wel eens door collega's worden uitgenodigd.
3: Ja, of een vage vriend.
6: Nou, voor familie geldt het er sowieso.
4: Oké.
6: Okay. Nou, hele goede vrienden.
4: Gulle Peter.
6: En collega's, ja, ik ga hou werk en privé erg scheiden.
3: Slim.
4: Peter, dankjewel. Dan gaan we naar Patrick. Patrick, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Wat geef jij op een huwelijk?
7: Ik heb een maatje van mij 50 euro gegeven met allemaal in de 5 centjes.
4: Ja, dat is ook altijd lekker.
7: Een hele baal vol met 5 cent, ik wil niet te tillen.
4: Ja.
7: Nee, je doet het maar uit.
4: Ja, daar kan je helemaal niks mee, maar ik ben wel lollig. Patrick, dankjewel. Lindsay, goedemorgen.
8: Hey, hallo, goedemorgen.
4: Wat geef jij als het gaat om een huwelijk?
8: Nou ja, dat ligt wel of je dag- of avondgast bent, maar als het een daggast is, ja, dan geef ik toch wel €100 zoals een stel.
4: Zo. Nou, gul ook, ja. Lindsay.
3: Ja. Ja, als je Peter en Lindsay uitnodigt, dan heb je eerst de 300 heb je binnen.
4: Ja. Ja, wordt het nog lucratief om te klaren? Hou je gewoon geld over. Lindsay, dankjewel. We gaan nog heel even naar Iwan hebben we nog aan de telefoon. Iwan, wat stop jij in een envelop?
9: Nou, ik zou gewoon een kaartje voor een goede echtscheidingsadvocaat doen.

0: Bruno Mars en I Just Might bij 538 Ochtendshow. Donderdagochtend, 4 minuten voor 9:30. Goedemorgen, Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Oogziekenhuis heeft het drukker.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van Albert
3: Heijn. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
9: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Goedemorgen, veel zon vandaag. De temperatuur schiet snel omhoog vanmorgen. Het is 30 tot maximaal 36 graden vandaag. Morgen een kopie van vandaag. Dan zijn we vast voorbereid, dan zijn we vast opgewarmd, zeg maar. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A12 richting de grens. Door de controles 11 minuten, sterker als je erin staat. En controle op snelheid gemeld op de A4 Belgische grens Bergen op Zoom. Hectometerpaal 245,1. A4 Leiden Amsterdam 22,3. En de A6 Lelystad Muidenberg 62,2. A7 Den Oever Bolzwart 108,3. En de A12 Maarn Utrecht 74,9. A15 Delgorkum 103,6. En de A16 Belgische grens Breda 71,0. Verderop de A16 Breda Dordrecht 58-2 en de A27 Almere Hilversum 112.0. A28 Amersfoort Zwolle 59-8 en verderop de A28 Zwolle Meppel 101.5. A30 Barneveld Ede 16.2 en de A50 Os Arnhem 148.7. A58 Bergen op Zoom Goes 138.7 en de A58 verderop Breda Tilburg 57.5. A67 Belgische grens Eindhoven 6.1 en de laatste de A79 Heerlen Maastricht op de rem bij 8.3. 1 minuut over 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hulp is onderweg naar Oman om de olievervuiling aan te pakken. Er ligt al weken een lekkende tanker voor de kust. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen gestuurd en specialisten zijn aan boord van de tanker gegaan. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft een aantal belletjes gehad van mensen die misschien oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond, meldt RTL. Ze verwachten in de loop van de dag meer patiënten, omdat klachten vaak pas later komen. En in een Engelse badplaats zijn tussentijdse verkiezingen, maar veel te kiezen valt er niet. Grote partijen boycotten ze en daarom gaat de strijd tussen Nigel Farage en een komiek die zich Count Binface noemt. Hij heeft een prullenbak op zijn hoofd.
5: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met Jennifer Lopez en David Guetta. Zometeen naar Katrina and the Waves. Radio.

0: Katy Perry en Roar bij Radio 538. Het is bijna 9:15. Goedemorgen, de ochtendshow voor donderdagochtend. En ja, dit is wel grappig, we hadden het er even over. Misschien gebruik jij ze ook wel eens, of misschien wel heel vaak, als je dingen vertelt tegen mensen, dat je van die afkortingen gebruikt. Niels had er ook een, bijvoorbeeld...
1: Hakato.
2: Hakato?
1: Ja, hamkaastosti.
2: Hakato.
1: Doe mij maar een hakato met ketchup.
2: Oh, ik zie hier nog iemand die zegt, bij ons rond 5 op kantoor hoor je altijd kladiladi.
1: Kladiladi?
2: Kladiladi. Dat is, klap die laptop dicht. Kladiladi. Eens even kijken, we hebben Henny aan de telefoon. Henny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, heb jij ook zo'n afkorting?
3: Ja, ik krijg altijd een sms met de SRRY.
1: SR.
3: Dat betekent sorry.
1: Oh ja.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja.
3: Maar zet die ook dan ook gewoon bij?
2: Ja. Je wint niet heel veel, zeg je eigenlijk.
3: Nee.
2: Henny, dank eventjes. We gaan naar Maarten. Maarten, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Heb jij ook zo'n afkorting?
4: Ja, wij gebruiken binnen bij ons op het werk gebruiken bij Picnic.
2: Picnic?
4: En ik werk in de IT. En dan zeggen we altijd, problem in chair, not in computer.
2: Heel grappig. Maarten, dankjewel. Kevin, goedemorgen.
5: Ja, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, ook zo'n afkorting?
5: Ja, nee, toevallig omdat jullie zeiden van Defensie, moet daar zelf zat, gebruikt altijd Hela Bidaka.
1: Hela Bidaka?
5: Helaas pindakaas.
1: Helaas de pindakaas.
2: Ja, helaas pindakaas. Ja. Hela Bidaka. Oké, Kevin, dankjewel. Dan gaan we nog even naar Marco. Marco, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, nou, ook vanuit Defensie. Ja. Kikalawado. Kind kan de was doen.
2: Hoe heet die?
6: Kikalawado. Kind kan de was doen.
2: Kikalawado.
1: Kikalawado. Ja,
2: fantastisch. Dat is heel leuk.
6: Ja, Defensie heeft er een hele hoop.
2: Ik wou zeggen, ik heb wel het gevoel dat er veel bij Defensie zitten die van dit soort afkortingen. Dat jullie een beetje de trendsetters op dat gebied zijn.
6: Ja, dat klopt. Maar alles wordt afgekort in Defensie.
2: Ja, hè? Ja. Het is maar omdat jullie altijd haast hebben of lui of... Waar komt dat vandaan?
6: Nou ja, ik weet niet of het lui is. Het is natuurlijk omdat je natuurlijk kort moet communiceren in Defensie. Oh, dus hele korte termen natuurlijk moet gebruiken. Ja. Dan dat je een heel lang verhaal moet gaan vertellen.
2: Maar je hebt natuurlijk best vaak bij afkortingen dat iemand die gebruikt. En dat je dan vervolgens, dan verbreek je de verbinding. En dan denk je bezig, wat heeft die nou net gezegd, joh? Ik heb geen idee.
6: Ja, met Defensie is natuurlijk wel een wereldje dat iedereen dat wel weet, hoor. En hele afkortingen zoals ETA, Estimated Time of Arrival. Oh, ja. Ja, dat is algemeen bekend.
2: Inmiddels
6: ja,
2: wel,
6: dat gebruikt.
2: Ja. Maar stel, jullie zijn bij Defensie, hè? Stel jullie in de vuurlinie, hè? Dus de bommen en granaten die vliegen om je oren. Dan zegt toch niemand Hekaliako?
6: Nou, ik zit inmiddels niet meer bij Defensie, hoor. Dat is al een tijdje geleden. Dat is 30 kilo geleden ongeveer.
2: Jij kan ook nog dat prikkeldraad door, zeg maar.
6: Maar bijvoorbeeld Rowili, rood-wit lint. Ook zo'n afkorting.
2: Oh, Rowili, ja.
6: Ja, Rood-Wit-Lint.
2: Rood-Wit-Lint.
6: Zou ik er nog wel 100 op noemen.
2: Nog eentje dan, nog eentje. Ja, nog één. Heb je er nog één?
6: Nou, ze hebben altijd een speciaal tasje, hadden ze altijd. En ik heb in de jaren, eind jaren 90, begin 2000 in Defensie gezeten. Ja. Hadden ze een Ronnie Toby tasje, oftewel Retota.
2: Retota. Retota. Hey, dankjewel, leuk dat je even inbelde. We gaan naar de volgende beller.
1: Is Karim.
2: Dat is Karim. Karim, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
2: Heb jij ook nog zo'n mooie afkorting?
7: Ja, wij gebruiken in de vriendengroep altijd LAMB, L-A-M-B.
1: L-A-M-B.
2: B, van Bernard. L-A-M-B.
7: Ja.
2: LAMB. En dat is?
7: Lik aan mijn ballen.
2: Prima! Ja, die ga ik wel

0: bij 538 met Dennis Ruijer en de hits van de 538-werkdag in de startblokken voor je zometeen. En ook Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Oogziekenhuis is er klaar voor.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen.

0: voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: 538 Nieuws.
14: 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk pas later opgemerkt. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser twee verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. En daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Het dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. Dan nog het weer. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopietje van vandaag. En dat was het nieuws bij Radio 538.
16: Ja, Harry, dankjewel. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ben je 8 minuten langer onderweg. Op de A16 de grens België-Breda, daar wordt geflitst. Gebeurt bij Breda bij 71.0. A27 Almere-Hilversum bij Almere en flitsen bij 112.0. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Hoogblokland 39.9. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, controle bij 16.2. En op de A28 Meppel-Zwolle bij Rauwveen bij 105.6. En ook op de A4 Den Haag-Delft bij Rijswijk 51.5. En de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, controle bij 62.2. Zometeen hebben wij een heerlijke vijf van bedrijf. Namelijk van een biscuit- en banketfabriek. Jurgens in de vijf van bedrijf. Met onder andere Pitbull en Kesha zometeen.
17: Daar staat Bart te laden.
2: Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
16: Ja, goedemorgen.

0: Ed Sheeran en Safari op Radio 538.
1: 538, 5 van het bedrijf.
0: Zo, goedemorgen helden en heldinnen van de werkvloer. En dat deel wat op vakantie is natuurlijk. Vakantie is ook hard werken. En goedemorgen, Demi.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, hallo Demi van Jurgens, de biscuit- en chocoladefabriek.
2: Klopt, klopt.
0: Ja, jullie bestaan gewoon al ruim 100 jaar.
2: Ja, zeker. Wij zijn een familiebedrijf, dus...
0: Nou, wat bijzonder zeg. Ik kreeg Shaki en de chocoladefabriek vibes toen ik jou ging bellen.
2: Nou, dat niet per se, nee. Nee, meer de koekjes.
0: Meer de koekjes, ja. Want wat zijn de producten waar jullie het meest bekend om staan?
2: Lange vingers en bokkenpootjes.
0: Oh, lange vingers. Dat is toch wel echt lekker. Die gaat toch ook in de tiramisu?
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Oh, heerlijk. Lekker hoor. Ja, en de bokkenpootjes die bij de koffie gaan die natuurlijk ook altijd lekker naar binnen.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Jullie maken nog veel meer dingen. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
2: Ons bedrijf bestaat uit ongeveer 100 vaste medewerkers. En dan hebben we ook nog uitzendkrachten.
0: Zo, dat is een flinke unit.
2: Ja, ja, zeker.
0: En hoeveel mensen werken op jouw afdeling, Demi?
2: Op mijn afdeling werken 4 man.
0: Oké. Nou, we sturen in ieder geval taart voor de afdeling. Is dat nog nodig bij Jurgens? Wordt daar nog taart gegeten ook? Of alleen maar kopjes?
2: Ja, daar zijn we altijd voor. Zeker, lekker.
0: Ja, iedere dag bokkenpootjes gaat ook vervelen.
2: Precies.
0: Ja, wat leuk. Hey, gezellig dat jullie te gaan zijn vandaag bij ons in de vijf van het bedrijf, Demi.
2: Ja.
0: En neem ons even mee, wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Op dit moment hebben onze fabriek ligt nu stil, want we hebben bouwvakvakantie. Maar onze werkzaamheden gaan gewoon door. Dus wij zorgen dat de producten die we op voorraad hebben toch nog bij de klanten uitkomen.
0: Nou, wat goed. En jij zorgt dat alle ingrediënten dan natuurlijk ook op de schappen liggen. In stellingen.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke goed. Demi, ik wens je een hele mooie zoete dag daar. De groeten aan je collega's en de taart komt er zo snel mogelijk aan.
2: Ga ik doen, dankjewel.
0: Hoi, groetjes.

voor de hele afdeling. Hoe doe ik dat? App nu met de 538-app naar de studio. Drop even 5 liedjes, zet de naam van je bedrijf erbij. En wellicht bel ik je binnenkort terug voor de 5 van het bedrijf. Met nu Shaboozy. Dit is A Bars on Tipsy op 538.

toevallig even bezig met de playlist van Tomorrowland One World Radio voor morgen nacht op 58. Ik denk dat ik deze erin doe, die Lost Frequencies, Live It All. Lekker zomerhitje.

0: Kan zomaar kunnen. De raceauto. Want je wilt ze hebben, hè? Je zit erop te wachten. Geen zorgen. Zometeen gaan ze eruit. 58 natuurlijk. Je officiële partner als het gaat om op pole position zitten voor de ticket voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En weekendkaarten. Er liggen er twee in de kluis in de studio. Gaan er dit uur nog uit. Als je de raceauto hoort, bellen met 0909-3000. 538.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.
1: Nog één keer de Formula 1.

0: Check 538.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
15: Mooi van Ethos.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
18: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

André Tannenbergen of All Terrain Bike. 9 p.m. till I come op Radio 58. Tijdens je 58 werkdag. Wellicht in vakantiemodus. Zit je ergens in een safari tent. Te genieten met je smartspeaker of je telefoon. Met de 58 app van de hit van 58. Ja, het team van de 58 werkdag probeert je eigenlijk iedere dag iets mee te geven. Goed humeur, een glimlach, je favoriete liedjes. Of gewoon dat super dikke 58 tosti-ijzer met NASA-technologie. Maar ik weet dat dat niet is wat jij nu graag van 58 wil hebben. Want jij wil maar één ding. Rust. En de exclusieve weekendtickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Ik snap dit, daar gaan we meteen wat aan doen. Hoor je zo meteen de raceauto voorbij komen op 58? Je gaat als een razende roeland van links naar rechts in je stereo-spectrum. Dan bel je als een razende naar de studio. 0909-3058. En lukt het je om bellen 58 te worden, dan scoor je hier twee exclusieve weekendtickets voor de Final Lap. En als de lichten op groen gaan, dan ben jij bij met kippenvel op je kuiten bij de Formula One Heineken Dutch Grand Prix volgende week.

0: Dag met Samber en Undressed.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Met een snelheid van rond de 310 tot 320 km per uur komt Max langs vliegen. Deze Max imale snelheid wordt bereikt. Aan het einde van dat rechterstuk hebben de startfinish vlak voor die bekende Tarzanbocht. Wanneer die coureurs een DRS openklappen uit de Arie Luijendijk. Het gaat nog één keer gebeuren op Zandvoort. En Radio 58 heeft de kaarten. En goedemorgen Mariska.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg Mariska even, jouw man heeft een kaartje voor de zaterdag.
2: Klopt.
0: Maar ja, jij en je zoon willen ook.
2: Nou, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. En maar wat gaat je man daarvan vinden als jij dan het hele weekend gaat?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij wel dik teleurgesteld is.
0: Oh, ik voel een huwelijkscrisis aankomen.
2: Nou, we zijn net 25 jaar getrouwd. Dus oh, nee, dat gaat niet mee.
0: Dan maakt het allemaal geen fuck meer uit. Lieve Mariska, je bent bellen 538. Gefeliciteerd.
2: Helemaal grandioos.
0: Heerlijk, ja. Dan kan je man ervan genieten dat jij zaterdag bij hem bent. En die andere dagen moet hij even op het huis passen.
2: Zo is het, ja.
0: Hey, gefeliciteerd Mariska. Je wint twee weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. En die prijs wordt je aangeboden door je nieuwe vrienden van Heineken 0.0.
2: Nou,
0: daar
2: gaan we er één opnemen.
0: Dat zou ik ook doen. Wel drie zou ik minimaal doen, hè, want je bent er drie dagen.
2: Ja, precies.
0: Ja, leuk. Stuur je een fotootje als je er bent.
2: Ja, gaan we doen.
0: Leuk. Heb een mooi weekend met elkaar.
2: Ja, dank je.
0: Mooie dag, hè. Hoi, groetjes Mariska.
2: Joejoe, doei.
0: Later.

0: fenomeen was dat. Esther, heb je ook gekeken?
1: Ik heb gekeken, maar ik had geen bril.
0: Oh.
1: Dus ik vond het, ja, dan is het toch wel lastig om, goed te kijken.
0: Ja, dat is lastig om goed te kijken. Hè? Gevaarlijk voor de ogen ook. Hè?
1: Ook, ja, ja, dus ja. Dat moest allemaal met, ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Niet goed gezien.
0: Niet goed gezien.
1: Nee.
0: Maar wel het heetste nieuws zometeen om 11 uur. Wat heb je
1: natuurlijk
0: voor ons?
1: Nou, er is bekend waar het Songfestival gehouden wordt. En of Nederland daar ook naartoe gaat, dat hoor je zo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Nu tot 50% zomerkorting.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Op een industrieterrein in Wierde in Twente is een grote brand geweest. Volgens RTV Oost brak die uit in een schuur achter een woning. Hij is geblust en de brandweerlieden zijn afgelost omdat het al behoorlijk heet is. Hun opvolgers doen het nablussen. Er kwam veel rook vrij en die was te zien tot in Almelo. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. En volgens Omroep Friesland hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. En het Eurovisie Songfestival in Hongarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, dat blijft nog even spannend. Dat horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer, veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En morgen wordt eigenlijk een kopie van vandaag. Tot zover het 538 Nieuws.
16: Heerlijk hoor, lekker tropisch genieten met het 538 verkeer nu. A1 Amersfoort, Amsterdam, Muiden, Weesp, 8 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen, bij de grens, 15. En op de A6 Lelystad, Muidenberg, daar staat de Oma Gent ook in het Hawaii-shirt vandaag toepasselijk. 62.0 met zijn ijskoffie. En de A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum, 108.3. A12 Maarn, Utrecht, Driebergen, Rijzenburg, 74.7. Accept Giro Brigade ook op de A16, grens België Breda bij Breda, 71.0. En de A27 Almere Hilversum bij Almere, bij de Banlieus, 112.0.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
21: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Shakira en Burna Boy.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, op deze tropische donderdag een splinternieuwe en toch vintage Dance Smash Classic. De Britse dance producers achter deze classic nemen het concept God is a DJ wel heel erg serieus. Met in de rol van Jezus, dan de producer Vincent Duval. Want dit DJ-clubbie werkt samen vanuit zijn studio in het Britse Shoreditch. En daar ontstond een soort ritueel. Iedere keer als ze de deur uitgingen om even te lunchen, dan deed Vincent hetzelfde. De deur achter zich dicht, checken of hij op slot is, en dan een blik werpen op de rest van de groep. Zo van, ja, is iedereen er? Is iedereen ingecheckt? Hij noemde de groep, gekscherend, zijn aanhang, zijn discipelen. En legt die grap een beetje vast wanneer er een groepsfoto op Insta verschijnt met de hashtag My Disciples, zijn volgelingen. Voelt wel een beetje als een sekteleider, dat dan weer wel, weet je wel. Die bijnaam had niet alleen een goed verhaal, maar hij bekte ook wel lekker. Ze dachten, weet je wat, we gaan verder onder de naam Disciples. En die naam doen ze eer aan, want in 2017 alweer verschijnt deze goddelijke plaat. De Dance Smash Classic van vandaag is On My Mind van The Disciples.

0: Bluff. En wat is dit een waanzinnig goed liedje. Later als ik groter ben op 58. Zo, 3 voor half 12. Het is Dennis hier. Ik heb hier 100 euro in de kluis. Kan eventueel van jou zijn, als je er zin in hebt. We spelen namelijk een nieuwe ronde Stop or Go zometeen. Dat spelletje waarbij je 5 vragen kan beantwoorden in 1 minuut tijd. Als dat je lukt en je doet dat foutloos, win je 100 euro. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. Vanuit Stop or Go, hè. Maar de troostprijs die is ook niet misselijk. Dat is onze eigen 58 tostiijzer met NASA-technologie aan boord. Waarmee je dan de tosties maakt met het 58-logo in de bammetjes als troostprijs. Hè? Dus geef je op, app je voornaam even met de 58-app naar de studio. Je voornaam en go met de 58-app naar de studio. Er staat hier iemand voor de deur.
1: Ja, hallo, Edwin Evers hier.

0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 50.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear op Radio 538. Stop for now. Gijs, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je woont in Katwijk. Je bent op dit moment aan het werk in de groenten inpakken en het versnijden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat voor groenten wordt er op dit moment versneden, Gijs?
1: Nou, we zijn net klaar met de grote band en ik ben nu bezig met een beetje opruimen. We zijn eigenlijk lekker klaar. Gaan we lekker naar
0: het
1: strand.
0: Kijk, heerlijk. Lekker het strand op. Parasolletje mee.
1: Ja, zeker. Biertje mee.
0: Ja, vooral dat laatste biertje in de koelbox.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, man. Lekker genieten. Hey, Gijs, ja, 1 minuutje de tijd om die 5 vragen te beantwoorden. Je hebt gekozen voor de categorie algemene kennis. Iedere vraag 20 euro waard. Totaalbedrag 100 euro eventueel als alles goed gaat. En je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan.
1: Oké.
0: Nou, ik zeg, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Des te sneller kun je aan het bier, hè, op het strand.
1: Ja.
0: Let's go. Vraag 1, Gijs. Wie schilderde het wereldberoemde schilderij, de Mona Lisa?
1: Leonardo da Vinci.
0: Leonardo da Vinci is natuurlijk het goede antwoord. Ja, wat ga je doen? Stoppen of doorgaan?
1: Ja, door.
0: Welke kleur heeft het karakter Cookie Monster uit Sesamstraat?
1: Blauw.
0: Ja, die is hartstikke blauw. Lekker, Cookie Monster. Wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan?
1: Oh.
0: Vraag nummer 3. Hoeveel graden is een rechte hoek?
1: 90.
0: Ja, dat is het goede antwoord. 60 euro in de pocket, Gijs.
1: Door.
0: Vraag nummer 4. Ja, mooi, lekker. Hoeveel kleuren zitten er in een traditionele regenboog?
1: 9.
0: Ah, 7.
1: Oh, maar ik heb alsnog gewonnen, vind ik. Want ja, dat kost juist die ik mooier had dan die 100 euro.
0: Ja, precies. Ja. Lekker, man. Nog mooier dan 100 euro is het mooie paarse 50 tosti-ijzer.
1: Kijk, paars.
0: Ja, mooi, man. Gijs, het tosti-monster. Wij sturen hem zo snel mogelijk naar je toe.
1: Kijk, dankjewel.
0: Lekker, man. Heel veel plezier ermee. En ja, lekker genieten op het strand zo.
1: Ja, succes met de uitzending.
0: Denk even aan mij als je dat eerste blikje opentrekt, oké?
1: Okay? Ja, ik zal je denken, vriend.
0: Hey, de mazzel, werk ze.
1: Hey,
0: hoi, groetjes. Gijs, oh, lekker, man. Hij pakt eigenlijk gewoon die hoofdprijs in Stop & Go. Tosti-ijzer. Zo kan het ook natuurlijk. Je bent bij 538, waar we zo meteen Damiano David nog een mopje laten zingen. Talk to me naar Mr. President.

van de grootste DJ's in het dance spectrum is toch wel DJ Afrojack. Samen met Rabel hoor je 10 feet tall op Radio 538. Warm welkom, het is de 538 werkdag. Een tropische donderdag. Speciaal voor iedereen in een tent vandaag zonder airco. Deze Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Fleetwood Mac, 5-8 Classic, Go Your Own Way. De King of Coasters, Lindo Duval in de startblokken. Hij heeft Hugel meegenomen met Jamaican Bam Bam en ook de Spijsmeisjes. En Esther, het nieuwe Spijsmeisje van 12 uur, is ook in de studio gearriveerd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op de valreep van de morgen. Wat heb je petto voor ons?
1: Heb jij wel eens last van functional freeze? Dan heb je een probleem.
0: Als het ijs op is in de vriezer.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven.

0: 50. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Egbert Streekt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
7: Hens van voordeel.
6: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland. Bij Esso in een Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Vanaf de raffinaderij komen grote rookwolken en dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. Ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg daar over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met hun telefoon in de hand. De boete is ruim 400 euro. En heb jij na een drukke dag wel eens last van een functional freeze, dat je alleen nog maar op de bank wil liggen, kan komen door langdurige stress. Je blijft dan overdag wel functioneren, maar bent daar daarna compleet uitgeput. En dat is niet zo onschuldig. Het kan betekenen dat je al langere tijd te veel taken en verantwoordelijkheden hebt. Regelmatig rust nemen en bewust ontspannen is het advies. Het weer volop zon en het wordt heter en heter met temperaturen tussen de 30 en lokaal 36 graden. En het blijft niet bij één dag, ook morgen tropisch warm. Tot zover het 538 Nieuws.
16: Ja, even bewust ontspannen op de A1 voor de grens. 8 minuten aansluiten daar, grenscontrole natuurlijk. Ook de A12 is weer raak, 10 minuten. En de A76, ook daar 11 minuten door grenscontrole richting Duitsland. Dan de A6, daar heb je een beetje vertraging bij Muidenberg, richting Amsterdam. Ik zie 8 minuten, ik weet niet waarom, ik hou je op de hoogte als daar wat gebeurt. En de A59 bij Den Bosch en dan richting Breda tussen Engelen en Vlijmen, 7 minuten, pechgeval. Dan de controles langs de weg, A2 Utrecht-Amsterdam, 37,7. De A9 Alkmaar-Haarlem, 56,3. A16 Dordrecht-Breda, 37,2. A27 Utrecht-Gorkum, 39,9. A28 Amersfoort-Zwolle, 59,8. A28 Assen-Hogeveen, 165,0. A30 Barneveld-Ede, 16,2. En de A58 Breda-Tilburg, 57,5.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Linda Duval.
23: Lekker shoppen, jongens.
16: Ja, het gaat vanzelf. Lekker shoppen, jongens. Wou je gezelschap bij de hete dag vandaag met Miles Smith en Wave for You.
23: Lekker shoppen, jongens.

0: Wanna be.
1: If you wanna be my lover.
0: De Spice Girls. En ja, de reunie van de Spice Girls, daar wordt harder naar uitgekeken dan de release van GTA 6. En als dan Baby Spice in Mel C ligt, dan komt die reunie er heel snel.
2: We feel like it's the right moment, don't we?
3: We feel like it's the right moment.
2: So we just have to get everybody else on board. But yeah, we'll keep you updated.
3: Yes, ja, we will.
0: Zo is het. FC Twente en Ajax spelen vanavond in Europa. En die returns zien er voor beide clubs goed uit. Dit is Martin Garrix.

Rexha, New Religion. Ik heb nog een complete mixtape met niemand minder dan Justin Bieber klaar liggen. Dat zegt Sean Kingston. Kan hij zo uitbrengen. Geen enkel probleem. Nou ja, één klein probleem. Hij zit momenteel 3,5 jaar in de bak wegens fraude. Dat wordt even lastig natuurlijk. Maar daarna, wie weet. Sean Kingston, ken je nog van deze Beautiful Girls?

0: sorry, I'm here for someone else.
1: Wat een hete dag. Ja, ik vertel je niks nieuws. Je weet het al natuurlijk. Laten we nog even een rondje doen. Het is vandaag zo heet dat... Puntje, puntje, puntje. Het is vandaag zo heet dat... je schaduw onder de parasol gaat zitten, bijvoorbeeld. Of het is vandaag zo heet dat je... koelkast een verhuisdoof heeft besteld. Of het is vandaag zo heet dat je waterbed in een jacuzzi verandert. Kan allemaal. Jouw suggestie, spreek hem even in via de 58-app. Het is vandaag zo heet dat... Nou, en daar jouw suggestie. De leukste krijgt een 58-tosti. Ja, laten we dat doen. En Topic en Becky G, hoor je ook zo samen.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: het Grand Prix. Check 538.nl.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Alle verf super voordelig.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 538 Lindo Duval.
5: Het is tijd voor The Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons, Thunder.
1: Het is vandaag zo heet dat. Recht gezegd, het is zo heet dat het oven open staat om de keuken af te koelen. Thomas, het is zo heet dat je onder de douche staat en nog dorst krijgt. Meerte, het is zo heet dat de ijsblokjes om airco vragen. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. De leukste krijgt een 5-jaar tosti-ijs. Daar heb je helemaal niets aan vandaag. Ik denk eerder een 5-jaar strandlaken. Dat lijkt me een beter idee. Jeroen.
2: Het is vandaag zo heet dat de ijsberen hun pels uittrekken.
1: Ja, dat kan. Anoniempje, het is vandaag zo heet dat.
3: Vandaag zo heet dat ik geen tosti-ijzer nodig heb om een tosti te maken.
1: Ja, zie, daar ga je al. Petra.
4: Het is zo heet dat ik een lekkere boswandeling in Zwift de Bos neem.
1: Lekker. En Ed?
5: Het is vandaag zo heet dat mijn deodorant ontslag heeft genomen.
1: Ik snap hem. En Dennis?
6: Het is vandaag zo heet dat mensen naar de sauna gaan om af te koelen.
1: Lijkt me een lekker idee. Jij krijgt hem, Dennis. 5 jaar strandlaken. Nu.

Amber, My Body Isn't Ready. De man die eigenlijk professioneel skateboarder wilde worden, maar nadat hij 3 keer zijn arm had gebroken, dacht ik moet iets anders gaan bedenken. En daar blijkt hij ook heel talentvol te zijn in het maken van liedjes. Het is 5 jaar Lindo hier met David Guetta. Yeah.

0: reportage.
1: Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat over iets dat we eigenlijk niet zo heel vaak opzoeken op het internet.
2: Ja, en nu wel dus in één keer. Het heeft te maken met de zonsverduistering van gisteren.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt.

0: Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: SO. Omdat elke rit telt.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de botlek. Daardoor ligt er onder andere een raffinaderij stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Oranje International Xabi Simons is blij met de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal en daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. En na de zonsverduistering gisteravond maken we ons massaal zorgen over oogschade, is te zien op ons online zoekgedrag. Op de term oogschade is 100 keer vaker gezocht dan normaal. En ook netvliesschade en te lang in de zon gekeken doken vaker op dan normaal, blijkt uit onderzoek. Blijven klachten aanhouden, laat ze dan beoordelen door een huisarts of oogarts, zeggen experts. Misschien moet ik ook even gaan. Het weer, veel zon en de temperatuur schiet omhoog. 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Ja, hup naar de dokter. Even kijken naar het verkeer. Het is een beetje druk op de A1. Amersfoort, Apeldoorn bij Stroe. Een botsing, 10 minuten. En verder eigenlijk alleen voor de grenzen met Duitsland. Dat is via de A1, de A12 en de A76. Hou rekening met 10 minuten extra door grenscontrole. A4 Delft, Den Haag bij Rijswijk. 49,6 op de aankontrole. A7 Den Oever, Bolsward, 108,3. A16 België, Breda, 71,0. A17 Roosendaal, Moerdijk, 6,3. A28 Amersfoort, Zwolle, 59,8. En de A30 Barneveld, Ede, 16,2. Nog de A50 Zwolle, Apeldoorn, 213,2. Hou hem in de gaten, hè. Die racewagen op de radio. Dat is je moment om even te bellen. En als je dan bellen 538 bent, win je weekendtickets voor de Final Lap, de laatste Formule 1 race in Zandvoort.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: That's me, baby. En dit is Sean Mieu, Dark Before the Dawn. Dat past wel lekker bij deze hit. Het is een beetje cool liedje, let maar op.

Edge of Desire. Lekker richting het strand. Of nou ja, strand, ik zou zeggen, richting het Formule 1 circuit. Want ja, heb je de bal. Dat is je moment. Even bellen. 0909-30538. Zorg ervoor. Dat is even timen, dat weet ik, dat je bellen 538 bent.

0: Alex Warren. Passenger. Hij heeft geklonken, de raceauto van Radio 538. En ja, ik ga even richting telefoon. Saskia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op weg vanuit Woerden richting Hilversum voor je werk.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Even een kort, even één dilemma. Stel je voor, je mag het hele weekend naar die Formule 1 in Zandvoort, maar dan moet je kiezen het hele weekend een Max Verstappen pruik op of een Lewis Hamilton t-shirt dragen. Wat zou je dan kiezen?
1: Ja, dan toch die pruik.
0: Toch wel de pruik? ik ben benieuwd of je het ook echt gaat doen, want ik heb heel goed nieuws voor je, Saskia. Je bent wel een 538 jaar, je hebt gewonnen.
1: Ja. Oh, wauw, echt?
0: Jazeker, je gaat naar de Heineken Dutch Grand Prix en die kaartjes krijg je van Heineken 0.0. Heel veel plezier daar.
1: Oh, ik ben helemaal blij.

0: I'm gone. Het is een hete dag. Maar misschien dat je wel even wat plek hebt in je portemonnee van 100 euro. Die kan je zo meteen winnen in de nieuwe editie van Stop and Go. Als je meedoet, dan kan je 5 vragen beantwoorden in een door jou gekozen categorie. En doe je dat helemaal goed, heb je 5 keer 20 euro. Is 100 pietermannen in de pocket. Wil je meespelen? Maak jezelf kandidaat via de 538-app en via je voornaam en het woord go in de 538-app nu.
1: Hey, hallo, wij zijn Tim,
2: Rick,
3: Niels
4: en Florentien
1: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
1: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
4: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
1: Geniet van het mooie weer, fijne zomer. Waar je ook bent.
5: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
5: Jouw zomer, jouw 538.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: Nou, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
27: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: 538, Lindo Duval.
4: Alvaro Soler, zometeen. Lekker om de zomer te vieren.

0: or go.
1: Mijn Spaans bijspijker, want dat, Xabi Hernández is natuurlijk weer bondscoach. En, wie weet roept hij me nog wel op natuurlijk, je weet het nooit. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent, ik vind het wel een leuk beroep, rijinstructeur. Ja. Wat is het moeilijkste aan rijinstructeur zijn?
2: Geduld hebben.
1: Ja, daarom zou ik nooit een goede rijinstructeur zijn, denk ik. Je zit naast Mees, jullie hebben heel even pauze van het lessen. Ja. Mees gaat je een beetje helpen, denk ik, hè, met de vragen.
2: Ik hoop het. Ja, dat komt wel goed.
1: Ja, we gaan de categorie algemene kennis doen. 5 vragen maximaal. €100 is het totaal wat je kan winnen. Maar je weet, bij een fout antwoord ben je af. Dus goed kijken wanneer ga je stoppen en wanneer ga je nog door naar de volgende vraag.
2: Dat gaan we doen.
1: Daar gaan we. Vraag 1. Welke provincie heeft Maastricht als hoofdstad?
2: Limburg.
1: Ja, Limburg lijkt me makkelijker toch, om te beginnen even. Stop or go?
2: Go.
1: Ja, go.
2: Ik wil wel stop zeggen.
1: Ja, kan ook. We gaan door. Wie wordt
2: maar go.
1: Wie is de nieuwe bondscoach van Oranje, van de Nederlands elftal?
2: Xavi Hernández.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ben je daar blij mee?
2: Ja. Ja, zeg.
1: Ik denk dat het ook wel een goede keuze is.
2: Ik denk dat het geen slechte keuze is.
1: Nee, precies. Stop or go?
2: Go.
1: Go. Hoeveel graden heeft een volledige rotonde?
2: 360 graden.
1: 360 graden, ja, natuurlijk. Ja, is een cirkel. Heel goed. Wat gaan we doen? Gaan we door?
2: Ja, go.
1: Oké. Hoeveel planeten telt ons zonnestelsel?
2: Ai.
1: Oei.
2: Wilde gok. 23.
1: 23 is net niet goed. Het zijn er 8. Het zijn er 8.
2: Is dat alles?
1: Dat zijn ze, ja.
2: Okay.
1: Ja. We hadden er ooit 9, maar Pluto bleek geen planeet. Dus nu nog maar 8. Hoe gaat het dan? Ja.
2: Okay.
1: Peter, je kan weer aan de les met Mees.
2: Ja, gaan we doen.
1: Geen geld, wel een 5-jaar tosti-ijzer voor je. Die komt je kant op.
2: Prima. Dank je wel.
1: Goeie rijles. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: En dit zijn de Peppers. And Other Side.

0: twee uur. Natuurlijk ook de middagshow vanmiddag, Frank en Aiden. En ja, er zijn vanmiddag nog ergens wel Formule 1 tickets te winnen. Daarover gesproken, ook Formule 1 nieuws bij Esther zo.
1: Ja, want als je een ticket hier weet te bemachtigen, dan krijg je er eigenlijk nog een cadeautje bij. Want we weten wie de trofee uitdeelt. En geloof me, het is een grote naam.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Is de lekkere van Albert Heijn.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand...

0: vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afvakkelen van overtollig gas. En dat komt doordat de fabriek daar stil ligt. In een bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er wel snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Er is ook een camping, maar die hoeft niet te worden ontruimd. En nog even over die zonsverduistering van gisteravond. Dat was ook een stresstest voor ons stroomnet. En netbeheerder Tennet zegt dat het overal goed is gegaan. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. En in Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. En koning Willem-Alexander die reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. En de koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. Het weer zonnig en warm bij lokaal maximaal 36 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: En dan de drie grootste files. De A12 Arnhem-Oberhausen te Zuid-Dijk in Duitsland. 9 minuten. A17 Dordrecht naar Roosendaal voor Roosendaal-West. 10 minuten. En de A59 Os naar Zonzeel voor Hoijpolder vanuit Dussen. 13 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A4 bij Hogerheide richting de grens met België bij 241.6. A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. A12 Maren-Utrecht opgepast bij 75.0. Dan de A27 bij Almere, vanuit Almere naar Hilversum, 112.0. A28 naar Zwolle toe bij 59.8. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, 16.2. En de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij Beemte-Broekland. Pas daarop bij 213.2. En wil je alle controles? Check dan via app van Flitsmeister.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, zomer op je radio en misschien ook wel op heel veel andere plekken. Coolio en Flair komt eraan. En eerst is dit J-Lo.

zo nog even checken. Heb je het netvlies nog naar gisteren? Of ruik je alleen nog maar kleuren? Ik hoop dat je goed gaat. De middag van 538 met Kid Rock en Just Day zometeen. En dit is Coolio.

0: Pamela Anderson was in 2006 net getrouwd met rocker Kid Rock en speelde stiekem mee in de film Borat.
1: Wow, is that very nice.
0: Very nice. De compleet gestoorde nepjournalist uit de Kazachstan die Borat in die Mankini. Oké. Kid Rock wist van niks dat zij die filmrol bij Borat had. En tijdens een besloten vertoning van die film ziet Kid ineens zijn eigen vrouw in die film en wordt woest. Want ze werd weggezet als dom blondje, dat vond Kid beschamend. Dus hij gaat furieus naar huis en ziet in al zijn woede een foto met een blonde vrouw bij hem thuis aan de muur hangen. Hij denkt, dat is die scheid, Pamela. Dus hij rukt die foto van de muur af, alleen tot Pam helemaal niet. Dat was gewoon Marilyn Monroe. Had hij gewoon in zijn gang hangen. Wist hij niet meer. Woede maakt blind, hè? Of liefde? Wat is het nou? Een paar weken later was het huwelijk voorbij. Ja, dus als er thuis vanavond ruzie is bij jou omdat iemand weer zijn sokken laat slingeren, koester die stabiliteit.

0: 538-werkdag.
1: Hey, goedemiddag. Hey, even checken. Gaat het een beetje daar nog aan de andere kant van de radio? Hallo? Is er nog leven? Ja, het is echt bloedheet, hè? Even extra veel respect voor iedereen die in een warme keuken aan het werk is, op een bouwplaats loopt, of in een overvolle auto de kinderen aan het terugrijden is van vakantie, vol met Fristie en iPads. Sterkte. Ja, we zijn je echt niet vergeten. Hey, hoe eindig je in godesnaam in één nacht tussen ontsnapte herten, een bruine beer en daarna ook nog als nep FBI-agent? De Amerikaan kreeg het in de ethics voor elkaar. Zometeen hoor je het hele bizarre verhaal op 538. En ook Lucas en Steve en Sean en Paul.
0: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
24: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Yes, yes!
26: 538! Mark Labrand.
27: Ja, even gasten op met Lucas en Steve en Shanna Paul zometeen. En eerst is hier Teddy Swims.

538. We maken even een tussenstopje in 1988. Geen smartphones, wel schoudervullingen en neonkleuren in je kleding. Waardoor ze je zelfs in de ruimte nog konden zien. En Mario Fuller uit New York. Die besloot op een avond in te breken in de dierentuin. Hij bevrijdt allerlei dieren, herten, adelaars. En denkt, ja, mist toch nog iets. Hé, bruine beer. Dus hij klimt ook in dat verblijf, laat die beer los. Maar die beer had helemaal geen zin in, dus die ging achter hem aan. En vervolgens heeft hij ook nog ingebroken in een huis met de boodschap... ik ben een FBI-agent. Ja, Toto liet wat verstandigers los op de wereld in dat jaar uit 1988. Stop Loving You, zometeen op jouw 538. En nu, Lucas en Steve.

0: mensheid naar het oogziekenhuis moesten na de zonsverduistering van gisteravond.
1: Maar dat waren er wel een paar honderd, toch?
0: Nou, je zit niet eens in de buurt.
1: Oké. Nou, interessant. Zometeen hoor je alles. En Enrique Iglesias en Anna Kournikova maakten ooit zoveel herrie tijdens de seks dat hotelgasten klaagden. Maar één Engels stel maakt het zo bont dat zelfs de rechter mee moest luisteren. Hoe dat verhaal zit, hoor je ook zometeen. Hier!
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tientallen telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken na de zonsverduistering van gisteravond. Dat meldt RTL Nieuws. Ze keken zonder de eclipsbril en hebben nu last van bijvoorbeeld verminderd zicht, een donkere vlek of een vervormd beeld. Twee patiënten worden vanmiddag behandeld. Na de stroomstoring in het Botlekgebied starten de bedrijven die plat lagen in Rotterdam weer langzaam op. De brandweer houdt het nog wel in de gaten daar. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil. Daardoor moest er worden afgefakkeld. In de omgeving waren er daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De man die dit voorjaar een vuurwerkbom naar binnen gooide bij een D66-kantoor in Den Haag wilde niemand in gevaar brengen. Dat zei

0: hij bij de rechtbank. Hij wist niet dat er mensen binnen waren. Daarna stak hij een heel betoog af tegen linkse gekkies en wat er allemaal mis is in ons land. Hij wordt verdacht van terrorisme. En op een soepele manier heeft Femke Broeders Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond op de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter. Die is zaterdag. Ze won eerder dit EK al brons op de 4x400 meter gemengde estafette. Krijg je nog het weer? Het is officieel de warmste 13 augustus ooit gemeten met 32 graden in de beeld. Net de temperatuur zal morgen nog iets verder oplopen tot wel 37 graden. Waardoor het opnieuw een record warm zal worden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Ja, dankjewel Iris. Dan de drie grootste files van dit moment. A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekberg en Hoenderlo. Na een vertraging van 11 minuten. A50 Arnhem Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 11 minuten. En de A59 Osnaar Zonzeel voor Hooipolder vanuit Waspik. 12 minuten over 3 kilometer. En dit zijn de belangrijkste controles. De A4 richting de grens met België. Oppassen bij Hogerheide. Bij 241,6. Dan de A4 Delft richting Den Haag. Bij 50,6. A9 richting Alkmaar vanuit Haarlem. 53,8. A9 Alkmaar Haarlem 56,7. Dan de A12 Maren Utrecht oppassen bij 75,0. A17 Roosendaal Moerdijk bij 6,3. Dan de A27 Almere Hilversum 112,0. A28 Amersfoort naar Zwolle 59,8. Barneveld Ede de A30 bij Lunteren 16,2. En de laatste de A50 Zwolle richting Apeldoorn oppassen bij 213,2. En wil je alle controles? Check dan de app van Flitsmeister.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Hey, goedemiddag.
6: Maak je brand.
1: Zometeen kans op €100. Lekker zo vlak voor het weekend met het mooie weer. Stop or go komt eraan. Nieuwe ronde ook, hoor je Afrojack. En dit

Afrojack met Alloy Black. Je hoort het. We moeten het even over tennis hebben. Enrique Iglesias en Anna Kournikova, die prachtige tennister, die zouden ooit in een hotel zoveel herrie hebben gemaakt tijdens de seks dat de politie er even bij moest komen. Maar vergeleken met Caroline en Steve uit Engeland zijn Enrique en Anna gewoon echt een soort saaie bibliotheek. Hun seks begon volgens de buren vaak rond middernacht, duurde tot 3 uur in de ochtend, bijna iedere nacht. De buurvrouw zette haar tv op max volume, maar zelfs dat hielp niet. De buren kwamen er nog steeds bovenuit en deze vind ik zo mooi. En dit komt uit het rechtelijk document. Zelfs de postbode klaagde dat hij in de ochtend niet geconcentreerd zijn ronde kon doen. Uiteindelijk heeft de gemeente opnameapparatuur geplaatst en heeft een rechter 10 minuten tijdens een rechtszaak naar hun geseks geluisterd. Ze hebben het eerst nog geprobeerd, wat is dit voor verhaal, met een kus op Caroline's gezicht. Bij mij een casual dinsdagavond. Maar uiteindelijk, dat hield niet. Ze heeft een seksverbod gekregen, tenminste, op dat volume uit haar verleden. Oké. Waar ging dit ook weer over? Oh ja. Enrique Iglesias komt eraan. Zometeen naar Sven Seliers.

0: nieuwe ronde Stop or Go. Zometeen weer. Je kiest je categorie en krijgt 1 minuut voor maximaal 5 vragen. Elk goed antwoord is €20 voor jou. En daarna kies je na ieder antwoord stoppen en cashen of doorgaan voor meer. Fout, geld weg, maar dan win je wel tostiijzer. En 5 vragen goed is €100. Wil je meedoen? Dan app je het woord Go plus je naam gratis naar de 538 Studio. En Armin van Buren hoor je ook zo.
1: Hey, Frank en Arjen hier van de 538 Show.
2: Ga je nog barbecuen?
1: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes die horen er nou eenmaal bij.
2: Ja joh, en zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
1: Geniet van het heerlijke weer.
2: En veel plezier deze zomer. Waar je ook bent.
1: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: Tomorrowland.com.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Binnen 1 minuut.
1: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
2: ANWB en gaan.
4: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hey, hey.
9: 538. Makelaar Brand.
8: Met een nieuwe ronde Stop or Go. Kansen op €100. En je hoort Armin van Buren en Shakira.

0: for Go.
1: En die spelen we vandaag met Angela uit Hogeveen. Dag Angela.
2: Hallo.
1: Hallo. Ik kreeg door dat jij normaal gesproken in de thuiszorg werkt, maar vandaag ben je lekker vrij.
2: Dat klopt.
1: Ja, lekker thuis. Wat is dan je grootste zorg op dit moment?
2: Mijn kinderen, de was en voor de rest eigenlijk helemaal niks.
1: Niet als overkoepelend probleem op alles de hitte?
2: Ik zit lekker binnen in de koelte, dus zo voorkom ik zeg maar dat ik overhit raak.
1: Ja, precies. Nou ja, dat kan ook natuurlijk gebeuren bij dit spel. Maar wat dat betreft heb je de ideale klimaatsettings op dit moment thuis. 100 euro ligt hier op je te wachten. Ja, dan heb je natuurlijk die eerste moeilijke vraag die je niet fout kan doen. Welke categorie? Algemeen, topo, sport? Wat vind je leuk?
2: Ja, ik had op voorhand showbiz gezegd. Maar okay. Ik ga denk ik toch maar wisselen naar sport, als dat mag.
1: Sport? Ja, die hebben we vanmiddag al gespeeld.
2: Oh, die heb je al gespeeld. Ja. Nou, dan doe maar showbiz.
1: Sorry, ja, die noemde ik eigenlijk als voorbeeld, maar wetende dat die vanmiddag al was gespeeld. Dus zullen we dan gewoon showbiz doen?
2: Ja, doe maar.
1: Oké. Per goede vraag. 20 euro. En dan mag je telkens go zeggen, spelen we door. Zeg je stop, dan cash je. Maar wel het risico dat als je een keer een fout maakt, ben je al je geld kwijt.
2: Ja.
1: Oké, ik ga de klok.
2: Ik
1: ga
2: met niks, denk ik.
1: Angela, daar gaan we. Nou, met goede hoop. Vraag 1. Wie was de vaste presentator vroeger van De Wereld Draait Door?
2: Matthijs van Nieuwkerk.
1: Gaan we die invullen? Hey, kijk eens even. Hartstikke goed. 20 euro. Stop or go?
2: Go.
1: Wie speelt de hoofdrol in de straaljagerfilms van Top Gun?
2: Tom Cruise.
1: Nou, hartstikke lekker. Stop or go, je hebt 40 euro.
2: Go.
1: Oké. Welke bekende Nederlandse zanger heeft als achternaam Heukerot?
2: Gordon.
1: Lekker. Stop or go?
2: Go.
1: Welk instrument bespeelde de Voice-winnares uit 2012, Iris Kroes?
2: Harp.
1: 80 euro, de laatste vraag. Ga je doen, stop or go?
2: Go.
1: Wie is de regisseur van kaskrakerfilms als Kill Bill, Pulp Fiction en Once Upon a Time in Hollywood?
2: Tarantino? Quentin Tarantino?
1: Angela! 100 euro!
2: Nee, ja!
1: Hey!
2: Nee, ja.
1: Hey, wat lekker! Ja, goed gedaan, joh! Hey, je was zo onzeker!
2: Ik was trots op me zijn!
1: Nou, wie is er trots op je?
2: Mijn man!
1: Je man!
2: Ik wist dat het van Quentin Tarantino was!
1: Wat goed! Hey, wat gaan jullie doen met die 100 euro?
2: Ik weet het niet. Misschien besteden op de Formule 1 in Zandvoort of misschien lekker vanuit eten.
1: Nou, wat lekker. Heel veel plezier en leuk dat je meedeed.
2: Dankjewel.
1: Yes, hoi. Stop for Go. Dit is nieuwe muziek, Temper City Self-Aware.

0: En 3, 2, 1. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws van 4 uur?
1: Gertruida gaat waarschijnlijk in Nederland spelen. En hij heeft het kiezen tussen 2 verschillende voetbalclubs.
0: Ja. En bijna 4 uur. Dus tijd voor de middagshow, Frank en Iron. Dus hou hem ook in de gaten, de raceauto, als je die hoort. En je wordt beller 538. Maak je kans op 2 weekendtickets om volgend weekend erbij te zijn. De F1 op Zandvoort. Veel plezier.
2: Deze week in de bonus. AH

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller-milk, the moo you can't resist.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: 538 Nieuws.
20: 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. De arbeidsinspectie en de onderzoeksraad voor de veiligheid

0: Kijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat er een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar bezig met de leidingen. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. Maar het valt volgens het ziekenhuis dus alles mee. In het noorden, oosten en midden van het land kunnen mensen morgen last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is in die gebieden waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Begin van de avond verdwijnt de smog weer, want dan gaat de wind draaien en komt er koelere lucht onze kant op. En Ajax heeft zich ook gemeld voor Lucharel Geertruida. Hij speelt nu nog bij RB Leipzig, maar de kans dat hij naar Nederland komt is best groot. Want naast Ajax heeft ook PSV al langer interesse. Die wil hem alleen huren en Leipzig verkoopt hem liever. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het helder. En een graad of 17. Morgen dus weer zonnig en maximaal 37 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
1: En dan de langste vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en het Ringvaartaqueduct. Daar 35 minuten. Ook een lange vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Akersloot 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. 27 minuten. Ook daardoor een ongeluk.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: bezig is met kerst.
1: Hoe kom je daar zo op?
0: Ja, de mussen vallen van het dak.
2: Ja, is wel waar.
0: Ik heb zo lang voor mijn kast gestaan vannacht van wat ga ik aantrekken? Wat is nog een beetje... wat kan je aantrekken naar je collega's? In plaats van naakterig erbij te lopen.
1: Oké, nu ben ik benieuwd hoe we bij kerst komen. En toen heb ik het kerstpak laten...
0: Het laatste waar ik mee bezig ben...
1: Ja, is kerst. Ja, je hebt ze er wel tussen, hè?
0: Die tussen de ballen voor werk of voor... gewoon denkt, ik heb er gewoon zin in.
1: Dus, en wat is mee bezig zijn met kerst? Heb je al iets opgehangen of ben je gewoon al aan het oriënteren? Zit het al in je hoofd?
0: Nee, je moet kerstballen of een piek in je handen hebben gehad.
1: Oké, er moet een stap richting kerst gemaakt zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier wel zin in. Het is 48 graden buiten. Wie zit er iemand? Is er één iemand die nu al bezig is, één stap heeft gezet richting de kerst?
0: Ja.
1: Oké, als jij dat bent, je bent veilig bij ons. Schaam je niet. Bel ons eventjes. 0909-30538. Of laat het even weten, misschien in de 5.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It in de middagshow hier op 538. Iedereen is knettergek geworden.
1: Het is druk.
0: Ja, maar echt, jongens.
1: Ik snap niet waarom hoe je nog kan luisteren en niet met de kerst bezig kan zijn. Blijkbaar moeten we al...
0: Zit er iemand te luisteren die nu al met de kerst bezig is? En we hebben het gewoon echt druk.
1: Ja.
0: Het is echt... Veel mensen zijn al met kerst bezig.
1: Stop maar met bellen, want we gaan nu even praten met iemand.
0: We gaan met Stefan praten. Stefan?
2: Hey, goedemiddag, bankeieren. Goedemiddag. Hey.
0: Hoe erg is het met de kerstziekte op dit moment bij jou?
2: Nou, dat is eigenlijk nooit opgehouden sinds afgelopen kerst. Ik luister het hele jaar door kerstmuziek en de lampjes in huis en de gezelligheid. Het is eigenlijk nooit gestopt.
0: Lampjes in huis, waar moet ik aan denken?
2: De lampjes om de televisie, die lampjes die normaal in de boom hangt, maar die heb je ook in gekleurde lampjes. Die hebben we ook al hangen en ik heb de kaartjes nog allemaal staan met Merry Christmas en zo. Om gewoon het kerstgevoel wel vast te houden.
0: Het is gewoon niet weggegaan bij jou, dus alles staat er nog.
2: Ja, het zit gewoon in het bloed en het zit er thuis, het staat ook in huis.
1: Maar je zingt dus kerstliedjes nu?
2: In de auto of ik ben buschauffeur. Ik heb in de bus ook wel eens kerstmuziek op staan als ik alleen ben.
1: Oh, alleen, ja.
2: Dus je krijgt een beetje rare gezicht als anderen zien dat je ook kerstmuziek luistert.
0: Maar is het niet het mooie van kerst, Stefan, dat het weg is en dan komt het weer? Bij jou,
1: dat je daarnaar kan uitkijken.
0: Ja, bij jou is het dus gewoon het hele jaar door.
2: Ja, het hele jaar door. Het doet me vooral heel veel deugd dat ze nu al met die kerstshows bezig zijn om het op te bouwen.
0: Daarom in de tuincentra en zo. Tuincentra bedoel jij?
2: Ja, de tuincentra. Bijvoorbeeld de Intratuin. Die zijn al bezig met opbouwen. Ja, ik ben daar straks de eerste die voor de deur staat.
1: Wat is het voordeel om wanneer de mussen van het dak vallen om in kerststemming te zijn?
2: Ja, het is gewoon zulke leuke muziek. Dus het geeft je gewoon weer het kerstgevoel en... De mussen van het dak, ja, dat moet je erbij denken.
1: En
2: dat,
1: wat is voor jou dat kerstgevoel en hoe kan je dat oproepen in 40 graden?
2: In die 30 graden, ja. Dat durf ik zo snel niet te zeggen, maar dat weet ik niet.
1: Wat grappig dat je gewoon denkt, ik vind het gewoon lekker. Dus ik ga er gewoon bij door.
2: Dat klopt helemaal.
0: En wanneer gaan die kerstkaarten eruit?
2: Zo snel mogelijk.
1: Wat heerlijk. Dan genieten van Stefan.
2: Dat ga ik zeker doen, dank jullie wel.
1: Ja, ik ga ook even kerstballen bekijken.
0: Het gaat mij niet lukken om deze te draaien, Stefan. Vind je het heel erg?
2: Nou ja, ik geef het je van.
0: Ik vind het leuk als dat nog eventjes duurt. Iets om naar uit te kijken, Stefan. Nou, fijne feestdagen.
2: Ja, jullie ook alvast.

0: Bello, Holy Water, hier in de middagshow van 538. Waar wij zometeen iets nieuws gaan doen, want we hebben iets te vieren.
1: Ja.
0: Een verjaardag te vieren zometeen.
1: We gaan een feestje doen.
0: Ja, zometeen is namelijk iets 22 jaar oud en dat gaan we vieren, want het is de verjaardag.
1: Ja, en het is een liedje waar veel van de luisteraars... Ik heb iets verklapt, al zie ik.
0: Je hebt al verklapt.
1: Nee, dat was helemaal neer. Dat is neer.
0: Inderdaad, we gaan de verjaardag van een liedje vieren zometeen. Ja. Er is een liedje, 22 jaar geleden geboren.
1: Ja.
0: En is dus vandaag 22 jaar. En dat gaan we zo vieren. En het nieuws komt eraan van 4:30, Iris. Wat heb je mee?
2: Welke speciale taak de koning krijgt bij de Formule 1 volgende week?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
14: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Van Albert Heijn.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Alle verf super voordelig.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Tijd voor Feitelijk Weer. Vanavond en vannacht is het helder, graadje of 17. Morgen is voorlopig de laatste tropische dag met maximaal 37 graden.
5: Lekker!
1: Daarna hopen we op vocht.
5: Minder lekker.
1: Nee.
5: Dan de langste vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep 22 minuten. Ook een lang op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot. 47 minuten komt nog een ongeluk. En de laatste lange vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 25. Het is 1 minuut over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
23: Goedemiddag. Bij de explosie in Rotterdam Europoort is niet alleen een dode gevallen, maar er zijn ook 6 gewonden. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is, onder meer door de onderzoeksraad. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn vandaag 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken na de zonsverduistering. 3 mensen zijn behandeld vanmiddag. Veel mensen pakken namelijk eerst het internet erbij. De zoekterm oogschade is wel 100 keer vaker gezocht vandaag dan normaal. Ook netvliesschade en te lang in de zon gekeken doken opvallend vaak op.
5: Hoe hebben we het eigenlijk met z'n allen gevonden? Want er is lang naartoe geleefd en gisteren was dan het grote moment.
1: Ik heb niks gezien, want ik had niks. Dus ik heb via
5: niks gezien, want je had niks.
1: Ik had niks. Geen brilletje. Ik had geen zin in.
5: Maar ook niet met een schuine oog zo half een beetje.
1: Nee, ik heb ook echt iedereen afgeschermd bij mij thuis. Zo met teruglopen richting de steiger naar de zon.
5: In de kelder, gordijnen dicht. En jij Iris, want jouw ouders die hebben nog gesproken. Ook gisteren, die waren naar Spanje gegaan.
1: Ja, dat klopt.
5: En hoe was het daar in Spanje?
1: Nou, daar was dus hartstikke bewolkt. Maar het is daar natuurlijk wel helemaal donker geworden. Dus dat moment hebben ze wel meegemaakt. Ja. Het is weer heet vandaag.
24: Heb jij nog een poging gedaan tot...
5: Ik was het eigenlijk een beetje vergeten hoe ik thuis was.
1: Hoe kan dat nou?
5: Ik heb onderweg wel gedacht van, wat doen die mensen op die viaducten? En waarom zitten er zoveel mensen in weilanden? Dat ik dacht, wat is er aan de hand?
1: Ja.
5: En toen eenmaal thuis, knop om. Ik had niks
1: door. Gewoon.
5: Netflix, gordijnen dicht. Nee, toen heb ik het... Ik was het gelijk vergeten. Ja, maar goed, in 2081 heb ik meer in kans.
1: Ja, precies. Ja. Lionel Messi die heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld voor Inter Miami na het WK en ook na het overlijden van zijn vader. Hij kreeg een staande ovatie van het publiek toen hij in de rust het veld opkwam en inviel in de tweede helft. Gisteren sprak hij nog zijn twijfels uit over zijn toekomst in het voetbal. Nu zijn vader er niet meer is, heeft hij er geen zin meer in. Maar gisteren was hij dus wel weer van de partij. Duitsland kijkt uit naar de wedstrijd tegen het Nederlands elftal volgende maand al helemaal. Nu Xavi Hernandez onze nieuwe bondscoach is. Het Duitse Bild kopt vandaag een enorme voetbalverrassing in Nederland. Op 24 september neemt het Nederlands elftal het in Amsterdam op tegen Duitsland in de Nations League. Het wordt dan ook de eerste wedstrijd van Jurgen Klopp als bondscoach van Duitsland.
5: We hebben Frank de Boer zometeen, die met hem gevoetbald heeft. Die heeft onder hem gespeeld, volgens mij.
1: En in Zandvoort is volgend weekend natuurlijk voorlopig de laatste Formule 1 race. Met een speciale rol voor koning Willem-Alexander. Hij mag namelijk de beker uitreiken aan de winnaar. Hij komt samen met koningin Maxima en prinses Alexia kijken naar de race. En de koning zei eerder al dat hij het super jammer vindt dat het verdwijnt uit Zandvoort.
5: Ik vind het wel lief dat je zegt dat hij het mag doen.
1: Ja.
5: Ja. Nu mag de koning dan. Ja, nee.
1: Het is de laatste race.
5: Je mocht niet, want hij had er duidelijke afspraken over. Maar nu mag je een keer.
1: Ja, hij is er wel elk jaar bij al.
5: Hij is er altijd bij. Zijn neefje doet dat natuurlijk allemaal.
1: Ja,
5: hè, die,
1: ja nu niet meer. Hij heeft alles verkocht.
5: Oh, dat is waar natuurlijk. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Iris, dank.
1: Graag gedaan.
25: 538. De 538 Middagshow.
5: Zometeen voor het eerst hier in de Middagshow. De liedjesverjaardag. Eerst Louis Fonsi. 538.
26: Fonsi.

0: Vandaag is er een liedje 22 jaar geworden. Mag ik een heel groot applaus voor Kaliber en Fiber! Patrick!
1: Volgens mij is het 24.
0: Wat zeg je? Ben je 4?
1: 24.
0: Zit ik nou verkeerd te rekenen?
2: Dus wat zeg je dan? Wat zie je er jong uit?
0: Je ziet er goed uit.
3: Volgens mij ben je in de war. Volgens mij ben je oud. Het is 22 vandaag.
1: Is het 22?
2: Oh, we hebben discussie binnen.
0: Geen ruzie krijgen, hè, jongens?
2: Wie is dat, Patrick?
0: Door wie word je nou gecorrigeerd, Patrick?
1: Door mijn zoon.
0: Het is wel 22, hè?
1: Okay. Ja, het is zeker 22.
0: Oké, gelukkig. Het is de eerste keer dat wij dit doen, Patrick. En het zou zo misser zijn als we er gelijk naast zitten. Hey, neem ons eens mee naar 22 jaar geleden. En dat Fibe uitkwam.
1: Nou, het was heel hectisch. We moesten over het hele land optreden. En we zijn nog steeds aan het optreden. Na 22 jaar.
2: Want was in die periode de bubbeling al helemaal happening? En stroomden jullie daarin mee? Of waren jullie degene die de bubbeling een beetje zo...
1: Nee, dat was helaas niet wij. Maar we zijn het wel gaan volgen. DJ Moortje was de eerste die kwam met de sound. De bobbelin sound.
2: Ja.
1: En wij vonden dat we het op ons manier moesten doen.
0: Ja. En hoe schrijf je een liedje zoals Fiber? Is dat veel drinken? Is dat veel blowen? Of wat, hoe werkt dat?
1: Nou, Fiber. We hadden een hele album gemaakt. En op een gegeven moment zegt Kees van Topnotch van... Luister, ik hoor die eerste tune, die hoor ik nog niet. Dus jullie moeten nu aan het werk. Toen zijn we naar de studio gegaan. Hebben we binnen een half uurtje hebben we Fiber gemaakt.
2: Zo?
1: Ja. En dat was de knaller.
0: En de nummer 1 is geworden,
1: hè? Ja.
2: En dat was dus in het Nederlands. Want daarvoor... Papiermens toch ook vooral?
1: Daarvoor waren we heel veel bezig in het Papiermens. Dat album hadden we besloten om wat nummers in het Nederlands te doen. En de rest is geschiedenis.
0: Yeah. Ja. En nu zijn we 22 jaar verder.
1: Ja.
0: Fiben van Kaliber is jarig. En wij vinden het leuk om met de middagshow dat te vieren. En geweldig dat je hier bent. Wie heb je allemaal meegenomen?
1: Ik heb mijn zoon mee. Ik heb Evron mee op de drums. Ik heb Dylan mee. Major Dreaming. De dansers, danseressen van dansschool Dansfabriek.
0: Kijk.
2: Ja, want als je even mee kan kijken, het ziet er wel
0: doe dat even
2: heel leuk uit allemaal.
0: Ja, kijk even mee. Ja. Dan gaan wij groots vieren dat vandaag jarig is. 22 jaar geworden. Wat ziet iedereen er nog goed uit? Mag ik het horen voor Kaliber en Fiber?

0: Zweden.
1: Jazeker. Het wordt al gulzig naar gekeken hier.
2: Ja, ik heb honger.
1: Ja. Er hoort natuurlijk daarbij een verjaardag, dus die mogen jullie zo meteen lekker gaan opsmikkelen. Bedankt voor dit waanzinnig mooie en leuke, gezellige optreden. Helemaal passend bij het weer. We kregen wel wat appjes binnen, meerdere, over wat de tekst nou eigenlijk is. Zeggen jullie nou viben of zeggen jullie nou...
2: Nee. Het is viben. Kom vibe with me.
1: Ja.
2: En we gaan je ophypen.
0: Dus ophypen.
1: Ophypen.
0: Hypen.
1: Voor niet al die mensen
0: bij,
1: Nee, het is niet bij. Nee, het is gewoon sfeer.
2: Maar daardoor is het wel een hit geworden.
1: Juist.
2: Omdat de mensen dat denken.
1: Wat zeggen ze dan? Seks zelfs.
2: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nogmaals, heel erg bedankt en een groot applaus voor jullie zelf.
0: Kaliber en Vibe, 22 jaar geworden vandaag.
3: 538. Favorite. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Morning in de middagshow van 538. Met Frank de Boer zometeen over onze nieuwe bondscoach. Ze hebben samen gewerkt.
1: Over die witte rook die allemaal ontstaan is rondom Xavi.
0: Witte rook, ja. Ze hebben samen gevoetbald bij Barcelona. Dus hij kan ons misschien vertellen wat is dat nou voor een gast die we gaan krijgen.
1: Als het maar goed nieuws heeft.
0: En het nieuws van 5 uur, Iris. Wat heb je mee?
1: We hebben weer een weerrecord verbroken.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Er waren ook nog een stroomstoring en een brand in de buurt. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, dat meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen, de gegevens doorverkopen of los geld. Ook zouden ze Philips hebben gehackt. De politie zegt boeren die morgen naar Den Bosch gaan om te protesteren niet tegen te houden. Maar Veilig Verkeer Nederland hoopt wel dat er wordt ingegrepen als het onveilig wordt. Hoe de boeren naar Den Bosch gaan is nog niet.

0: Niet duidelijk, maar Rijkswaterstaat heeft liever niet dat ze met de trekkers over de snelweg rijden. En dat mag ook niet. En het is de warmste 13 augustus ooit gemeten. En het zuiden noteert de vijfde hittegolf deze zomer. En we blijven maar records verbreken. Nu, als het gaat om zeer hete dagen met temperaturen boven de 35 graden. De temperaturen werden vandaag voor de 8e keer gemeten dit jaar. Morgen gaan we daar waarschijnlijk nog een dagje bij schrijven. Gelijk maar door naar het weer dan. Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 17. Ja, morgen dus weer zonnig en maximaal 37 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
1: En dan de langste vertragingen op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad. 15 minuten, daar komt door een ongeluk. Een lange op de A10, de Nieuwe Meerkoemplein voor Zeeburg. 37 minuten komt door een ongeluk. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 22 minuten.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: verfzaken.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Een hele goede middagshow. Katy Perry en Snoop Dogg zo direct naar de pauze. En Morgan Wallen, Tate McGray.

0: daar was gisteren dan opeens witte rook. En dat wilde je niet, want het was een zonsverduistering.
1: Er gebeurde veel, ja.
0: Er gebeurde heel veel. Je wilde die zon zien verduisteren en opeens was daar witte rook. Ja, want Xavi Hernandez, ja, het zal geen nieuws voor je zijn. Die wordt een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Gaat de opvolger zijn van Ronald Koeman. En nou hebben wij natuurlijk eerder een opvolger van Ronald Koeman als bondscoach gehad. Weet jij nog?
2: Ja. Dat
1: weet ik toch wel.
0: Frank de Boer!
3: Goedemiddag.
0: Ja, ook jij was opvolger van Ronald Koeman, hè?
3: Ja, klopt, ja. Ja.
0: En jij hebt gespeeld met Xavi bij Barcelona.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, laten we dan eens beginnen bij, wat is dat voor een, wat is het voor gast, die Xavi?
3: Ja, hij komt uit Tarragona. Is gewoon echt een Barcelona-adept, zeg maar. Die jeugd doorlopen. En daarna het eerste bereikt onder Van Gaal natuurlijk zijn debuut gemaakt. Ja, hele typische, ja, vind ik, Barcelona-speler in de stijl, zeg maar, hoe wij Barcelona van de afgelopen 15 jaar kennen eigenlijk. En altijd scannen om zich heen, middenvelder, met veel techniek, maar altijd de gedachte om vooruit te spelen, aanvallend te spelen. Dus, en een doodnormale jongen, moet ik zeggen.
1: Ah, en zag je toen al tijdens spelen die coachkwaliteiten in hem?
3: Nou, dat niet. Want hij was toen nog heel jong. Ik denk dat hij een jaar of 18, 19 was toen hij... toen ik hem voor het eerst ontmoette. Daarna heeft hij nog, denk ik, dat ik wegging, was hij 20, denk ik. Net 21. En, maar kijk, dat hij, zeg maar, verstand had van het spelletje, dat zag je wel. Hij nam eigenlijk de positie van Guardiola over. En ja, dat is ook geen slechte trainer uiteindelijk geworden. En hij bewandelt een beetje dezelfde route eigenlijk. Alleen ja, hij heeft niet zoveel succes gehad als trainer bij Barcelona als Guardiola natuurlijk.
0: Hey, en gaat dat werken met dat Nederlands elftal? Hoe reageerde jij gisteren toen je dit hoorde? Dacht je, oké, dit gaat lukken, dit wordt wat?
3: Nou ja, lukken, dat weet ik niet. Maar het was wel verrassend in dat opzicht natuurlijk. Want we hebben niet zo vaak een buitenlandse trainer natuurlijk gehad. Volgens mij Ernst Happel is de laatste. Maar ik ben positief gestemd. Omdat ik gewoon, ik weet wat voor vlees je in de kuip krijgt, zeg maar. Het is gewoon een speler die aanvallend voetbal en verzorgd voetbal predikt. Zoals het Spaanse elftal speelt, zoals Barcelona speelt. Dus dat ga je zeker krijgen. Dus probeer zoals Nederland altijd wil, tenminste het publiek, maar ook gewoon als voetballer ook, tenminste ik, tenminste als liefhebber, dat je wilt domineren als Nederlands elftal, zoals we dat eigenlijk altijd willen zijn, hebben. Dus, vandaar,
0: spreek jij wel eens iemand uit de selectie of niet? Iemand, heb je nog app-contact met iemand uit elftal bijvoorbeeld?
3: Nee, dat heb ik niet.
0: Dus je hebt ook geen reactie gehoord of zo?
3: Nee, zeker niet. Nee, heb ik niet gehoord. Dus, nogmaals, ik denk dat het gewoon een goede trainer is. Kijk, dat moet hij nog bewijzen natuurlijk. Maar hij heeft gewoon in ieder geval wel verstand van het spelletje. En bij Barcelona heeft hij in het begin ook hartstikke goed gedaan. En, ik weet zeker dat je een bepaalde stijl krijgt waar iedereen in ieder geval van houdt.
1: Ja, hij krijgt daar wel een beetje kritiek op zijn behoudende spel juist, hè, bij Barcelona.
3: Ja, maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat hij gewoon, net als wat ik ook was, gewoon altijd probeert vooruit te spelen, aanvallend te denken, vooruit te storen. Dus ik denk dat dat wel meevalt.
0: En beter bellen als hij nog een assistent zoekt?
3: Weet ik niet, eerlijk gezegd. Daar moet ik even heel goed over nadenken. Dat is wel wat het geval zou zijn. Maar laat hij maar eerst goed over nadenken. En dan zien we wel in de toekomst.
1: En hoe tref je nou zo'n team aan naar Koeman?
0: Ja, jij hebt het ook meegemaakt, Frank.
1: Ja.
3: Nog een keer, want ik heb twee kinderen achter.
0: Ik hoor wat kleinkinderen volgens mij die willen zwemmen met jou, Frank.
3: Ja, die zijn net naar een verjaardag geweest en die zijn helemaal naar de kloten.
0: Dan worden ze gedumpt bij opa, of niet?
3: Ja, bij opa. Vandaag oppassen dat donderdag.
1: Nee, ik vroeg hoe je zo'n team aantreft na een periode Koeman.
3: Oh, nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Iedereen, op dat moment is alles voor zichzelf. Iedereen voor zichzelf. En die wil gewoon het beste uit zichzelf halen en uit het team. Dus als er een nieuwe coach voor staat, dan is er weer een nieuwe stimulans. Dus ik denk dat het dat iedereen gewoon met volle moed er weer tegenaan gaat.
0: Jij moet naar die kleinkinderen, Frank.
3: Wat?
0: Jij moet naar die kleinkinderen.
3: Ja, die
0: oh, gaat eentje huilen nu ook?
3: Dus ja, die, ik heb net een opdoffer.
0: Oké, dat moet even, een koud doekje op, hoor ik.
3: Ja.
1: Oh, succes
0: wat
1: daar.
0: Wat een chaos.
3: Nou, dat valt maar. Ja. Dus,
1: vocht inbrengen, wegblijven bij de suikers.
3: Nee, ze zijn bijna thuis.
0: Dank je wel, hè.
3: Graag gedaan. Doei, doei.

0: David Bowie en Under Pressure hier op 538 in de middagshow.
1: Ik vind persoonlijk dat ik wat beter moet werken aan mijn eerste indruk. Want die is slecht.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat wij zo ver zijn gekomen als dat we vandaag zijn, ja, dat is een wonder.
1: Ik snap ook niet hoe dat gekomen is, maar eerste indruk, daar dacht ik laatst aan, is gewoon echt belangrijk altijd als je mensen ontmoet. Het bepaalt zoveel.
0: Ja.
1: En dan heb je op momenten dat je denkt, als je iemand ontmoet is belangrijk, maar op je eerste werkdag.
0: Ja, dan wil je dat alles goed gaat. Je wil niet het parkeerterrein oprijden en dan even de auto van de baas schrampen.
1: Nee.
0: Die ene Mercedes die daar op de hoek staat.
1: Dat is wel echt een nachtmerrie.
0: Ja, dat is een nachtmerrie. Dan moet je nog beginnen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, heb je nog proeftijd en alles?
1: Of dat je kleding niet helemaal goed zat of niet door had.
0: Oh, ja. Dat je daar thuis achter komt. Heeft dat de hele dag zo gezeten?
1: Dat heb ik iedereen ontmoet. Hoi, ik ben die en die en alles was, ja.
0: We willen alle verhalen gaan verzamelen voor zometeen. Heb je wel eens echt een waardeloze eerste werkdag gehad?
1: Ja.
0: Dat echt zo'n eerste indruk die je achter hebt gelaten. Dat je dacht, oké, ik sta echt morgen weer. Ik sta eigenlijk met 1-0 achter morgen.
1: Dat je meteen dan al een bijnaam hebt gekregen. Zoals als je dan die auto had aangeraakt. Dat je dan, daar hebben we Schampie weer. Weet je wel?
0: Ja. Wil je ons bellen? 0909-30538. Of even een berichtje achterlaten in de app. Als jij een verschrikkelijke eerste werkdag ooit hebt gehad. Dat je een eerste indruk heb achtergelaten. Wat eigenlijk nooit meer helemaal goed is gekomen.
1: Ja,
0: help ons even. Gaan we alle verhalen verzamelen voor zometeen. En Iris, het nieuws komt eraan van 5:30. Wat heb je
2: mee? Nou, er komt regen aan, maar of het genoeg gaat zijn?
3: Hey, hallo, Martijn en Julia hier. Uit het weekend van 538.
2: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
3: Insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
2: Nou, ik smeer hem hoor. Fijne zomer. Doei!
3: Bent.
2: Geniet van het lekkere weer.
3: Samen met Radio 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ja, tijd voor het weer hier op 538 vanavond en vannacht is het helder en een graad of 17. Morgen voorlopig de laatste tropische dag met maximaal 37 graden.
5: Oh, we gaan goed afscheid nemen, zeg.
4: Zeker.
5: Dan de langste vertragingen. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere en Lelystad. 42 minuten komt er een ongeluk. A10 de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Watergraafsmeer. Daar 30 minuten. En de laatste lange vertraging op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderlo. Daar 19 minuten. 2 minuten is het over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedemiddag, er is waarschijnlijk toch een verband tussen de stroomstoring in het Botlekgebied en de brand in een transformatiehuis op de Maasvlakte. Dat meldt de veiligheidsregio. De explosie verderop bij een oliebedrijf in Rotterdam Europoort, waarbij een dode en 6 gewonden vielen, heeft er niks mee te maken. Het Songfestival in Hongarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daarbij zal zijn, dat horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. De zomervakantie zit er bijna op voor regio Noord. De kids mogen daar vanaf maandag weer naar school. En dat betekent dat veel vakantiegangers dit weekend weer terugkomen. En dus is het zaterdag weer zwarte zaterdag. Dat gaat zorgen voor drukte op de Europese wegen in beide richtingen. Het is weer heet vandaag en in het zuiden van het land hebben ze nu officieel te maken met een regionale hittegolf. De 5e al van dit jaar en dat is heel bijzonder. Maar 1 jaar waren het er net zoveel en dat is al bijna 80 jaar geleden. Dat was toen pas in september, dus we zijn er nu ook vroeg bij. Het is vandaag ook de warmste 13 augustus ooit gemeten. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur dan omlaag en gaat het waarschijnlijk regenen, maar we moeten nog niet te hard juichen. Het is waarschijnlijk niet genoeg.
5: Zijn er mensen die juichen omdat het gaat regenen?
6: Zeker.
5: Ja, voor de tuin.
6: Dat er verkoeling aan komt. Ja, en voor de droogte. Maar het is waarschijnlijk nog niet genoeg om die droogte op te lossen.
4: Waar komt het nou daarna weer hitte?
6: Nee, het blijft dan een beetje tussen de 20 en 25 graden.
5: Oh. En daarna?
6: Dat weet ik niet.
4: Gaat het sneeuwen eigenlijk?
6: Nee. Femke Broeders-Bol heeft zich heel makkelijk geplaatst voor de Europese finale morgenavond op de 800 meter. Ze eindigde in de halve finale als tweede. Lieke Klaver deed het ook goed. Is door naar de finale van de 400 meter. Die is zaterdag. Ze won eerder dit EK al brons op de 4x400 meter gemengde estafette. En wie deze zomer met de auto door Frankrijk is gereden, is natuurlijk bekend met de tolwegen. Hè?
5: Nou, ik heb dat gedaan, ja. Dat is flink betalen, hoor, trouwens.
6: Dat kost aardig wat, hè?
5: Ik denk dat dat zo 50, 60 euro kost.
6: Een Engelse familie die dacht daar maandenlang onderuit te komen door simpelweg de tolslagboom met de hand omhoog te tillen.
4: Nee.
5: Ja, kijk.
6: Uiteindelijk heeft de politie ze aangehouden.
5: Dus er stapt dan iemand uit?
6: Ja. Doet die slagboom omhoog en
5: dan rij je onderdoor en dan ga je weer zitten.
6: En ze hebben uiteindelijk een boete gekregen van 3000 euro.
4: En daar was Mila, denk ik, dus bang voor. En daarom wilden ze niet bij jou mee rijden.
5: Daarom deden ze er zo moeilijk over.
4: Mila, ga eruit! Eres

0: appje binnengekomen van Dennis over zijn eerste werkdag in hetzelfde bedrijf waar zijn vader werkte. Hij werd opgehaald door de baas, want hij moest namelijk plots een collega overnemen die was afgevoerd naar het ziekenhuis. Eenmaal op de klus en een uur verder te zijn kwam hij erachter dat het ging om zijn vader die was afgevoerd. Het zou je eerste werkdag zijn, hè, Dennis. Ach, goed verhaal.
1: Ik heb gewoon bij Shownieuws, daar werken heel veel mensen. Daar heb ik me 3 keer voorgesteld aan dezelfde persoon.
0: Oh, die is ook pijnlijk.
1: Die was zo pijnlijk, maar ook aan een blok met mensen. Maar die persoon verplaatste zich. Dus daar kwam ik dan weer langs. En dan zei ik, hoi, je bent trouwens... Ja, dat was pijnlijk.
0: En de volgende dag weer zeker?
1: Ja, waarschijnlijk.
0: We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Heb jij ooit een eerste werkdag gehad, mag ook vroeger zijn geweest, die verschrikkelijk was, die helemaal niet goed was? Je kwam ergens voor het eerst op je werk en toen gebeurde er iets. Nou ja, niet wat je wil op de eerste werkdag. We zijn alle verhalen aan het verzamelen, dus

0: Jay Belvin, Willy William en de Migente. Hier op 538 in de middagshow waar we weer alle verhalen gaan verzamelen.
1: Ja, dit keer over slechte eerste werkdag indrukken.
0: Ja, Hanny.
2: Ja?
0: Heb je een goede eerste indruk achtergelaten op een eerste werkdag?
2: Nee, want de eerste werkdag toen reed de treinen met vertraging in verband met de sneeuw. Dus toen dacht ik, de tweede dag gaat me dat niet gebeuren. Ik pak de auto. En toen was ik weer te laat, want toen stond de snelheid vast van de sneeuw.
0: Ach.
2: Is maar die werken nog steeds, al 18 jaar.
1: Hey.
0: Het is goed gekomen, Hanny. Dankjewel.
2: Ja.
0: Hoi, hoi. Doei. André?
3: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw eerste werkdag?
3: Hey. Ja, ik was een vrachtwagenchauffeur. En ik moest een maand lang moest ik met collega's mee. Want mijn werkgever had nog geen andere auto voor me. Nou, fijn. Ik met die collega's mee. En uiteindelijk mocht ik dus zelf op pad. Ik had mijn eigen auto gekregen. 'S Ochtends laden. Even een spanbandje eroverheen gooien. En hij lag niet goed. Ik klim naar boven. Nou, je raadt het al. Kletter ik zo naar beneden.
1: Dat is gewoon oud.
3: Toen brak ik mijn pols.
1: Dat is onhandig.
0: Oh,
3: ik was van een goede 3,5 meter naar beneden gevallen.
0: Nee.
3: Ja.
1: En dan kan je ook een tijd niet rijden. Of kan je dan alsnog rijden?
3: Nee, zeker niet. Dan mag je niet rijden. Dus ik zat 6 weken in de ziektewet.
0: Dat zijn een heerlijke eerste 6 weken.
3: Ja, dat was fantastisch.
0: André, dankjewel.
1: Hoi.
3: Ja, hoi.
0: Sally.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, hoe was jouw eerste werkdag?
4: Mijn eerste werkdag, ik ging op mijn scootertje dus bijheen. En ik kreeg een ongelukje onderweg. Ik gleed uit met mijn achterwiel en ik brak per ongeluk mijn nek. En toen kwam de bazin waar ik dus voor ging werken. Die kwam langs gereden. Die kwam op het werk en die zei, hey, missen we niet iemand? Want er ligt daar iemand op de weg. Ja, dat was ik.
1: Maar je brak echt je nek.
0: Je brak je nek.
4: Ja, ik had echt mijn nek gebroken. Ja, ik ben echt afgevoerd naar het ziekenhuis. En dit hoorde ik later natuurlijk pas. Maar ik heb daarna nog wel 4 maanden voor het bedrijf gewerkt toen ik redelijk hersteld was. Maar ze had me zien liggen, ja. En ik was dus eigenlijk...
0: En ben jij allemaal goed gekomen trouwens?
4: Ik kwam helemaal niet opdagen natuurlijk. Wat zei je?
0: Het is wel goed gekomen allemaal met jou.
4: Ja, het is gelukkig helemaal goed gekomen. Ja, gelukkig wel.
0: Thanks, Sunny.
4: Gelukkig. Bedankt, hè. Fijne dag.

0: hybride, half elektrische, wat is het, zescilinder DRS.
1: Nee, dat is het niet meer. Maar
0: oh nee, die heb je niet meer.
1: Als je die voorbij hoort komen,
0: ja. Ja, je moet wel de goede horen, ja. Het is wel de laatste Formule 1-auto die je moet horen. Ja. Die laatst gemaakte. Als je die langs hoort komen hier bij 50 jaar, bellen, hè, want dan ga je naar dat laatste weekend in Zandvoort. Ga je naar de Formule 1. Dit is Walk the Moon.

0: na 6 uur.
1: Zometeen weer het nieuws. Natuurlijk met onze Iris. Iris, wat heb je mee?
2: De schade na de zonsverduistering lijkt mee te vallen. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Dennis Department wordt weer Dennis Department. Hey, Dennis Ruijer hier. En als Armin op vakantie is, dansen wij op tafel.

0: Ik zie je zaterdagavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
0: 538 Nieuws.
10: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met

0: een auto twee keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij protest als ze naar Den Bosch rijden. De politie zegt de trekkers niet tegen te houden tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie dat volgende maand bij hun actie op de A12 ook doet. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er weinig over los. De hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om losgeld te vragen voor gestolen gegevens. En ziekenhuizen hebben wel wat telefoontjes gehad van mensen met klachten na de zonsverduistering gisteren. Maar het zijn er maar enkele die ook echt langs moesten komen vandaag voor verder onderzoek. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht is het helder. En een graad of 17. Morgen zonnig en maximaal 37 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
1: En dan de langste vertragingen. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 8 minuten, er komt toch een ongeval. De A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes. 14 minuten vertraging komt door een afgesloten weg. En de A50 Arnhem Apeldoorn, dat is de laatste lange tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 14 minuten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ja, die kaarten gaan er zo meteen uit.
9: De 538 middagshow.
1: Welkom bij die hele...

het zoetgevoiste geluid van die raceauto's. Je moet nu bellen naar 0909-30538 en ervoor zorgen dat je bellernummer 538 wordt.

0: Danny?
1: Ja.
0: Ja, goedemiddag. Hoe was je dag?
1: Het is hier warm.
2: Maar heb je gewerkt of zat je gewoon lekker in de tuin?
1: Ik zat lekker op het strand.
2: Oh.
0: Oké, okay, dan mag je niet klagen natuurlijk. Was je dagje vrij?
1: Mijn broer en mijn ik. Ja, een soort van.
0: Kijk, terrasje.
2: Dit klinkt echt alsof je gespijbeld hebt.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Nou ja, laten we het er maar niet ophouden, laat ik het zo zeggen.
2: Dat gedrag kunnen wij niet belonen.
0: Jamie, wat is er aan de hand? Hoe kon jij op het strand zitten vandaag? We willen alles weten.
1: Nee, ik zit sinds een week of drie zeker in de ziektebed vanwege een kapotte schouder. Dus ik ben een soort van vrij en een soort van, ook weer niet.
0: Ja, snap ik. En voor de revalidatie is dat goed in het zonnetje?
1: Precies dat. Beetje vitamine D, dat is goed voor het spiertje ook.
0: Ja, precies.
2: Ja, zo kunnen we het ook bekijken. Ja?
0: Je hebt twee schouders, dus je kan die andere gebruiken om dat biertje zo richting de mond te brengen.
2: Breng hem nou niet in de problemen. Ja.
0: Goed, Jamie. Nee, lekker. Hey, je zit daar met je broer. Gaat hij mee naar Zandvoort als je wint?
1: Ja, 1000%.
0: Ja, waarom?
1: Ja. Nou ja, we zijn afgelopen jaar onze vader verloren en die was ook wel een redelijk Formule 1 fan, Verstappen fan. En ik heb een mooie afsluiting voor de laatste race, denk ik, die tot nu toe, als het goed is, in Zandvoort plaatsvindt. Dus.
0: Ah man, dat zou geweldig zijn.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we dat regelen voor jullie. Gefeliciteerd.
1: Ja! Dankjewel, man.
0: Je bent Benner 538 en jullie krijgen 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. Prijs wordt aangeboden door Heineken 0.0.
1: Daar ben ik zo blij mee, dankjewel man.
2: Veel plezier.
0: Mooi. Ja, maak er een mooie afsluiter van, hè.
1: Ja, dat gaat zeker goed komen. Jullie veel plezier met de uitzending nog.
2: Dank je.
0: Ja, kom goed. Ga mooie herinneringen maken en sterkte met je schouder.
1: Is goed, dankjewel.
0: Avicii, de middagshow 538. Dit is

0: Justin Annie Grammer en The Thing I Love. Op 538 in de middagshow. Even voor 6:30 is het. Zometeen natuurlijk het nieuws. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: Waarom Taylor Swift en president Trump nog steeds met elkaar overhoop liggen.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve

0: Check 538.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
18: Müllermilk, the moo you can't resist.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost, autotaalglas. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
22: 538 weer. Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 17. Morgen voorlopig de laatste tropische dag met maximaal 37 graden. En daarna krijgen we dus wat regen.
0: Een paar kleine, korte vertragingen nog. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaandam en Brug over de Zaan 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 7 minuten. En de laatste A27. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is er een weg afgesloten. Daar is de vertraging 8 minuten. Het is exact 6:30. Iris is hier. Bij het belangrijkste nieuws.
8: Ja, want in Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die anti-AZC-demonstranten hadden opgehangen. Vanaf vandaag mogen die namelijk alleen nog hangen op de plek waar de vluchtelingen gaan komen. In het noorden, oosten en midden van het land kunnen mensen morgen last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is namelijk slecht, waarschuwt het RIVM.
0: Nog een verduistering.
8: Begin van de avond...
16: Dat het dan donkerder wordt, nachts.
8: Begin van de avond verdwijnt de smog, want dan gaat de wind draaien en komt er koelere lucht het land binnen. Even een pizzaatje bestellen of zo, dat doen we steeds vaker. De Nederlandse Bank heeft uitgezocht dat we steeds meer geld uitgeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat is verdubbeld de afgelopen 10 jaar. Het komt natuurlijk ook omdat de maaltijden zelf duurder zijn geworden.
0: Dat is wel waar, ja. Want je staat dan in een supermarkt en je denkt, nou ja, dan kan ik net zo goed bestellen, toch? Ja. Het is zo duur geworden.
8: Absoluut. Vanavond staan Ajax en FC Twente op het veld. Zij spelen namelijk in de play-offs van de Conference League. Ajax reist met 3-1 voorsprong naar Ierland voor de return tegen Shelburne. FC Twente speelt in Slowakije na een 6-0 overwinning in eigen huis. En meer voetbalnieuws, want Ajax heeft zich ook gemeld voor Geertruida. Die speelt nu nog bij Leipzig, maar de kans dat hij naar Nederland komt is best groot. Want naast Ajax heeft ook PSV al langer interesse. Die wil hem alleen huren en Leipzig verkoopt hem liever. En op TikTok is opnieuw een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. Die twee kunnen niet echt super met elkaar, hè? In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golven is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen.
16: Wat was zijn mening nou over haar? Want eerst mocht hij haar niet.
8: Nee, ze mogen elkaar nog steeds niet.
16: Oh, dat is een...
0: Maar ik begrijp het niet helemaal. Want het was een filmpje van hem waar haar muziek onder staat, ja. En daardoor mag zij zeggen weg met dat filmpje.
8: Ja.
0: Ja.
8: En zij wil ook niet, want hij heeft ook al een paar keer bij campagnes en zo geprobeerd om haar muziek te gebruiken. Dat wil zij ook allemaal absoluut
0: niet. Wel gek
8: dat
0: hij dan wel muziek blijft gebruiken van haar, toch?
8: Ja, hij blijft proberen.
0: Ja.
8: Dus ergens vindt hij haar wel leuk.
0: Precies. Ja. Ja. Iris, dank je wel.
8: Graag gedaan.
21: 538, de 538 middagshow.
0: Met Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, zo direct naar DNC.

0: Teddy Swims in de middagshow 538 en Mr. Know-it-all.
1: Wat is volgens jou de beste tactiek als je als gezin van vier niet met z'n vieren op een rij met vier wordt geplaatst?
0: Oh, dus in het vliegtuig.
1: Eentje in het vliegtuig op de rij ervoor of erachter zit.
0: Oh.
1: Wat is dan de beste tactiek? Ik heb er twee. Nou, taak en ik verschilden. Maar?
0: Kijk, de eerste vraag is natuurlijk, het is natuurlijk heerlijk voor diegene om alleen te zitten.
1: Dat klopt.
0: Toch? Even weg bij jou en de kinderen?
1: Ja, maar toen de kinderen erachter kwamen, gingen ze huilen. Dus
0: anders
1: was het feestje geweest.
0: Ja, je kan ook één kind daar zetten natuurlijk. Dat wil je
1: Nee, dat gaat niet.
0: Nee, kan dat niet?
1: Nee,
0: dat kan niet.
1: Ja, Ola al een rij voor je zitten zo. Ga lekker. Ja,
0: die is blij hoor, even rustig die twee van die ouders. Dan moet je dus het gesprek aan. Wat zijn het belangrijke vragen? Is het een rij van vier wel?
1: Ja.
0: Dus je hebt een vreemde in je rij zitten.
1: Een vreemde in de rij.
0: Ja, dan moet je dus die vreemde zover krijgen om te gaan verplaatsen.
1: Precies. Maar wat doe je? Ga je alvast zitten met z'n vieren op een rij en zeg je, ja hoi, jij zat hier, maar die stoel zou eigenlijk voor ons zijn. Kan je daar gaan zitten? Of zou je dat alsjeblieft willen doen? Of ga je op de oorspronkelijke tussen aanhalingstekens plekken zitten en dan vragen, zou je misschien willen wisselen?
0: Want de vierde stoel, is dat de klote stoel? Zo eentje in het midden of op een hoekje?
1: Ik weet eigenlijk niet, want daarin verschillen de taken. Ik had taken zei, kom, we gaan gewoon alvast op die rij zitten.
0: Ja.
1: En dan zeg ik gewoon zo wisselen dat jij daar zit.
0: Ja.
1: Want dat was een die losse stoel en rij ervoor was aan het gangpad. En taken zei, maar dat is heerlijk, dat wil je. Dat is gewoon een cadeau voor iemand.
0: Ja,
1: ik dacht, nou, dat weet ik niet.
0: Ja, gangpad is top.
1: Nou ja, ik ben altijd bang dat de koffers op mijn hoofd vallen in het gangpad. Oh, dus ja. ik sta daar gewoon, ik zit er gewoon iets anders in.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik dacht, nee, ga even zitten zoals het is op de tickets. En daarna ga je vragen, zou je willen wisselen? Wat zou jij doen?
0: Ja, ik zou inderdaad al gaan zitten met z'n vieren op een rijtje. En de allerbeste tactiek is altijd net doen alsof je nergens iets van af weet. Toch?
1: Dus maar dan, die staat daar met die ticket.
0: Ja, en dan ga jij ook kijken op je ticket. Dan denk je, nou, dat kan niet. Er is hier een en dan maak je een kleine scène.
1: Ja.
0: Toch? En dan komt de stewardess. En dan moeten jullie eruit gaan komen. En dan, dan wiebert die ene persoon zo naar voren toe. Ja, ja, ja.
1: Wil je weten wat wij hebben gedaan?
0: Oh god, ik ben toch niet een kind bij de handbagage?
1: Ja, we hebben eentje boven die lokker gegooid. Nee, ik zei, ik ga op oorspronkelijke plekken. En dan plaatsen we de kinderen zo dat je aankomt lopen en dat je dan tussen twee kinderen in zou moeten zitten.
0: Briljant!
1: Nou, ik heb een high five gekregen toen degene aan het gangpad was.
0: Briljant! Slim! Beyoncé, Shakira!

0: Ze is afgevallen en heeft nieuwe make-up, denk ik.
1: Zie je het ook? Het is heel anders, is het?
0: Ze is anders. Ja, het is anders. Ziet er erg goed uit.
1: Het gloeit, het straalt.
0: Ja.
2: Zo overdreven.
0: Wat, Julia?
2: Overdreven.
0: Nee, je ziet er goed uit, Julia. Wat is er veranderd?
2: Ik ben aan het eten.
1: Nee, geef toe. Frank weet het altijd. En zeker bij jou, want hij kent jou heel goed.
0: Ja, die microfoon doet het niet. Dat moet die andere hebben. Wat mooi ook dat Julia blijft ook gewoon achter de bord eten zitten. Ze heeft groot gelijk ook. Zitten eten hier.
2: Ja, maar ik zeg nog, ik ga even eten. Ik ga niet meedoen. Ja? En toch sta ik weer achter zo'n microfoon. Ja, maar... Ik begin pas om 7 uur, hè?
1: Oh! Geen minuut eerder.
0: Nee. Wij zitten nog in je vrije tijd. Je ziet er gewoon goed uit en ik ben aan het uitvogelen wat het is. Ben je zwanger?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Nee, ik ben niet zwanger. Want je zegt net, je bent afgevallen.
0: Ja, dat is waar, maar soms kan je even die glow hebben, weet je wel. Als je er,
2: zwangerschapsglow, nee, dat is het niet.
0: Dat is het niet.
2: Nee.
0: Het is het niet. Dat nieuwe make-up?
2: Nieuwe make-up van Old J. Koelsen.
0: Ja!
1: Hey.
0: Nieuwe dames en heren, nieuwe make-up. Oké, okay, geen nieuwe plastisch chirurg of zo?
2: Nee,
0: niks
2: nee,
0: laten
2: veranderen. Nee.
0: Nieuwe kapper?
2: Nee, ook niet eigenlijk. Ook wel een hele dure kapper.
0: Kijk.
1: Goed bezig.
0: Ja,
1: pas door.
0: Even kijken. Dit is, je kleed je ook anders.
2: Ja, klopt. Ik heb een nieuwe stijl.
1: Jeetje, Frank. Ik vind het echt knap. Ja,
0: maar Julia en ik kennen elkaar. Ik ken jullie al sinds hij 14 is, hè?
2: Ja.
1: Dat klinkt weer vies.
0: Maar nee, dat kwam zijn de studio kijken.
2: Ja.
0: Zoals altijd met radio weet. Maar wat is dan de aanleiding en de reden van de metamorfose?
2: Ik word bijna 30.
0: Je bent 27.
1: Ja. Wel, zet ons 3 jaar lang schat. Het is
0: Oh, jij gaat helemaal los de komende 3 jaar.
1: Ja,
0: natuurlijk. Wat goed.
2: To live, ja.
0: Nou, gaan we lekker weer eten, joh. Want ja, je hebt nog een paar minuten.
1: Wacht, wat is die nieuwe stijl dan? Want je gaat naar de 30. Wat is dat dan?
2: Wat volwassener, wat meer office. Dus ik deed hier...
1: I love it. Ga door. Ga door.
2: Niet gelachen.
1: Nee, office.
2: Ja, gewoon wat meer baggy.
0: Wat
2: office.
0: Meer office?
2: Ja. Wat dan?
0: Ja, maar voor je radioprogramma zit je te eten. Je werkt hier helemaal niet buiten je show. Je doet hier helemaal niks.
1: Marcel vindt, Jul kleedt zich nog sexier.
0: Ja, ze ziet er gewoon fantastisch uit.
2: Nou, dus, dankjewel.
1: Is dat
2: jongens.
1: Office?
2: Ja, dat is office.
0: Nee, maar dit is toch geen office kleren?
1: Sla die office.
0: Ik zie een buik, blote benen, een decolleté. Ja, maar echt, ja. Als dit office is.
2: Oh, heerlijk. Welkom bij de radio.
0: Ja, nou echt. Zometeen, als ze lekker uitgegeten is. Julia hier op 50 jaar.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met...
3: Neem de tijd voor wat goed is.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin...

0: Vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 538 Nieuws. 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar aangebotst. De 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. In Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen en overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichten brandjes. En in Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Formule 1 race en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. Krijg je nog het weer? Het is helder vannacht bij een graad of 17. Morgen wordt het weer zonnig en maximaal 37 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Iris, dankjewel. Moet ik wel mijn microfoon aanzetten. Top, we zijn er klaar voor. De spaghetti zit erin, dus dat gaat helemaal goed komen. 538 verkeer door Flitsmeister met één kleine vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland. 7 minuten. Dan controles. We beginnen op de A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum 108.4. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.5. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.6. De A27 Almere-Hilversum bij Almere opgepast bij 112.0. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. De A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede 69.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn opgepast bij 213.2. En dan nog tot slot de A74 grens met Duitsland richting Tegelen bij Tegelen op de rem bij 101.1.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
14: Zomer op je radio.
15: Julia van Rijndam.
7: Yes, goedenavond. 7 uur geweest. Dat betekent de hotline is geopend. Wat wil je horen?

0: Miley Cyrus en End of the World. Vaak heb je vandaag al gehoord. Wat is het warm, hè? Ja, ik kan het wel weer gaan zeggen, maar ik heb trouwens geen idee. Ik ben om 10 uur de Talpa-pand hier binnen gestormd. En hier hebben we een airco. Nee, die staat net op een standje loeien. Ik heb nog net mijn oorwarmers niet op, zeg maar. Dus ik heb ook echt niks meegekregen van die hitte. Dus ik ben wel jaloers als jij nu lekker onderweg bent naar huis toe. Misschien ga je nog wel even wat leuks doen vanavond. Even het achtertuintje in. Een bakkie drinken voor jezelf inschenken. Heerlijk. Hey, de 538 hotline is geopend met de vraag: wat wil je horen? Je kan het inspreken via een audioberichtje. Heeft ook Lieke gedaan.
1: Hey, Julia. Wij gaan vanavond lekker vaak.

0: Hard to Say Goodbye. Zo, goedenavond. Mijn naam is Julia. Het is 7:15 en wat is het gezellig in de app van Radio 538. Ik krijg allemaal gezellige zomerse foto's binnen. Remco die is lekker een maiskolf aan het draaien op de barbecue, zie ik. Ziet er heerlijk uit. Vooral dat omgevallen bakje knoflooksaus. Ria die ligt lang uit op de tuinstoel, zie ik. Voetjes in zo'n opblaasbadje. En ik zie een prachtige cappuccino. Lijkt wel alsof hij uit zo'n koffiezaak komt, joh. Ja, al je appjes zijn welkom in de app van 538. Hartstikke gezellig. Ook je audioverzoekjes. Volgende is van Lisa.
1: Goedenavond Julia, wat een heerlijk weertje is vandaag. En het enige wat ik daar echt bij kan gebruiken is bij Lando van Enrique Iglesias. Fijne avond en werk ze.
0: Wat lief, dankjewel. Ja, en geen zomer is compleet zonder.

0: Ja, en toch denk ik echt dat deze ook gewoon minder lekker is als het bijvoorbeeld buiten gewoon regent, waait, hagel, mist. Weet je wel, hij is nu op zijn allerlekkerst. Last Frequencies en Live It All op Radio 538. Zometeen hoor je een grote wereldwijde dance act die graag wil samenwerken met een Nederlandse artiest. Ja, wie dat is, hoor je zo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Klaar voor een frisse start?
19: Let's go.
18: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: 538, Julia van Rijndam.
0: Zometeen hoor je Offenbach en Miles Away na Summer en Homewreck.

0: Ja, en time flies when you're having fun, hè, zeggen ze. Ongeveer een maandje geleden stonden we met 538 op Tomorrowland. Was echt een waanzinnig weekend. Ik ben sinds ongeveer gisteren, denk ik, weer hersteld. Ja, richting de 30, hè. Ik zei het net al. Dan krijg je dat. Alle luisteraars nu van 40 plus denken echt, oi, oi, oi, meisje, meisje, meisje, je weet nog niks. Maar goed, ik wil even terug naar Tomorrowland dus, want daar spraken Bas en Dylan, de mannen van Offenbach, die je net hoorde, over nieuwe samenwerkingen en artiesten. En ze hadden zelfs een suggestie voor ze. Luister mee.
1: We maybe have a suggestion. Yeah. You know Roxy Dekker?
2: What?
1: Roxy Dekker.
2: Oké.
1: This is her. She's a big star in the Netherlands.
2: Okay. That's maybe a great track, yeah.
1: Yeah.
2: And she got a great voice.
1: Yeah.
2: Yeah. Okay, we're calling the label right now.
1: Okay.
2: Right now.
1: See some business now. As well.
2: but honestly, this is the first time I hear this track. This is great.
0: Ja, dus wie weet komt er een samenwerking tussen Offenbach en Roxy Dekker. Ja, ik denk dat ik nog eerder de loterij win. Maar het idee is in ieder geval enig, toch? Het zaadje is geplant. Ja, en over Tomorrowland gesproken. Deze werd daar geprimeerd op de mainstage. Best wel een lekker podium om je nieuwe nummer even uit te proberen. Martin Garrix samen met U2. Dit is Fireflies bij 538.

0: ik heb vandaag al een sneak peek gezien van hoe het erbij ligt op Zandvoort. En ze zijn echt al keihard aan het bouwen daar. Wat een operatie is dat, hè? Ja, ik zag ook een foto, moest ik al lachen, dat de mobiele radiostudio van 538 op een soort grote trekhaken, as we speak, door Zandvoort wordt gereden. Ja, we laten goed zien dat we erbij zijn. En jij kan er ook bij zijn.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, over iets meer dan een week barst het los, hè? Het grootste racefestival van Nederland. De Formule 1 op Zandvoort. De final lap, de allerlaatste keer. Max Verstappen, Lando Norris, George Russell. Ja, ze willen allemaal proberen om vooraan te eindigen. En zo de meeste punten mee naar huis te nemen. Ja, en geloof mij, het is echt een fantastisch evenement. Ook als je niks met racen hebt, weet je wel. Als je gewoon bijvoorbeeld zelf er heel graag heen wilt. En je vriendin denkt, ja, ik heb er niks mee. Geloof me, je vriendin gaat een waanzinnige dag hebben. Zeg maar, er zijn ook artiesten bij. Het is ook een festival. Kraantje Papi, Snelle, Snollebollekes, Martin Garrix. Ze zijn er allemaal bij. En jij kan er dus ook heen. Hoor je de racewagen voorbij komen, dan bel je naar de studio. Ben je beller 538, dan win jij 2 weekendtickets voor de Formule 1 op Zandvoort. En dit is Marshmallow.

0: de mannen van Kensington en Riddles bij Radio 538. Ik kwam hier van de week op kantoor en daar hing een televisie. En daar stond een AI-tip op. Ja, ik wil die tip, die ga ik zo meteen even met je delen. En ik wil hem meteen ook even testen. Wat het is, hoor je dus zo meteen.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van
2: Albert Heijn. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: De Tomorrowland DJ Academy.
10: Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag...

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlak bij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op een kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op 538.
6: 38 graden. Oh, ik wilde zeggen lekker zeg, maar er is helemaal niks lekkers aan. 538 verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo is een vrachtwagen met pech. Daardoor nog 13 minuten vertraging. Controles gemeld op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.0. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk. Opgepast bij 56.5. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen 49.6. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A16 de grens met België richting Breda bij Breda opgepast bij 71.9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59.9. De A29 Rotterdam-Dinteloord bij Numansdorp 94.7. De A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede 69.3. Zo, moet even ademhappen hoor. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213.2. Dan de A67 nog, grens met België richting Eindhoven bij Eersel 5.6. De A76 Venlo richting Eindhoven bij Lierop 35.3. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A74. De grens met Duitsland richting Tegelen bij Tegelen op de rem bij 101.1.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: 538.
15: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.
6: Ja, ik zag hier in het Talpa-gebouw een AI-tip hangen. Ja, ik wil die zo even met je delen en meteen ook even testen. Dat zo meteen. Eerst Mel Smit nu.
17: Radio 538.

Bauza en Magnetic. Hey, gebruik jij veel AI? Vast wel, toch? Notulen maken, misschien een keer van die gekke foto's, weet je wel. Photoshop een glas champagne erin of zo. Of misschien gebruik je het als psycholoog. Werkt fantastisch trouwens, been there done that. Hoe dan ook, het is niet meer weg te denken uit de wereld van 2026. En wat doen ze dan nu bij het Talpa-gebouw? Ja, er hangen hier dus in het hele gebouw van die soorten televisieschermen. En dat is heel leuk, want dan geven ze dus AI-tips. Zeg maar iedere week de AI-tip van de week. En de tip van de week was, dit keer, eindig je zin, dus je vraag naar ChatGPT, niet met alsjeblieft. Dus nooit alsjeblieft zeggen, niet te lief zijn, zeg maar. Want dan krijg je dus een minder goed antwoord van AI terug. Ja, maar ik ben wel zo iemand die gaat het dan wel meteen testen, weet je wel. Dus ik stelde de vraag, vertel een leuk mopje. Kreeg ik dit als antwoord. Waarom kan een skelet niet liegen? Ja, omdat je er dwars doorheen kunt kijken. Vond ik best grappig. Ja, vind ik best een leuk mopje. Oké, maar dan ging ik de vraag opnieuw stellen. Ik ging zeggen, vertel mij een leuk mopje, alsjeblieft. En toen kreeg ik dit. Ja, waarom ging de tomaat blozen? Omdat hij saladedressing zag. Ja, oordeel zelf. Dus ik denk wel dat dit een goede AI-tip van de week is. Maar ik wil het wel even testen, ook bij jou. Dus wil jij even aan ChatGPT vragen? Vertel een leuk mopje, alsjeblieft. Copy-paste die even in de app van Radio 538. En als het goed is, krijg ik dan zometeen allemaal hele slechte mopjes binnen. Dan nemen we die even door, ja? Dus kom maar door in de app van 538 met jouw slechte mopje van ChatGPT. Hoor nu de favorite van Karol G.

Oh, ik vertelde net dat ik een AI-tip kreeg. Ja, hier in een Talpa-pand hangen van die grote schermen. En daar staat dus iedere week een AI-tip van de week op. En deze week was de AI-tip: zet nooit alsjeblieft achter je vraag. Want dan is het antwoord wat je terugkrijgt minder goed. Je moet gewoon niet te lief zijn tegen ChatGPT, zeg maar. En ik ben dat even samen met jou aan het onderzoeken. Ja, ik kreeg namelijk echt wel een minder goede mop toen ik zei vertel een leuk mopje. En vertel een leuk mopje alsjeblieft. Zeg maar, de eerste was supergoed, de andere was echt fucking slecht. Maar ik dacht misschien, ja, we moeten dat wel even ook bij jou testen en bij de rest van Nederland. Dus vraag even aan ChatGPT, vertel een leuk mopje alsjeblieft. En stuur dat deze kant op. Nou, ik neem er even een paar met je door die er binnen zijn gekomen. Yvonne stuurt, een vrouw zegt tegen haar man: schat, ik heb een verrassing voor je. Ik heb de hele dag gekookt. Dus man zegt, wat lief. Wat heb je gemaakt? Zegt de vrouw, een reservering bij de Chinees. Wat stom. Feline dan. Waarom nemen vissen nooit de bus? Omdat ze liever met de school gaan. Ik snap hem ook niet. Wat een kutmop. Davy dan, laatste nog even doen. Ja, ik kan hier echt eeuwig mee doorgaan. Ik vind moppen sowieso echt al heel erg stom. Maar dit is nog stommer dan stom. Die van Davy. Dokter, elke keer als ik koffie drink, krijg ik enorme pijn aan mijn oog. De dokter die kijkt hem even aan en zegt: heb je al geprobeerd het lepeltje uit je kopje te halen? Oh mijn god. Wat erg. Wat verschrikkelijk. Wat erg dat je dit hebt moeten aanhoren in de auto. Maar goed, hey, we kunnen wel concluderen. Het is een werkende AI-tip. Dus zeg nooit meer alsjeblieft tegen ChatGPT. Want dan krijg je dus minder goede resultaten.

0: Een koud glas rosé en een miljoen. That's what I want. Lil Nas X hoorde je op Radio 538. En zometeen hoor je een hele nieuwe kant van Ed Sheeran. En ook Nelly, Ride With Me, onderweg.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: 538 Julia van Rijendam.
0: Zometeen Alex Warren, Fever Dream, komt eraan naar Jay.

Alex Warren en Fever Dream. Ja, Ed Sheeran is natuurlijk een grote superster, zingt de sterren van de hemel. Maar wist je dat Ed Sheeran ook veel muziek schrijft voor andere artiesten? Ja, zo schreef hij bijvoorbeeld mee aan Love Yourself van Justin Bieber. Mega grote hit. Maar bijvoorbeeld ook aan Die Die van Shakira en Burnout Boy. En het mooie is, Ed die heeft een beetje gedoe gehad met de rechtszaken en zo. Dat mensen beweerden dat hij de muziek niet echt zelf had geschreven. Dus hij neemt tegenwoordig gewoon de schrijfsessies op, zodat hij kan bewijzen, ja, wacht eens even, dit was ik zeker. En dat is natuurlijk ook mega leuk voor ons, want daardoor weten we ook dat hij heeft meegeschreven aan Animal van Cat's Eye, die je zo meteen hoort op 538. En hij zit dan niet natuurlijk stilletjes te schrijven, nee. Hij probeert het dan natuurlijk ook te zingen. Hij moet even weten hoe dat voelt, hoe het klinkt, hoe het allieert, zeg maar. Dus nou ja, Animal had ook zo kunnen klinken.

blijkbaar ook een onweerstaanbare aantrekkingskracht. En dan heb ik het niet over de Cowboys. Nee, Ella Langley die heeft haar keuze gemaakt. Geen Amsterdam, geen Ibiza. Choosing Texas. Nu op Radio 538. Just when

0: Post Malone en Chemical.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Zometeen vanaf 9 uur hoor je weer een kerstverse 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. Met onder andere een nieuwe ronde kip of ei, jawel. En onlangs vertelde Eva in de show waarom ze vroeger zo'n hekel had aan schoolreisje.
2: Ja, dan was het al van, nou, zie, ga je in de bus? Nou, dan was ik bang dat ik niet kon plassen onderweg. Dan had ik voor de zekerheid een luier aangetrokken.
3: Had jij een luier aan op schoolreis?
4: Heb jij op schoolreis een luier aangetrokken?
2: Ja, want anders dan was ik... Ik had daar zo zenuwen over.
4: En hoe oud was je?
2: Ja, 13 of zo.
3: Nee, hè?
2: Maar ik durfde er ook niet in te plassen, dus het was uiteindelijk niet nodig.
3: Je durfde alleen maar in te poepen.
4: Ja. Heel luier volgescheten, de hele dag mee in de Efteling geloof.
3: Ja, niemand heeft het gemerkt. Zat ook niemand naast me in de bus? Oké.
0: Oh, arme Eve. Zometeen een gloednieuwe 538 avondshow. Veel plezier, dit is Who Got It.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Verbazia.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Ik zie je zaterdagavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: 538 Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen daardoor nu op hun kant, is op beelden te zien. 2 mensen zouden zwaar gewond zijn en 9 anderen hebben lichtere verwondingen. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. En dan ga ik heel even kijken of de wedstrijd al afgelopen is, want we zitten natuurlijk boven op het nieuws.
3: Ja. Oh ja.
2: FC Twente is door naar de play-offs van de Conference League. Het werd net 3-3 tegen de Slovaakse DAC. Maar omdat ze de heenwedstrijd met 6-0 hadden gewonnen, was dat genoeg. In de play-offs moeten ze het opnemen tegen Karabach. Er is een storing bij het reisinformatiesysteem van de NS. Staat daardoor niets op de borden op de stations en ook de app is niet actueel. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, de treinen rijden wel gewoon. En in Noord-Holland werden vandaag de eerste scheuren ontdekt in dijken door de droogte. Ze worden nu opgevuld. De scheuren werden ontdekt tijdens een controle. Die worden vanwege die droogte extra gedaan. Heb ik het weer nog voor je. Het blijft warm vannacht. Morgen is het nog heter dan vandaag. Dan kan het wel 38 graden worden. In het weekend koelt het dan eindelijk af. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
4: Op de A2 te beginnen tussen Weert en Echt bij 202.0. Op de A4 tussen Delft en Den Haag bij 46.8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 57.7. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. Op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 88.7. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 70.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.9. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 94.7. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2. Op de A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven bij 5.6. En de laatste voor nu op de A348 tussen Ellecom en Arnhem bij 10.4.
0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, zijn we. Het is 3:03. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
4: Met zometeen Shakira, Burna Boy en Die Die na Taylor Swift. Radio

0: Shakira, Burner Boy en Die Die.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Eva, jij wil dat wij bij de bevalling zijn.
2: Nee, nou ben je mijn woorden weer aan het verdraaien.
0: Nou, dat is ongeveer wat je vanmiddag zei op de redactie.
2: Nee, ik zei vanmiddag op de redactie dat ik niet wil dat mijn man bij het beenuiteinde gaat kijken van de bevalling. Dus dan mag hij aan mijn hoofdkant staan.
0: En toen zei je, ik zou nog liever hebben dat jullie daar staan te kijken dan mijn man.
2: Ja, hoezo? Dat zei ik. Nou, omdat, kijk, het is toch de pleziergrot.
0: Het is maar waar je plezier uit haalt. Er zal een hoop plezier te beleven zijn.
2: Ja, ik heb ontzettend veel plezier te beleven.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar, en die wordt toch op een bepaalde manier, ontmanteld. Ontdaan van plezier. Ja. Waarvan ik niet zo heel leuk zou vinden als hij daar een soort trauma aan overhoudt. Hoe dat er dan allemaal uitziet. En ik hoop er in de toekomst toch nog wat plezier van te gaan hebben. En toen dacht ik, kijk, voor jullie is dat gewoon mijn lichaam. Ja, kan mij het schelen of jullie dat zien. Jullie hoeven er toch niks mee.
0: Nee, we hoeven er inderdaad toch niks mee. Maar het is toch ook een hele rare werkrelatie als wij zeg maar de pleziergrot uit elkaar hebben.
2: Ja, werkrelatie, maar we zijn toch ook vrienden?
3: Ja, dat is waar.
2: En ik zei ook, jij maakt ervan dat ik jullie heel graag aan de beenkant van de bevalling wil.
0: Ik hoor dat graag ik de dingen gezegd. Die ik wil horen. Dat is
3: het is niet zo dat het echt jouw sterke voorkeur geniet. Maar gewoon als de situatie zich voordoet,
2: zou je kiezen dat
3: wij met jouw man in één ruimte zijn. Maar en dat de dokter
0: niet,
3: zegt...
0: Is het dan niet een idee dat
3: we een vlog gaan maken.
0: Leuk, maar dat jouw man bij jou voor de mentale steun, handje vast, dicht bij je gezicht.
2: Ja.
0: En dat wij dan gewoon puur voor onder andere de content, we moeten toch ook iets te vertellen hebben op de radio, dat wij dan aan het uiteinde staan.
2: Daar ga ik heel eventjes over nadenken, als je het goed vindt.
0: Doe maar even.
2: Dit krijg ik kort.
0: Nee, dat is wel nu dan.
3: Even is wel binnen 10 seconden.
0: Ja.
2: Ja, nee, ja. Ja kijk, oh. Ik ga er. Nee, ik wil er een nachtje over slapen.
1: Het is alweer tijd. Heel lang gewacht.
0: Het plezier, grof.

0: 8. You're the Lady Antebellum and Need You Now. Ik denk, oprecht, dat we nog nooit zoveel volgers hebben gekregen na één video.
1: Op Instagram en TikTok.
0: Ik denk het serieus. En dat komt allemaal omdat Dylan, jij lieve vriend, de ergste dag uit je leven hebt meegemaakt.
1: 100%. Kijk, wij hebben een, je moet het zo zien. Ik hoorde op een gegeven moment, je moet morgen om 12 uur hier zijn, maar we gaan een video opnemen. Dat doen we gewoon met ons programma best wel vaak. Dan gaan we gewoon voor Instagram of voor TikTok gaan we een videootje opnemen. Allemaal prima, leuk. Gewoon een beetje iets extra's naast de radio. En ik dacht dat jullie ook niet wisten waar wij naartoe gingen. Nou, jullie wisten dat wel. Jullie zaten in het complot. En uiteindelijk werd ik ergens naartoe geleid. En dat is uiteindelijk de ergste dag van mijn leven geworden. Nou, dat is een miniserietje wordt dat. Op Instagram en TikTok. We zitten nu op aflevering 2. En het heeft bij elkaar al 1 miljoen kijkers.
0: Nou, meer?
1: Meer. Anderhalf miljoen
0: maar,
1: kijkers.
0: Twee kleine afleveringen.
1: Ja, en we moeten nog 4 afleveringen. Maar dan wordt maar erger en erger.
0: Absoluut. Het is de ergste.
2: Het is nu nog een beetje warm maken, maar...
0: Maar vind je het dan, omdat je dus nu ziet dat mensen het wel leuk vinden om te zien, dat is gewoon bewezen, vind je het dan erg?
1: Nou, ik had op de dag zelf, vond ik het heel erg. Uh-huh. En toen ik eenmaal, een kleine spoiler, toen ik eenmaal naar binnen ging. Toen dacht ik van, het is wel voor een video, Anders was ik gewoon niet gegaan. Nee, als jullie dit voor de lol hadden gedaan, dan had ik gewoon gezegd, ik ga niet naar binnen.
0: Nee, dat was ook heel duidelijk. Je hebt er ongeveer een kwartier over gedaan om te besluiten wel te gaan.
1: Drie kwartier
0: is het geworden, ja. Inderdaad. Je kunt alles checken op de socials. En ik zou het maar doen, want het is echt de moeite waard. 538 Avondshow, zo heten we.

0: dream with me. 538, je hoorde Armin van Buuren, Dream a Little Dream. Mocht je wel eens televisie kijken, dan heb je ongetwijfeld wel eens langs de bondgenoten gezept. Ja. Dat denk ik.
1: In het begin dacht ik echt, wat een klote programma.
0: Nou ja,
1: dit is echt stom. Wie kijkt hier naar? Je moet wel gek zijn. En intussen ben ik in ieder geval helemaal hooked.
0: Ja,
1: nou ja, ik ben echt helemaal in het programma.
0: Zeker.
1: Ik ken alle verhaallijntjes. Ja. Ik vind het prachtig.
0: Ja, het is een programma waarin allemaal mensen in een lood zitten. Heel lang. En ze kunnen heel veel geld verdienen. En je kijkt iedere dag mee. Het is waanzinnig om te zien. Want ja, wat gebeurt er als je mensen in een lood zet? Een soort zelfvoorzienend ecosysteem. Dat wordt gewoon een samenleving op zich. Dat is leuk om te kijken. Weten ook de mensen op social media. Want je ziet alle lijntjes, alle dingen die er gebeuren. Mensen die vreemd gaan, relaties die ontstaan, dat soort dingen. Maar wat je dus ook op social media ziet, dat zijn alle boze reacties. En ik ben echt, ik ben sinds vorige week zo boos op die reacties. Zometeen waarom.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.

0: check538.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, proef jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt je...

0: saai spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: krijgen. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 538 Bas en Dylan.
3: We hebben een ontdekking gedaan in de loods van de bondgenoten. Je hoort zo meer.

0: Jimmy Show en Still Champagne bij 538.
1: Bas en Dylan.
0: Mocht je ooit een boze reactie hebben geplaatst onder video's van de bondgenoten, dan vind ik echt dat je je kapot moet schamen. Dat denk ik echt.
2: Oh. Jij bent te lullen, joh.
0: Nee, dat denk ik echt. Want ik zie zoveel video's van het programma De Bondgenoten viral gaan. Mocht je het niet kennen, is iedere werkdag op SBS6. Er zitten allemaal mensen in een loods en die hebben allemaal hetzelfde doel. 100.000 euro verdienen. En daar ontstaat natuurlijk van alles. Allemaal drama, dingen. En er gebeurt
3: het is ook een soort Big Brother daarnaast.
0: Nou, precies, ja, want je kan er gewoon de hele tijd meekijken.
2: Maar hoe kom je nou bij al die boze reacties?
0: Nou, let op. Afgelopen week hebben wij, daar volgt de verdere info later over, maar wij hebben in de loods gezeten. Voor even. Ja. In de loods van de bondgenoten. Was jij ook bij?
2: Een paar uurtjes, ja.
0: Een paar uurtjes. En ik durf echt te stellen, iedereen die reageert onder die video's, die heeft echt geen enkel idee hoe bizar dat is.
2: Ja, maar, dan vraag ik me nog steeds af, wat bedoel je nou met die boze reacties?
0: Nou kijk, je zit daar, je zit eigenlijk een soort van opgesloten, ondanks dat het vrijwillig is, maar je zit een soort van opgesloten, het is een soort gevangenis.
2: Maar je zit wel echt opgesloten, het is echt een gevangenis.
0: Ja. Je zit er allemaal hoge hekken omheen en dan heb je die loods daar en overal zijn camera's, maar ja, het is gewoon alsof het meubelstukken zijn, staan die overal zo'n beetje. En verder is het gewoon de loods. Weet je wel, het is gewoon een loods. En je bent daar de hele dag, je hebt geen telefoon, er is praktisch geen vermaak. Er is helemaal niks te doen. Dus natuurlijk gaan die mensen neuken. Ja, dat is gewoon wat het is. Ja, maar wat zou je doen als je gewoon een half jaar in een loods zit waar je echt niks te doen hebt? Ja, je kan er niet uit, je hebt geen weekend, je hebt alleen maar elkaar.
3: Ja, maar je weet toch dat het een tv-programma is, dus dan durf je dat toch niet?
0: Nee, maar dat heb je helemaal niet meer in de gaten.
3: Want echt niet? Nee, maar er staan toch allemaal camera's?
0: Nee, maar dat is dus precies de realisatie die ik had. Je bent daar binnen en je ziet helemaal niet hoe je op beeld staat. Nooit. Oh. Je ziet helemaal niet beeld van jezelf terug. Dus je vergeet helemaal, ondanks dat je het wel weet, maar je voelt helemaal niet dat je de hele dag gefilmd wordt. Je ziet helemaal niet hoe erg dat mensen meekijken.
2: Nee, maar hoe kom je nou nog steeds met die boze reacties? Je zit nog steeds, je bent zo vurig.
0: Ik ben echt heel vurig, omdat er zoveel van die boze boomers zijn die dan reageren. Dan zitten ze gewoon op zo'n Anouk. Zo'n Anouk.
2: Ja, zit je nou over Anouk en Diederik? Ja, dat is een stel. Anouk heeft een vriend thuis zitten, die lag gewoon te wippen in de bondgenoten. Maar die
3: was het wel net uit, zou ik moeten aangeven.
2: Nee, dat was niet uit.
3: Voor het wippen was het toch wel uit?
2: Nee, helemaal niet. Die vriend zat gewoon thuis. En maar daarvan, Bas gaat het nu op zich nemen voor Anouk, begrijp ik?
0: Kijk, daarvan wil ik zeggen.
2: Je gaat lekker gaan liggen wippen terwijl de vriend thuis zit.
3: Oh, wat erg eigenlijk.
0: Nee, dat element vind ik ook niet zo netjes. Alleen ik snap ook dat je de hele realiteit uit het oog verliest. Want er is geen realiteit meer. Je zit namelijk al maanden in een loods met een hoog hek eromheen. En er is helemaal geen idee van de buitenwereld.
3: Nou,
0: je
3: volgens mij heeft die vriend hartstikke vaak ingebeld.
0: Dat klopt. Ze heeft daar dingen laten vallen. Maar dan alsnog, het gaat hier om een jonge meid die in een tv-programma zit, die helemaal geen idee heeft van wat er zich daar buiten afspeelt. Dus natuurlijk gebeuren er dingen. Ja, het gebeurt toch al als mensen.
2: Maar zij heeft 6 jaar met die Max.
0: Ja, oké, dat is prima. Maar er zijn ook mensen die hebben 6 jaar een relatie. Die gaan 3 weken op vakantie. Daar leef je ook al in een bubbel. Dan gaan ze 3 weken met vrienden op vakantie. Nou, dan moet jij eens kijken hoeveel er gebeurt. Het is eigenlijk een wonder dat dat na zo lang gebeurt pas.
2: Maar dus jij vindt dat mensen die dan heel boos reageren, die zeggen van joh, dit kan niet en je vriend zit thuis, dat vind jij dan slappelingen?
0: Nou, ik vind dat mensen die echt geen idee hebben waar ze het over hebben, dat vind ik echt. Tuurlijk, en ze hebben geen idee.
2: Het is toch heel simpel. Je hebt gewoon een vriend thuis zitten houden en je klauwen toch thuis?
0: Ja, dat kan allemaal wel. Maar het gaat me niet om dit ene specifieke geval, maar meer om het hele concept. Want dat je gewoon niet meer weet wat normaal is. Je weet niet meer wat voor en achter is. Je bent helemaal gedesoriënteerd. Dus laten we iets liever zijn voor die mensen. Kan ik toch wel vragen?
2: Dus we moeten liever zijn voor de mensen in de bondgenoten?
0: Dat vind ik eigenlijk.
2: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe wij eruit komen als we van de week op tv komen.

0: 538 door de Gavin DeGraw en Not Over You. Wist je dat je kip of ei tegenwoordig de hele dag door kan spelen? Dat kan via 538.nl/kip of ei. Daar kun je ook mee spelen met de dagvraag van vandaag.
1: Ja, klik je op het kopje dagvraag en dan krijg je, nou ja, deze vraag. Welk van de twee bestond eerder, Pac-Man of Tetris? Dat antwoord kan je dus insturen via 538.nl/kip of ei, maar we zijn ook de beroerte niet. Je mag hem ook gewoon oud en vertrouwd insturen via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 strandlaken. Dus wat was er eerder, Pac-Man of Tetris? Kom maar door met je antwoord via de app van 538. Of via 538.nl/kip of ei. En maak kans op een 538 strandlaken.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
5: ping.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: academy.tomorrowland.com.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar dat restaurant aan ligt is gesloten. Er komt ook veel rook vrij, maar er lijken geen gewonden te zijn. Er zijn 5 gewonden gevallen na de botsing tussen een tram en een bus vanmiddag in Utrecht. 2 van die gewonden moesten naar het ziekenhuis. Er zaten in totaal 30 mensen in de tram toen het gebeurde. De bus was leeg. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. De landelijke storing bij het reisinformatiesysteem van de NS heeft toch ook effect op de dienstregeling. Op verschillende trajecten is er vertraging en uitval. De NS verwacht dat je er ook morgen nog last van hebt, zeggen ze tegen RTL Nieuws. En in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers 9 miljoen euro aan goud gevonden. Het zat in een kist die ze in een kelderwand vonden van een pand dat ze aan het renoveren waren. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en er wordt nu onderzocht van wie het is. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft warm vannacht en morgen is het nog heter dan vandaag. Het kan dan wel 38 graden worden. In het weekend koelt het eindelijk een beetje af. En tot zover het 538 nieuws.
6: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die heeft Dylan.
7: Op de A2 te beginnen tussen Weert en Echt bij 202.0. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.6. A28 Amersfoort Zwolle 59.9. Op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 94.7. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 213.2.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Zometeen de uitslag van kip of

0: Avond. En elke avond is dan in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Je kan je antwoord insturen via 538.nl/kip of ei. Daar kan je ook de hele dag spelen. Dat is wel leuk. Maak je ook extra kans als je antwoord geeft op de dagvraag. Want dan kan je zomaar ook dagwinnaar worden via de app. Of oud en vertrouwd via de app van 538. Met vandaag, wat was er eerder? Pac-Man of Tetris?
1: Ja, Remco, hallo.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ben je van de old school games, of valt dat wel mee?
2: Ja. Ik ben wel een beetje, ik ben niet een doorgewinterde gamer, maar ik hou wel van een spelletje spelen op zijn tijd.
1: Wat is dan je absolute favoriet?
2: Ja, dat blijft toch wel de Far Cry reeks. Ik weet niet of dat je wat zegt, nee. Maar dat vind ik wel een geweldig spel.
0: Ik heb hem dus nooit gespeeld, maar altijd getwijfeld. Ja, Bas is niet zo'n gamer, maar mijn vrienden zeiden tegen mij altijd, ja, moet je een keer spelen? Ik heb het nooit gedaan, maar jij raadt het ook aan dus.
2: Ja, ik zou dat zeker gaan doen, ja.
0: Okay,
2: ja.
0: Ga ik nog eens een keertje proberen.
1: Goed. Remco, de grote vraag is dus, wat was er eerder, Pac-Man of Tetris? En laten wij eens beginnen met Pac-Man. Dat spel werd bedacht door een Japanse ontwerper. Het was zijn bedoeling om een game te maken die vrouwen ook leuk zouden vinden. En dat is op zich gelukt. Leuk feitje, het ontwerp van Pac-Man is gebaseerd op een pizza met een punt eruit. Dan Tetris. Het spel werd bedacht door een Russische programmeur. Was in Moskou. Het eerste potje werd gespeeld bij de Sovjet-Academie van Wetenschappen. En ja, we verspreiden zich snel buiten de Sovjet-Unie. De naam Tetris komt van Tetra. En dat betekent dan weer 4. Omdat elk speelstuk uit 4 blokjes bestaat.
3: Wauw.
1: Hey, maar dit is echt iets, dat kun je op verjaardagen vertellen. Maar, zeg het maar. Wat was er eerder, Pac-Man of Tetris?
2: Ik denk dat Pac-Man eerder was.
1: Pac-Man was eerder.
0: Vullen wij dat in? En dan is dit de balans. Pac-Man komt uit 1980. En Tetris uit 1984. Dus Pac-Man was eerder.
1: Ja. Remco, gefeliciteerd, jongen.
2: Dankjewel.
1: Dat betekent dat je van ons een zeer exclusief 538 strandlaken krijgt. En,
2: heel leuk.
1: Sterker nog. Zo exclusief dat Nina er ook eentje krijgt. Die is onze online winnaar. Je kan meespelen via 538.nl/kipofhei. Zullen we even applaus doen voor Nina en Remco?
0: Ja, natuurlijk.

0: Summer, my body isn't ready, bij 538.
1: Met binnen nu en 30 seconden Alexis Jordan en Happiness na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Wat zei de acteur van Mr. Bean toen Mariska van Kolk hem tegen het lijf liep? Sorry, why did you walk into my body?
2: Het antwoord is... nee.

0: 538 Jordan, Alexis Jordan en Happiness. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, in Korea denken ze de oplossing te hebben tegen parkeerstress. Zo wat het is.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
22: 538 Bas en Dylan.
23: De oplossing tegen parkeerstress hoor je zo meteen in het nieuws.

0: Yeah. Damiano David en Talk to Me.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over voertuigen.
2: Er is me nou toch wat uitgevonden in Korea. Dat is de parkeerrobot. En die moet dan dus een einde gaan maken aan het tekort aan parkeerplekken. Want ze zouden 20-50% extra ruimte kunnen maken. Zegt Hyundai, die heeft het bedacht, dat Koreaanse automerk. Dan denk je, hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt als volgt. Het zijn robots van ongeveer 10 centimeter hoog. Die schuiven onder je auto. Dan stap jij uit. Gaat die robot je auto parkeren en doordat je al uitgestapt bent, kunnen ze die auto's gewoon heel erg dicht op elkaar zetten. En hoef je niet rekening te houden met in- en uitstappen. Je hoeft niet zelf te klooien met inparkeren. Want bedoel, als ik hem neerzet, dan staat hij ook niet vaak strak. Ja. Jij hebt kritiek.
3: Nou ja, fungeert hij dan als een soort klik? Dat hij zeg maar je auto zo van de grond haalt en dat hij hem dan zo onder, als het ware zo onder de auto loopt?
2: Ja.
3: Of het vak in loopt?
2: Ja, hij tilt de auto bij de wielen op en rijdt hem dan naar een parkeerplek.
3: Joh.
2: En hij kan tot 3400 kilo aan. Nou, sorry, maar als dit echt gaat gebeuren, ze zijn het nu dus aan het testen in Korea, dan zijn al mijn problemen voorbij.
4: Ja, maar nou, er zijn een hoop mensen die dit niet, pikken, hoor.
2: Wat bedoel je?
4: Nou, gewoon omdat, ja, dan moet je je auto toevertrouwen aan een apparaat van 10 centimeter hoog.
2: Ja, nee, die zal toch goed gemaakt zijn?
4: Ja, dat zal.
2: Zou je dat niet vertrouwen?
3: Ja, tegenwoordig al die auto's, kijk, wij rijden allemaal, of tenminste Bas en ik, rijden allemaal in een oud barrel.
4: Ja.
3: Ja, kijk.
2: Ze hebben vorige week een nieuwe auto gekocht.
3: Ja, nee, maar
2: dan ga jij geen oud barrel lopen.
3: Maar goed, bijvoorbeeld jouw auto, die heeft nu automatisch inparkeren, ja.
2: Ja.
3: God, als jouw auto al kan automatisch inparkeren, dan kan een heel nieuw ontwikkelde robot dat toch prima.
4: Ja, nee, ja, ik zou het zelf ook prima vinden, want mijn auto is oud. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die het niet durven.
3: Onze collega Tim Klein van de ochtendshow, die rijdt bijvoorbeeld een hele dikke Porsche.
4: Dat ga je niet doen.
3: Ja, dat zou ik nog ook wel een keertje twijfelen. Ja? Om mijn autootje. Ja,
4: ja, eerlijk. Ja, ik dat heb is waar. Bij onze collega Mark Labrant ook wel eens een post op Insta gezien. Dat hij
2: langs was gelopen.
4: Ja, precies, maar goed, zat hij zenuwachtig op het terras omdat de kinderen in de straat aan het spelen waren.
3: Ja, Mark had zijn auto in een hele drukke winkelstraat gezet en die had toen paniek dat er allemaal mensen langs liepen.
2: Zo apart.
4: Mark, we hebben een idee. Het is een machine van 10 centimeter. Oh,

0: 538, Sam Hunt en Take Your Time. Mocht je niet op de hoogte zijn, er zijn tickets. Tickets voor het allerlaatste Formule 1 weekend in Zandvoort.
1: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Vorig jaar heb ik mijn ouders meegenomen.
0: Ja.
2: Want wij zenden daar natuurlijk met 538 ook uit. Dus ik had twee kaartjes over. Ik ben zelf toen niet gegaan. Ik kreeg een kaartje en ben zelf toen...
0: Toen heb je die aan je ouders gaan werken.
2: Dus die had ik aan mijn ouders gegeven. En mijn ouders zijn helemaal niet zulke grote Formule 1 fans. Maar die hadden echt het weekend van hun leven. Die vonden het echt fantastisch. Die hebben alles met open mond staan aanschouwen. Gewoon die oranje zee aan mensen. Maar gewoon, zeg maar, als je daar bij die baan staat, als je op tv kijkt, dan denk je toch vaak ook, gewoon een track. En die auto's die rijden achter elkaar en ze gaan pitten en prima. Ja. Maar als je dan daar op die tribune zit en je ziet zo'n pitstop voor je ogen gebeuren, die gewoon
0: echt heel
2: na 2,2 seconden weer de pit uitrijdt. Het is krankzinnig, je wil er echt bij zijn. En nou ja, het is dus de allerlaatste keer, want voor de laatste keer strijkt de Formule 1 neer in Zandvoort. Hoor je deze week op 538 de raceauto voorbij komen, dan bel je met de studio 0909 3000 538. Get a drama, son!

0: Dua Lipa, No Lie. Bij 538, waar je zometeen kans maakt op 100 euro in de quiz over vandaag. Het enige wat je hoeft te doen om mee te doen is antwoord geven op de kwalificatievraag. En dit is die vraag.
1: Roger Federer is sinds vandaag geen miljardair meer. Welke sport heeft Federer op hoog niveau beoefend? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Als je zometeen meedoet, als je ingelood wordt, krijg je sowieso een 538 strandlaken, maar zometeen gaat ook gegarandeerd die 100 euro eruit. Dus de kwalificatievraag, welke sport heeft Federer op hoog niveau beoefend? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 en dan maak je zometeen kans op 100 euro.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar
9: 50% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks.

0: Ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Bij het huis in Den Haag, waar vorige week een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. Het was het slotstuk van de stille tocht voor de vrouw, waar honderden mensen aan meededen. De verdachte is de vader van haar kinderen. Ook Ajax is door naar de play-offs van de Conference League. De wedstrijd tegen het Ierse Shelburne eindigde in 2-2. Maar omdat ze vorige week met 3-1 wonnen, was dat genoeg. Eerder vanavond ging ook Twente al door naar de play-offs. Morgen gaat een groep boeren naar Den Bosch om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft alvast gezegd, wij gaan ze niet tegenhouden, maar Veilig Verkeer Nederland hoopt dat er wel wordt ingegrepen als het onveilig wordt. En de storing bij het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing stond er bijvoorbeeld geen informatie op de stationsborden en ook de app werkte niet. Eerder dacht de NS nog dat de problemen nog tot morgen zouden duren. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft warm vannacht en morgen is het nog heter dan vandaag. Het kan dan wel 38 graden worden. In het weekend koelt het eindelijk een beetje af. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dan nog verkeer. Er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers. En die heeft Dylan.
6: Op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 177,2. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,0. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108,1. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. Op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103,4. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59,9. Op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 94,7. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 213,2.
7: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
5: Zijn we. Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op €100. Lekker.
6: Ook Somber onderweg met Homewrecker naar Kelvin.

0: 538 Jorde Somber en Homewrecker. Mick.
1: Goeiedag.
2: Hi. Goeiedag.
0: We hebben een kwalificatievraag voor je.
1: Vertel.
0: Heb jij toevallig ook een antwoord voor ons?
1: Als ik weet wat de vraag is, wel ja.
2: Nou ja, Roger Federer is vanaf vandaag geen miljardair meer, maar welke sport heeft Federer op hoog niveau beoefend?
1: Sorry, wat? Oh, tennis.
2: Ja, tennis, dat is inderdaad goed.
3: Bas en Dylan presenteren
4: de quiz over vandaag.
2: Ja, hele welke avond. En dan maak je dus kans op 100 euro. En die 100 euro, die gaat er gegarandeerd uit vanavond. Op dit moment bovenaan Sydney en Yuri. Zij hadden bij de 12 vragen goed beantwoord. Daar moet je dus overheen, Mick. Je krijgt 90 seconden de tijd. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het antwoord niet weet, ja, dan moet je een woord roepen. Heb jij zo'n soort woord in je hoofd?
1: Vitesse.
2: Vitesse, helemaal goed.
1: Vitesse.
0: Nou, dat betekent dat we gaan spelen. Rest ons alleen nog te zeggen dat jij go moet zeggen als je wil beginnen.
1: Ja, go.
0: Er was vandaag geen reisinformatie bij de NS te zien door een storing. Waar staat de S in NS voor?
1: Spoorwegen.
2: Er zijn weinig meldingen van oogletsel door de zonsverduistering. Hoe heet het zwarte gedeelte in je oog?
1: Een pil.
0: In Lelystad wordt al maanden naar de eigenaar van een graafmachine gezocht. In welke provincie ligt Lelystad?
1: Flevoland.
2: Door droogte blijft de honingoogst achter. Welke dieren maken honing?
1: Bijen.
0: De game Hogwarts Legacy krijgt een vervolg. Over welke bekende tovenaar gaat de game?
1: Vitesse.
2: Elton John koestert zijn vriendschap met Dua Lipa. Noem een nummer van Dua Lipa.
1: Levitating.
0: Een Belgische kelder is een goudschat ter waarde van 9 miljoen euro gevonden. Hoeveel nullen heeft 9 miljoen?
1: 7.
0: Nee, sorry. Nee. Kandidaat Mick heeft een paswoord. Wat is het paswoord?
1: Vitesse.
0: Karen Dame is gelukkiger dan ooit na haar scheiding. In welke meidengroep zat Karen?
1: Vitesse.
2: De koning mag de bokaal uitreiken aan de winnaar van de Formule 1 in Nederland. In welke plaats is de race?
1: Zandvoort.
0: René Karst zou vandaag 60 zijn geworden. Welke kleur had de iconische bril van René?
1: Ik verstond niet wat je zei, Vitesse.
0: Okay.
2: De Mount Everest is nog nooit zo druk geweest. Is de Mount Everest meer of minder hoog dan 8000 meter?
1: Hoger.
0: Er is een man opgepakt die over bezoekers heeft geplast bij een concert van Morgan Wallen. Uit welk land komt Morgan Wallen?
1: Engeland.
2: Dylan Hagens gaat een nieuwe bioscoopfilm maken. Op welk videoplatform is Dylan ooit begonnen?
1: YouTube.
2: Dat is goed.
0: Nou, dit ging
2: niet gek. Dat was best wel goed. Op dit moment. Bovenaan. Sydney en Yuri, zij delen op dit moment de hoofdprijs. Want zij hadden er beide 12 goed. Eva, hoeveel had Mick er goed? Ik denk dat hij er misschien wel overheen is.
5: Ja, nee, hij heeft het supergoed gedaan, maar hij had er 9 goed. Ja,
2: oh,
5: die Sydney en die Yuri. Ja.
2: Zo weinig?
5: Ja, ik kan er niet eens anders van maken.
0: Yo, je krijgt sowieso van ons...

0: 538 Jordan, Armin en Davina en Hold On. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Het antwoord op de vraag, groeien kinderen nou echt harder in de zomer?
0: Oh, en dat is?
1: Dat ga ik straks vertellen.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: www.tomorrowland.com.
1: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-melk, the moo you can't resist.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: 538 Bas en Dylan.
1: Groeien kinderen nou harder in de zomervakantie? Zometeen hoor je het in het nieuws.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
1: Ik denk dat je dit nog wel van vroeger weet. Dan kwam je terug van zomervakantie en dan zeiden je opa en je oma: oh, wat ben je gegroeid. En nu hebben mensen bij het AD uitgezocht van: klopt het nou dat kinderen harder groeien in de zomervakantie?
2: Ja, maar sorry. Zeg maar, mijn opa en oma zeiden dan: wat ben je gegroeid? Maar dat zeiden ze ook in de winter.
3: Ja, dat zeiden ze eigenlijk de hele tijd.
1: Ja. Nee,
3: je hebt echt zelf bedacht dat dat al in de zomer.
2: De mensen bij het AD ook. Oh, maar goed, ga verder.
1: Nou ja, dan zal je gek staan te kijken wat ik nu ga zeggen.
2: Want het is waar.
1: Het is waar.
2: Ja,
1: je groeit een klein beetje extra in de zomer.
3: Dat meen je niet.
1: En dat zou dus zijn omdat je meer daglicht krijgt. Echt alsof je een soort plant bent.
2: Ja.
3: Maar je bent ook een soort plant.
1: Meer buiten, meer bewegen en meer slaap.
3: Ja.
1: Want ja, het is toch, je kan uitslapen, je hoeft er niet vroeg uit voor school.
3: Maar is dit heel raar? Want jij trekt even gekscherend het vergelijk met de plant. Maar we zijn toch gewoon natuur. Dus ja, als je lekker in de zon aan het springen bent, dan groei je sneller.
1: Ja, ik weet ook niet of ik het raar vind. Ik wist het gewoon nog niet.
2: Veel water drinken.
1: Ja.
3: Maar misschien zit er wel meer achter. Hè? Het zou kunnen dat mensen bijvoorbeeld, hè? Ik noem maar even wat, dat het mooi weer is. En dan wil je meer naar buiten. Ga je lekker buiten spelen, veel energie kwijt, slaap je s'nachts beter. Heb je gewoon, zeg maar, ben je gezonder. Dat is gewoon,
1: denk ik, daar komt het wel op neer, denk ik.
3: Ja, dus ik zou zo bij het AD kunnen werken.
1: Dus eigenlijk kan je iedere dag gewoon beginnen bij het AD.
3: Nou, dankjewel.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.

0: Ik zie je zaterdagavond om 9 uur bij Dance Department.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe

0: Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen het Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister met een flits op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Of pasta bij 202.0. De A6 dan richting Lelystad vanaf Muidenberg bij Almere 52.0. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum op 108.1. Dan een aantal op de A28, de eerste in de richting van Zwolle bij Hulshorst 59.9. En op dezelfde weg richting Utrecht bij Amersfoort 20.7. Dan de A29 Rotterdam richting Dinteloord bij Numansdorp 94.7. De A50 richting Apeldoorn bij Beemte-Broekland 213.2. De A59 dan vanaf Den Os richting Den Bosch bij Hees 149.1. En de laatste van nu op de A200 richting Amsterdam bij Halfweg opgepast bij 7.6. Veilige reis.
2: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Zo lekker zeg. Het weekend nadert, hè. Van harte welkom op de vrijdag. Zometeen Kid Rock. Ook Taylor Swift komt eraan. En eerst Teddy Swims.

Hey, hoe ga je? Uit onderzoek is namelijk gebleken dat vandaag, vrijdag 14 augustus, de meeste mensen met vakantie gaan. Moet je heel eerlijk zeggen, voor mijn gevoel is heel Nederland überhaupt al op vakantie geweest. Ik heb veel luisteraars ook de afgelopen weken gesproken die onderweg waren naar Frankrijk of dat soort dingen. Dus voor mijn gevoel is het half van land al op vakantie geweest. Maar goed, mocht je deze week nog ergens op vakantie gaan, dan behoor je dus volgens onderzoek tot de groep die het meest op vakantie gaat. Blijven we toch vaag vinden. Maar goed, zeker deze nacht. De lekkerste hits om je vakantie dan mee in te gaan. Of gewoon lekker aan het werk te blijven. Met zometeen de favorite. Ook Mark Morrison komt eraan. En eerst een lekkere glas van Kid Rock.

Priest. Ja, 538 met Lost Frequencies en Callum Scott. Je hoorde Where Are You Now? Hey, in de wereld heb je soms echt bizarre wetten, hè? Zo is er bijvoorbeeld in Zwitserland een wet die het verbiedt om maar één cavia te hebben thuis. Dat komt omdat cavia gezelschapdieren zijn, zeggen ze. En ze hebben gezegd, dus ja, daar moeten ze altijd met z'n tweeën zijn. Dus ook als je ze koopt in de winkel, altijd minimaal per twee. Je kunt er niet één kopen. En als er dus eentje doodgaat, moet je binnen 5 dagen weer een nieuwe kopen. Anders krijg je een boete van 500 euro. Krankzinnig eigenlijk. In België bestaat er trouwens ook een wet die ik ook wel bijzonder vind. In België mag je dus niet vals zingen. Dan kun je oprecht een boete krijgen als je vals zingt. Wordt wel levenslang voor mij, denk ik. Zo vals als een kraaier. Uit België hoor je Love Frequencies bij 538. Dit is de favorite van Pokal G en Bruno Mars.

0: Harrison. Je hoorde Return of the Mac.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo. Vrijdagnacht. We gaan langzamerhand steeds verder richting het weekend. Aan jou de vraag. Hoe is het gesteld met de hersens en de hoofdbrekerskills? We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 2 plus 2? Ja, we hebben het moeilijk gemaakt deze vrijdag. Ik bedoel, het weekend komt er al aan, hè? Dus het moet, het kan niet te makkelijk zijn. 2 plus 2, kom maar door via de F van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de F van 538. Hoeveel is 2 plus 2? Hoor je zo meteen Annick Iglesias en eerst nieuwe muziek van De Bauza. Dit is het zomerse Magnetic.

Dat was bij 538. Je hoorde Can You Hear Me? Hey, hoeveel is 2 plus 2? Ja, ik weet het, het is een moeilijke opgave. Zeker voor de vrijdag. Maar je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Hoeveel is 2 plus 2? Kom je dan zometeen in de uitzending? Dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker als je meespeelt in 5 plus 3 is 8. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 plus 2? Hoor je zometeen zelf eens de muziek van Jonas Blue. Ook No Doubt komt eraan. En eerst somber in de 538. Dit is 12 to 12.

0: Zelfde vlug bij 538, joh, de Edge of Desire. Hey Niels, goedenacht.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel is het?
1: Goedenacht zelfs.
0: Ja, wat, ja is het, wat is het voor jou?
1: Het is 20 voor 1, dus het is nacht inderdaad.
0: Kijk eens, goedenacht. Hoeveel is het? 2 plus 2?
1: 4.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Nou jongen, de kop is eraf.
1: We doen mee.
0: We doen mee, ja. Hé hey Niels, ja, je zei net al een beetje buiten de uitzending om. Je bent eigenlijk de slechtste vriend die, die iemand kan hebben, hè?
1: En vanavond helaas wel, ja.
0: Ja.
1: Het was niet de beste avond, nee.
0: Nee, ik hoor ook mensen op de achtergrond een beetje aan het lachen. Even voor de context, jij bent naar een tenniswedstrijd geweest van je vrienden. Daar heb je gekeken.
1: Mm-hmm.
0: En jij was aardig vrolijk, dus ik zei, nou, hebben ze gewonnen? Toen zei jij, nee, zij hebben verloren, maar ik heb een leuke avond gehad.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een paar drankjes gehad, dus ik heb wel een leuke avond gehad, ja.
0: Ja, eigenlijk weet jij helemaal gewoon niks meer van de tenniszaal, zeg maar.
1: Nee, ik heb niet heel erg goed opgelet, nee, dat klopt.
0: Wat is het uiteindelijk geworden dan, mannen?
1: Het is, even goed nadenken, 6-3, 6-3 helaas verloren.
0: Oh joh, dan ben je ook niet een beetje van de baan getennist, hè? Was het zo kansloos, mannen?
1: Ja, het was helaas het was niet om aan te zien.
0: Hey, zoals Johan Cruijff ooit zei, de bal is rond en dat is ook bij tennis zo, hè? Dus de volgende keer ben je van die gasten.
1: Zo is het, zo.
0: Lekker, jongen. Hey, en jullie zaten onderweg in de auto, toen dachten jullie, nou, weet je, dat hoofdrekenen, dat kunnen we wel. We gaan even prijzen pakken.
1: We gaan het proberen.
0: Lekker, jongen. De bedoeling is zo meteen is Niels en... Nou, ik vind dat de rest om me heen ook wel mee mag doen. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo snel mogelijk doet. En doe je dat goed, ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: We gaan ons best doen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nee, ja. We doen ons best. Ja. Die drankjes die gaan niet helpen, denk ik. Maar
0: we gaan het zien, Niels. Even Tom, kijken. Goed. Daar ga je. Je mag passen als het nodig is. Daar ga je. Wat is 15 plus 8?
1: 23.
0: 6 keer 7.
1: 42.
0: 28 min 12.
1: 16.
0: 11 plus 10.
1: 21.
0: 9 keer 4.
1: 36.
0: 33 min 15.
1: 16. 18.
0: 14 plus 9.
1: 23.
0: 5 keer 6.
1: Is 30.
0: 25 min 7.
1: Is 18.
0: 12 plus 11.
1: Is 21.
0: Oh, 12 plus 11.
1: 12 plus 11 is 23.
0: Kijk eens.
1: Nou,
0: Niels.
1: Hey, vind je
0: het? Ja, ik vind het hartstikke goed, jongen. Kijk, ik zei net buiten de uitzending. Ik zei tegen je, nou jongen, dan gaan we zo dan even rekenen. Toen zei jij, jeetje, moet ik nog meer? Dit kan ik helemaal niet. Maar je hebt in totaal 10 vragen goed, jongen.
1: Ja, het ging best netjes. De eerste negen wel. Die laatste ik even error, maar...
0: Ja, dat kan gebeuren. Maar goed, uiteindelijk 10 vragen. Goed, ja, had je de stiekem de rekenmachine erbij of wil je dat niet toegeven?
1: Denk jij dat ik zo snel kon typen?
0: Ja,
1: ik,
0: nee. Nee, maar ook... ja, het verbaast me ook dat jij net buiten de uitzending helemaal zegt... Nou, dit kan ik niet, helemaal paniek. Maar uiteindelijk, jongen, je bent hard in je natuurtalent eigenlijk.
1: Ah, we studeren nog, dus misschien helpt dat niet.
0: Ja, goed, de hersenen zijn studeren wat minder de afgelopen dagen. Nou, lekker, jongens. Ja, helaas niet gewonnen met tennis, maar wat 15 jaar slaapmasker. Komt jullie kant op. Hey, hey. Fijne dag, mannen.
1: Dankjewel, boys.
0: Dit is 538 van de No Doubt. Dit is Just a Girl.

Hey, ga je wel eens naar concerten? Dan valt het je misschien wel eens op dat er af en toe van die saaie stukken in voorkomen, toch? Gewoon van die stukken waarbij je denkt, dit is het moment om even een biertje te halen of even naar de play te gaan, weet je wel. Dat je denkt, ja, zo'n saaie stuk, dat, ik kom zo meteen wel weer terug voor de rest. Coldplay, die heeft dat dus niet in hun concert, hè? Sterker nog, dat proberen ze een beetje. Ze hebben namelijk jaren geleden iemand aangenomen, dat is een zeer bijzondere baan, dat is namelijk de plasteller. Dat is echt waar, de plasteller. Dat is iemand die oplet in het publiek wie er allemaal weglopen. En als hij op een gegeven moment merkt, joh, weet je, bij een bepaald liedje gaan er heel veel mensen tegelijkertijd naar de wc. Dat is waarschijnlijk dus een saai liedje. Dan schrappen ze die uit de setlist.

Zometeen muziek van Robbie Williams, Miley Cyrus komt eraan. En een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Eerst aan

jouw hit. Je 538 met Milo, je hoorde Ayo Technology. Hey, zo meteen na drieën is het weer... na ene... Ja, na drieën mag ik weer naar huis. Nee, na ene is het tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Eerst Ray, Where is my husband? Hey.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Ik vind dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je nog Flitsmeister met een flitser op de A2 vanaf Utrecht richting Den Bosch bij Brugem, opgepast bij 104,5. De A2 dan vanaf Weert richting Echt bij Weert 202,0. Dan nog een keer de A2 richting Utrecht bij Nieuwegein 69,1. De A6 vanaf Jouwen richting Emmeloord bij Band 287,3. Dan de A7 richting Bolzwart bij Witmarsum 108,1. De A28 dan vanaf Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst 59,9. De A29 dan vanaf Rotterdam richting Dinteloord bij Numansdorp 94,7. En de laatste van nu op de A50, Arnhem-Apeldoorn bij Loenen 192,2. Veilige reis.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansluister Kennisquiz. 2 stellingen, 1 van de 2 is waar. Oh ja, de vraag welke?

trouw tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Dat komt omdat de ander verzonnen is. En jij mag bepalen, of tenminste jij mag raden, welke van de twee waar is. Dat kun je doen door te appen via de app van 538. Stelling 1 deze nacht is: schelden helpt tegen pijn, blijkt uit onderzoek. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Uit onderzoek blijkt: schelden helpt tegen pijn. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Schelden helpt tegen pijn. Heb je stelling 1 door via de app van 538? Of zeg je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Kom maar door via de app.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk jij? Is dat stelling 1 deze nacht? Schelden helpt tegen pijn, blijkt uit onderzoek. Als je denkt dat het waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Nou ja, de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het nu aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat schelden helpt tegen pijn. En stelling 2, als je denkt, muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Eén van de twee is verzonnen, eentje is waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Let me know via de

0: Morning nu bij 538. Je hoorde Choosing Texas. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, schelden, dat helpt tegen pijn. En stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Karel, goedenacht.
1: Hey, goedenacht.
0: Hey. Op een schaal van 1 tot 10, hoe lekker is deze nacht voor jou?
1: Ja, hij is goed tot nu toe. Dus ik ben nog lekker aan het werk en het gaat goed. Dus prima, niks te klagen.
0: Als je het een cijfer moet geven tussen 1 en de 10?
1: Nou, doen we een 8.
0: Een 8? Nou, dat kan, ja. Er is nog ruimte voor verbeteringen, Karel.
1: Ja, dat wel, dat wel.
0: En
1: maar,
0: waar zit hem dat in?
1: Nou, dat ik niet thuis ben. Dat is dan wat enige.
0: Ja, precies. Dus zeg maar, eigenlijk is het een 10 als je thuis was geweest.
1: Precies.
0: Nou,
1: precies.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, dat is het.
0: Lekker man. En wat houdt je wakker deze nacht?
1: Ja, ik ben aan het werk. Ik ben een route aan het rijden. Dus ik wacht nog een paar uurtjes en dan, dan ben ik weer klaar. Dus,
0: lekker. Tot hoe laat moet je? Wat is de verwachting?
1: Ja, ik denk dat ik een uurtje of half vier uur terug ben in Wageningen. Dus dan is het klaar.
0: Kijk eens. En dan kun je lekker naar huis.
1: Ja,
0: ook al weekend dan?
1: Nee, morgen nacht ook nog en dan zit het erop.
0: Lekker.
1: Dus, weekend wat later.
0: Maar... Al weekend plannen?
1: We krijgen vrienden op bezoek en zaterdag een beetje uitslapen. Want voordat ik thuis ben is het ook alweer 4 uur, denk ik.
0: Ja, dat snap ik.
1: Voor de rest niet heel veel geks nog. Ja. We een beetje geniet van het mooie weer, denk ik.
0: Dat klinkt als een goed weekend, jongen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, lekker. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Daarmee kun je het 538 slaapmasker winnen, Karel. Stelling 1 deze nacht is, schelden helpt tegen pijn. En stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Aan jou de vraag, Karel. Welke van de twee is waar, denk jij?
1: Ja, ik ben zelf kaal en ik word gestoken door muggen. Dus die twee lijkt me sterk. Dus ik denk stelling 1, lekker schelden tegen de pijn.
0: Doe je dat ook wel eens?
1: Dat kan wel eens gebeuren, ja.
0: Dus eigenlijk, Karel, beide spreek je eigenlijk een beetje uit eigen ondervindingen.
1: Klopt, dat klopt, ja. Ja.
0: Nou, en
1: het lukt op, hè, een beetje schelden af en toe als je pijn hebt.
0: Maar het heeft je ver gebracht, deze uit eigen onderzoek eigenlijk, want je hebt het hartstikke goed.
1: Nou, top.
0: Ja, onderzoekers lieten proefpersonen namelijk hun hand in zo lang mogelijk in ijskoud water houden, wat natuurlijk ontzettend veel pijn doet. En wat blijkt, hoe meer ze schelden, hoe langer ze hun handen in het koude water konden houden. Dus dat laat zien dat schelden daadwerkelijk ook echt helpt tegen pijn. Er zit wel één klein addertje onder het gras. Hoe vaker je in het dagelijks leven scheldt, hoe kleiner het effect is. Dus eigenlijk moet je er gewoon voor zorgen dat je bijna nooit scheldt, behalve op dat moment.
1: Ja, of zorgen dat je geen pijn krijgt.
0: Dat lijkt me helemaal het beste, want je handen in ijskoud water zo lang mogelijk houden, dat doe je natuurlijk niet heel geheel onvrijwillig.
1: Nee, inderdaad. Nou,
0: lekker, Karel. Hey, ik hoop nu inmiddels dat je nacht iets meer hoger op hebt geteeld naar een 9, want je wint het 5 slaapmasker.
1: Zeker. Nou, fijn. Dat is mooi, jongen. Dankjewel.
0: Nou, lekker, jongen. Hij komt je kant op en werk ze nog even deze nacht.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Groetjes.

Hey, zou jij het leger in durven gaan? Ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik kijk wel eens die tv-programma's. Kamp van Koningsbrugge en Special Forces Subs, weet je wel. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen. Ja, ik vind het heel leuk om te zien. En ik vind het waanzinnig knap wat ze kunnen. En ik zou het heel graag een keer zelf een keer willen meemaken in zo'n programma. Maar ik zou nooit van mijn leven bij het leger willen. Nee. Ik ben echt veel te bang om dood te gaan. Dus dat zit er ten eerste al bij. En ja, als ik een spin in de hoek zie van de kamer, dan word ik echt al hartstikke panisch. Dus laat staan als ik een keer naar het front toe moet, weet je wel. Maar Douwe Wolf, die je net op 5-recht hoorde, die heeft dus laatst opnieuw weer in een interview gezegd: ja, als de pleuris ooit uitbreekt in Nederland, dan sta ik als eerste vooraan. Ik zou het leger wel in willen. Ik vind het knap. Je hoorde hem bij 5-recht. Dit is de nieuwste flair.

Stralen bij 538. Je hoorde Waterverse. Wat grappig trouwens, tijdens de House Top 1000 was Mark van Dalen hier te gast. Dat we tijdens de paasdagen hebben gehad hier op 538. En ik was een klein beetje starstruck, want ja, we draaien deze plaat best vaak op 538. Ik vind het echt een waanzinnige rammer. En toen ik ineens hoorde dat Mark van Dalen dan naast mij in de studio zou komen te zitten, was ik toch al een beetje zenuwachtig. Dus op een gegeven moment had ik al mijn goede moed bij elkaar verzameld. En toen zei ik tegen Mark, joh Mark, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe ben je ooit bij deze plaat gekomen? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal met The Verve, met Bittersweet Symphony. Dat is het iconische deuntje dat je natuurlijk daarachter hoort. Hoe ben je ooit met deze plaat begonnen? En toen vertelde hij me het verhaal dat hij deze plaat een keer had gemaakt uit verveling. Hij zat gewoon een keer achter zijn laptop een beetje muziek te maken en allemaal van dat soort dingen te doen, weet je wel. En toen heeft hij dus dit liedje gemaakt en heeft hij naar The Verve opgestuurd met de vraag, joh, wat vinden jullie hiervan? Maar The Verve heeft dus nooit antwoord gegeven op wat ze ervan vonden. Dus hij dacht, nou weet je, dat kan ik hem ook niet uitbrengen. Want ja, je moet wel een beetje toestemming hebben. Anders heb ik zometeen een rechtszaak van een paar miljoen aan mijn broek hangen. Dat hoef ik ook niet. Uiteindelijk dacht hij, nou weet je, dan breng ik hem maar niet uit. Dat een vriend van hem, Enrico, die ook op deze plaat gemarkeerd staat als maker, zei, laat er nog één keer een poging wagen. Laat er nog één keer eens kijken. Kunnen we met die gasten bereiken? En uiteindelijk hebben ze dat gedaan. En toen heeft The Verve gezegd, leuke plaat, breng hem maar uit. Maar dit gaat toch niks worden. En zie je inmiddels wat het is geworden. Een waanzinnige goede plaat van Mark van Dalen. Je hoorde Waterverve hier in de 538. Mooi verhaal. Onderweg voor je, de nieuwste bakermat Oxia komt eraan. En dit is de nieuwste van Cat's Eye.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde